0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers.

0: Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Yes Night met Graciella Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
4: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
5: Ik les ook naar mijn radio.

0: voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden, in zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gistermorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Mart.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Dit is MAT, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Maart. Radio voor, door en met u.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: baby, hey baby, hey baby. Een man zou wel op gebruik worden dat hij KBK Sernate op het podium. Was niemand minder dan Mighty Sparrow vanavond in Down Memory Lane. Een muziekcollage van deze Calypso-grootheid. Mighty Sparrow vertelt in een interview dat zijn muziekcarrière oorspronkelijk begon in Guyana. Dat wist ik zelf niet. Altijd gedacht. Hij is geboren op Grenada. Toen als vierjarige jongen met zijn ouders vertrokken naar Trinidad. Maar hij vertelt in dit interview, en daar moet u goed naar luisteren, dat zijn carrière begon eigenlijk in Guyana en niet op Trinidad, zoals velen, waaronder ik, altijd dachten. Verder gaat Sparrow in op zijn eerste reis naar Amerika. Op 21-jarige leeftijd. Alwaar hij werd opgevangen door familieleden. Zijn enthousiasme, zijn ontmoeting met Harry Belafonte, die door vele Calypsonians uit die tijd werd beschuldigd van vals spelen, omdat Harry Belafonte was verbonden aan het grote RCA record label. En Harry Belafonte heeft heel wat Calypso-songs uitgebracht. En de Calypsonians uit Trinidad die de nummers hadden geschreven, hebben nooit 1 cent royalty gehad. En alles, geen van die nummers waren, hadden ze ook geregistreerd. En dat gebeurde ook met mensen als Big Jones. En hun nummers zijn dan op naam gekomen van de persoon die het geregistreerd hebben. En dat was het geval met vele oude Calypso-nummers die door vele Calypsonians vroeger werd gezien. En men zag Harry Belafonte als een grote zondebok, omdat Belafonte degene was toen die Calypso-songs had gecoverd en uitgebracht via grote platenmaatschappijen, in dit geval RCA Records, en waarvan velen dachten dat het zijn eigen creaties waren. Integendeel, de Calypsonians gingen stuk voor stuk de discussie aan met Belafonte als ze in Amerika waren aangekomen en wilden geld van hem hebben voor het onrechtmatig coveren van hun muziek. Sparrow vertelt dat allemaal. Sparrow zelf zegt: ik heb Harry Belafonte nooit geld gevraagd. Maar ik heb hem wel gevraagd om deuren voor mij te openen en de kneepjes van het vak te leren in Amerika. Deuren voor mij te openen in Amerika. En Sparrow heeft het heel slim gespeeld. Vervolgens krijgt u een nummer die velen van ons kennen. Osawapoku Melda. Obia Wedding. Obia Wedding, Melda. Melda had een verhouding met Sparrow. En wilde graag met Sparrow trouwen. Maar het probleem was dat Sparrow van Melda hield. Maar Melda bemorsu. Melda was niet zindelijk. Melda was gewoon slordig. Maar Melda ging heel ver. Heel ver zelfs. Om Sparrow op de knieën te krijgen. Om met haar te trouwen. Melda ging naar Obonumang. Of Obiamang. Om dat voor haar in orde te maken. Sparrow zingt in dit nummer: you can trap me with me kromantie. En het akkromantie, het akkromantie, maar na sem sani, en sem winti. Melda, you can do sa you wani. Na obiamang peyego, na mi egi, grandpapa. Melda, obia wedding. Luistert u naar het stuk interview. Vervolgens, Melda, obia wedding.
1: From the start, the mighty Sparrow is seeking that big international breakthrough. His career is launched in Guyana. He sweeps to fame in Trinidad and Tobago. And all over the region, they are clamoring for him.
2: There's a boy, the Sparrow from Jamaica, you know. Yes, but me no Sparrow, you know. Mandeville, man. The Mandeville boy from, you know. I saw it ago.
1: In 1961, he lands in New York, anxious to experiment and explore.
2: I was maybe 20.

kan zich nog herinneren, jaren 60, de branden in Georgetown, vroegere onze buren, Brits-Guyana, de gevechten tussen de Hindustanen en de Creolen, de aanhangers van Burnham en de aanhangers van Jagan. Kunt u zich dat nog herinneren? En Sparrow schreef een song en bracht het uit. En het werd een gigantisch hit in het Caribisch gebied. BG War.

0: send for soldiers quite up in England. With big confusion, they bring down warships with cannon like peas to shoot Guyanese. But Burnham say, all right, no, I'm the only man to stop this row. He give me the signal and that's the case. Now we have peace and quiet in the place. But I ain't care if the whole of Beachy burned down. I didn't care if all of Booker's burned down.
1: Booker's burned down. Booker's was een grote, ja, was een bedrijf vergelijkbaar met Kersten toen in Suriname. En ik weet nog dat Boekers produceerde alcoholade. Bij Mota, Guyana, Boekers bij. Dus Sparo zingt dat mina bisef Boekers bron. En Boekers ben bron toe. Maar smokkel bij smokkel, alcoholade bij Conceras. En nou, die Guyanese hadden het ontzettend moeilijk. The Kings of Calypso. In a short minute, in the spotlight, man is talking about black and white love, down memory lane, way back into time with the songs from the past. Terug in de tijd op de golven van de muziek uit lang vervlogen tijden. I'm your guest tonight and you're my listeners. Check this one out, check it out.

Sparrow is... het gaat niet goed de laatste tijd met Sparrow. Hij sukkelt met zijn gezondheid. Hij is diep in de 70 en de man is diabeet en hij is bekeerd. Hij is nu Jehovah's getuige. Ik ga ervan uit dat hij er nog steeds in zit. En ja, kan man tegen blessie, maar Sparrow was geen makkelijke figuur. Toen de tijd, dan young boy, tiener, we knappa vervuurd. En ineens one day, we knappa gronddrappen, dat bij de standplaats. En toen had je radio, een pintje op de tweede etage. Armand Wezer, hoe matisch heb je dan al toe, bij dienst dat we knapten het allemaal verdoren. En dan af de net, ik kon verjaar, ik ben de of naar jaarbeurs was er, een Sparrow ben def, tree op en ze verbleven in een hotel vervuurd. En ineens zo zie je een dame, maar mijn zakare neemt, wat dadelijk heren dat ik mijn kar wan neemt, maar beweert dat ik van mij rief, dan is mijn kari. Maar nou, ik ben een bekende figuur in de gemeenschap. En als een dame dat long die Sparrow, dan... Vanaf dat day dat hij ons heeft tak, heeft die slonje Sparrow, dan Sparrow nou een echte gevaar, ja gemeenschap, want Sparrow was geen makkelijke jongen. Adame long, tak a horen zoene anu, dus Sparrow was geen makkelijke jongen. Sparrow, kort in de spotlight. Die dame was op bezoek bij hem in zijn kamer, hoor.

Hallo, lieve luisteraars, Smart Radio, Norman op straat. Vibrasa voor de Votang. Alles goed? Nou, met mij prima. We horen zo. Mart op straat, de zoveelste aflevering. Een programma zonder vaste zendtijd. En het kan anytime, binnen in uw huiskamer, op uw werk, in uw auto, of waar u zich ook mag bevinden, doordringen. Het is een programma waarbij ik probeer, middels dingen die mij opvallen in de media, op straat of binnen de Surinaamse cultuur, maar ook andere culturen, bespreekbaar maken. En dat u kan tikkelijk wat denken, wat overdenking. En als u het aardig of geschikt vindt, dat je comment in een tapoe, je reageert in een tapoe, met zijn eigen bijdrage. Je pikje me dan, tap je fassi, tap je travasi, dan ga je eigen telefoon. Dat kan, dat is de tijd waarin we nu leven. Ik heb het u al zo vaker gezegd dat uw mobiele telefoon eigenlijk al een radiostation is. Het is een communicatiemiddel. Een middel waarbij u uw gevoelens, uw boodschap, uw inzichten, maar ook je creativiteit met anderen mag delen. Daar is een mobiele telefoon voor geschikt, zeer geschikt zelfs. Je kan ook de wereld ingaan, hè, met je mobiele telefoon. Oké, genoeg over dat. En vandaag heb ik gedacht over een historisch besef van Surinamers, Afro, in elk geval is hij. Ik zeg niet dat anno de of anno boom, maar het kan beter. Sowieso. Want hoe loopt dat over Vosting? If you meet Tusrenamang, de mij tak over Wansan Samsat idee, if a derde one kon erbij, atore guetena Vosting. Let u maar goed op. Wanneer Surinamers bij elkaar zijn, Afro in dit geval, dan minus hebben we vanwege Akatibo, dat we verlangen gobaka na ating fufosi. We praten graag over vroeger en niet over nu. Weliswaar, we takip tjus over nu, maar we go graag terug naar nostalgie. Dingen die al gepasseerd zijn. Wat de traditie voor uno ook toen naar fusori, tak mi bigi moro you. Dan je virusre verheven omdat die apjari moromi. Terwijl te je apjari moromi eigenlijk idee cross bij moromi naar onze passie, egwe. Maar we zijn er trots op. Mi bigi moro you, mi shisong, fos you. Als aan het play naar omindri. We schimpen ermee. Kook dat we stel u aan, nagaan dat je dat je leeftijd bigi moro doof mee. Leuk, dat mag, want inderdaad, je hebt levenservaringen moro mee. Maar, na ouderdom weet u ook wat er op u afkomt. U verliest op een gegeven moment de realiteit, de waarheid, vergeetachtigheid. Siki, alles aan ik kon erbij. Dus je mag ermee schimpen, maar in principe wilt u ook jong blijven. In een onke oren voor altijd, wat op de straat is de jonge heren of de jonge dames. Ben je tak tak zang, look van manjes aan oren of me, of aan look van vrouwtjes, me die bedden naar mijn ting. Dus ergens, je ewang verlang voor een jonge baka. Maar goed. Dat is een andere theorie. Maar waar ik u wil meenemen in een historisch besef, waar ik aangeef dat het beter of anders kan, is dat we gaan naar museum. Hoe dan kom je niet dat? Wie er ik ben, heb er lang als saf niet dat ik als slaver naar een museum zou ik konden. En of dan, zou ik doen als slaver naar een museum? Zou ik gaan lukken dat? Luisteraars, de Luku Nederland, Holland, de
Si Fades Malati, Echibri Alassani Fdeng. Geschiedenis heeft een gevaarlijk bigger rol in de Congre. Geschiedenis heeft een gevaarlijk bigger rol. Oru Oso, Oso Fu Oru Skrifman, Kuwe Maman, Musea Dinoa Oso Fu Amansa Kandeben, Du Ogrifosi. Toche Oso de Etenanga Alade Sansabe Apfosi Deini. Nostalgie, Musea. De kibrisan ja gevaarlijk. De goluku de museum ja na Amsterdam, stedelijk aan de trouwen. Soms mij op een privé musea. Daarmee heren, want toen brengen ze af met kroet op wat ik. Nee, ja, mevrouw Samson, also voor musea de kambromeng. Want dat vrouw dat bij opslaven toe. Mim lafu, solensi en mim sari nou aan zitten gelijk. Historisch besef nog de, hoe nou aan kibrisani. Uit het verleden. Hoe net dikkie. Sterker nog. Mijn afgoed om zijn verhaal. Mijn tegen eerlijk dat ik na 41 jaar zijn marten besta. Als mijn accidents maar voor elkaar want de programmamakers hoe voor ze Jimmy. Mijn de zeker dat de nedoro tien. Want een historisch besef nog de. Roy Risti, de Sousa, allemaal dat gue. Nou, als man het ook moro overdenk. Dan min het ook eten over de radioprogrammamakers hoe ze ernaam. De ons al die boro kapaka. Gerald Webers, Raymond Power. Wallo, bijna mijn onkar neng. Maar even mijn biji nang aan Ruud Meungro, dat na mijn biji voorbeeld. Ruud Meungro, aan zijn play in One People. Zijn play aan Rolf Norman. Dat bureau ook naar radio ABC, SRS, hebben de omroepleider daar ook toe. Is een grote geweest. Dan net ik het over Charles Hering. Wallo! Hoe zat de Rudy de Bruin, Harold Braam? Heeft mijn bieding naar aan het Noewekba. Aan het Noewekba. Roy Hupsel, man, met betere misstop. Rudy Cromwell, Wilfred Leonarens. Karg, Cyril Karg, Lydia Emanuels, Mim Karmorono. Ik moet ophouden, want de Nelai. Maar we denken niet meer aan ze. Het is voorbij, is weggewezen, klaar. Historisch besef nog de en als dat hij nou een beetje saai voorziet, archiefmateriaal voorziet, schreef hij dus maar dat nog de. Banti no Chibri, San Figigue. In een man draait terug voor een soort fout die we maken en ook vaak die de materiaal lastgwe. Historisch besef, no de. Maar ik ben eventjes ja, omdat hij juro door of aan metro, dat moet kieren hoor ja, maar dit is het begin van een onderwerp gebrek aan historisch besef. Het kan beter. Ade, wel, maar het kan komen ook beter. Meko, wat je tussen de. We gaan morgen van haar ten aten. Oké. Mart op straat. Een programma zonder vaste zendtijd. Daar luistert u naar. Ik moet verder gaan met het noemen van een paar namen, want het is niet eerlijk dat mijn karning van Sma die er niet meer zijn. Ik moet ook kunnen noemen een Harold Biervliet, die is er nog. Glenn Truideman. En zo zijn er een paar die er niet meer zijn en meestal vinden we nostalgie, dus die sommige mensen die er niet meer zijn, hebben we een beetje meer waardering voor. Dus dat is niet dat ik oké, ik moet ook andere namen noemen. Carla Landsberg, John Marcus, Percy Esaias, Armand Wezer, Henk van Vliet. Morode, en als ik daarmee begin, dan krijg ik weer het gevoel van, zie je, eigenlijk moet Mart hierin gaan investeren in een Surinaams radio en tv media museum.
I'm money that if I be there, who been open some langa. Waarbij familieleden ook helpen op zoek gaan naar het fantastisch verleden van hun dierbaren. Want zij hebben kinderen gemaakt. Raymond Smeet, programma, Music for Broken Hearts en nog een paar. Laatst heb ik een bijdrage uitgezonden en het is er nog. Waarbij we de oude radiomakers, nostalgie dus, hebben besproken en de luisteraars gevraagd om namen te noemen. En toen kwamen er heel wat namen, dus we hebben de deli zoemers herhalen en bakken. Ik ben op straat. En dat is typisch de bedoeling van het programma, waarbij je al

Toen lang langs rijden, iemand horen praten op de achtergrond, het geblaf van een hond misschien, een motorfiets. Alles kan je horen op tijdens het programma.

want, anders dwalen we af. Historisch besef begint met het feit dat de begraafplaatsen in Suriname verwaarloosd zijn. Oude gebouwen staan leeg en brokkelen af. Niemand, zelfs de overheid, denkt er niet aan om te herstellen. Cultureel erfgoed, Elasque. Is er iemand die mij kan vertellen waar er een winkel is waar ze antiek verkopen in Suriname of in Nederland? Surinaamse antiek spullen. Vosting, Storo, Jaruzo, Storo, een winkel die is zeer antiek. U kent de programma's zoals Tussen Kunst en Kitsch, waar mensen allerlei historische producten uit het verleden brengen om te laten schatten. Hoe noemen die mensen weer? U weet wel wat ik bedoel. Dat zijn mensen die kunnen inschatten hoe oud zo'n voorwerp is en hoe waardevol het ook is. Historisch besef, luisteraars van Volksano Abdati, Lassi. If you no man karabaka neem voor je pananga, je grandma, en in de sapere geboren of pere salen doe in de Libi, die de bede, dan je ook. Toen nou een last man, nog zo oma. We moeten weten waar we vandaan komen. En we moeten het verleden en het werk dat in het verleden is gedaan koesteren. En herwaarderen. Om de tegenwoordige tijd en de toekomst tegemoet te gaan. Dat is de bedoeling van dit programma. Weten waar we vandaan komen. Weten wat we hebben doorstaan. En kijk wat we nu kunnen. En let dappe met vier aan tegenslag en aan verlies ook toe. Aan versnippering onder de verschillende mediaorganisaties. Zang, ja, de Namayepi. Die witman is weer in ons midden. En die houdt ervan om te laten zien van nee, nou of de netron bij Juan, allemaal een tramp, ching, ching, ching, met pratding, verdeel en heers. Met ja, dit, dit, met ja, dat, dat. En trouwens, de van plan voor dat keer, met Koina Studio voor Mart, kom met programma, met Jura Studio voor Mart, met Mart komoren bij en met mijn programma daarbij. Zodat dat studio apparatuur kan changen ook toe. Nee. Aan een man, aan een de historisch besef. Bondru konawang, meksan grokomoro bijgilek sabe de. Dat is het niet. Te weinig dan, komt dat en voorzichtig. De, maar te weinig. Oké, historisch besef. Ja, mijn aftego zou lastig maar, omdat hij beseft dat no de. Gaat u rondkijken in Zuidoost. Wie nu de winkels beheren. Goluku gaan ze of. Kapsalon, DC, eetwinkel, DC, restaurant, dat die. Afrika, Pakistan. Sterker nog, mijn ogen gaat het op. Maar ik moet het zeggen. Veel van onze Surinaamse restaurants worden op de achtergrond gerund door Pakistanse managers met Surinaams personeel. Kok Surinaams, achtergrond, kassa en rinkel, amoni en goinasaka. Voor die meneer uit Pakistan, India of welk ander land dan ook. De chimpchisandati is sorgo die achteruitgang. Eigenlijk had Mart Radio 41 jaar jong, met Fredrik Taka woord oud, 41 jaar jong had minimaal een miljoen op onze rekening moeten staan. Alleen maar ingezameld door donateurs, tonfoetus en mensen die geloven en vertrouwen in de zaak dat het groter moet gaan worden. Minimaal een miljoen. 41 jaar langer. Anode. Vertrouwen, node. Angst. Wantrouwen, tagere, money dat data op rekening, tevi denki is normen en wat u trouwens spoorloos.

dat het Vinny zo bekrompen en zo intensief en diep geworteld is. Wantrouwen kon Karen in Nanning zo openlijk. Gelukkig moet ik blij zijn met de kleine mensen die het proberen, een klein beetje. Een aantal nobigi, maar ik geef markie en ik geef hoop voor Godoro in dat proces. Want het moet komen en het gaat komen, dat ik me kan verzekeren. No? Ook kom, links of rechtsom, een gebouw Odoro. En het liefst, want dat moet u weten, het liefst zelf opgezet door ons. Eigen middelen, morokratie. Want u weet het, u heeft gezien wat er in Sierra Leone gebeurt. Sierra Leone, een en andere bolle jas is daar. En Nederland zo goed als het Europees Hof. Stop aan ontwikkelingshulp. Omdat wan bolle jas de ina konreza de soepo. Dat de rest van volk kan vira slag toe. Ik hoef u niet te zeggen wat met Suriname is gebeurd als Nederland zijn zin niet krijgt. Dat heer volk kan gaan naar de verdoemenis als het aan hun ligt. Maar we willen die hebben. Die meneer Boutersen. We hebben hem nodig. En Soumano Aroko mee of hierin. En onschuldige mensen die gaan ook mee. In de verdoemenis. Omdat ze één man nodig hebben. Hetzelfde gebeurt nu ook in Afrika. Sierra Leone, Bolojos willen ze hebben. En Nederland waaronder Sorgu. Dat een Europees Hof, dat een heel miljoen project voor dingen, ontwikkelingsproject, ontwikkelingshulp. Dat is wanneer je afhankelijk bent van mensen, zei het ik jou. En volgens mij kan Sierra Leone niets terug doen. Dan man ik oké, dat je niet kies me olie. Je kies een goud of me morgen. Je kies niks voor me morgen. Ik weet niet wat ze hebben. Ze zijn afhankelijk dus. En uno liep maar toen ze langer in dat positie die ze bij afhankelijk. Toen ze voor trafactoren. Je kan zorgen voor een verandering dat hij heeft je pompo. Heeft je ati dit op de juiste pressie. Dat je beseft dat ik neem hem steun naar organisatie die snow. Want mijn arki ding, mijn lop ding. En met iets gedegen informatie, ontspanning en zo lees met lafu en met sari toe. Te mijn archiding. Maar met lid mijn radio en dende. 41 jaar lang. Luisteraars, historisch besef. Mine takano de. Maar het kan beter. We moeten langzaam maar zeker gaan beseffen dat wat wij hebben vastgehouden moet worden. En als het even kan overgedragen wordt aan de andere generatie. Zoals de Joodse organisaties dat ook doen. Lastig, heel vervelend om steeds weer voorbeelden van anderen te moeten nemen. Maar trafas no de, mi musoru no. Tak trasma e luk de wel. Dus wansan dena unu. Samus tjentje no. Er zijn nog veel meer voorbeelden hoor. Misagodoro tapuang tralesi nang amoro onderwerpen over gebrek aan historisch besef. Maar wat is belangrijk wang en me bribi tranga. Tranga, hoe tranga je nadat die? Dat zolang we libi den berpe penes massa leveren een mooie bijdrage in na kondre. Don dape so verwaarloosd. A vooruitgang. Op de ruptuur zo, moro lang Alexa Obewani. In Lukuja, van een berpesie eruit en in de trakondre bij Alibi Ego, ze worden onderhouden. En sterker nog, de dwingen de familie voor onderhouding. En zo zijn er ook andere dingen die een rol spelen in de ontwikkeling voor UNO in Sernang.
En ja, vooruitgang. Hongkong, want meneer Bribitak Suriname het nooit gaat redden. Dus maar dat zou betekenen dat hij toch afdeed nog de moro. De gwe, maar ze nee gwete. En one day, inderdaad, ook boom. Maar ik begin aan jou. Zij dragen over ook toe met de chain view. Dan oplossing daar passie. Ik vond het weer fijn om met u van gedachten te wisselen. Ik heb u al eerder gezegd dat het programma wordt gemaakt met de bedoeling om u eventjes te prikkelen. En om te reageren op hetgeen er wordt gezegd. Deze en vele andere uitzendingen, afleveringen van het programma Maart op Straat zullen binnenkort te vinden zijn op een YouTube-kanaal. Dat u kan reageren schriftelijk, maar het liefst mondeling op hetgeen u heeft gehoord. En ik breng het soms ook in Isranantongo, zo duidelijk mogelijk als het kan. Maar natuurlijk weet ik dat sommige mensen dat niet kunnen in Isranantongo, maar ze begrijpen boemboesa met taki en kunnen het uitstekend in het Nederlands weerleggen. Dat mag ook. In dat spel. Luisteraars. Don't want to release my car. Ayuru door of Migo Wasi. Kiss Miss Revi. Dan wiki ta waram mante en baka. Omdat Miss Sabi tak ano mi one day. Ano mi one day. Ano mi one day. Moye long to me. Mano mi wa wande. Tá bom.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: na tele iseng.
1: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Under 30 voor jonge professionals. Een bijzondere Jazz Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
2: We zijn er weer, Oedebaka.
3: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
2: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: programma van jullie nog leuker zou maken als jullie terugkeren uit Suriname, is dat jullie een bandje maken van alle oude muziek van de tijd van Lidja Linda, no? Linda of Lidja Emanuels?
1: Lidja Emanuels.
0: Lidja Emanuels, want jullie hebben daarnet zo'n instrumentaal nummer afgedraaid.
1: Ja.
0: Dat was geloof ik de teamsong van het teenage-programma van Lidja Emanuels, kan ik me nog zo goed herinneren.
1: Ja, ja.
0: Ja, met al dat soort nummers erop, weet je wel, dat zal echt leuk zijn. Ik verheug me erop. Bijvoorbeeld.
1: Dit is hem, hè?
0: Jawel, jawel. Ik verheug me er echt op als jullie bijvoorbeeld zo'n programma zouden creëren voor de mensen van de tieners van toen en de moeders van nu.
1: De tieners van toen en de moeders van nu.
0: Zoals oh. Henk van Vliet het altijd zei.
2: Ah, oh, en hij verzorgde dus ook bij Radio Atin, die viel hij af en toe in. En verzorgde hij dan 's middags tussen 3 en 4 een tienerprogramma.
3: Ja, goedenavond.
1: Ja.
3: Ik vind dit verschrikkelijk leuk met Grace. Ik geniet echt.
1: Oh.
3: Ik weet niet hoeveel jaar ik jonger ben hoor, maar een heleboel jaartjes terug. En ik weet niet wie dat programma verzorgde, Music for Broken Hearts. Zondagavond was dat altijd, dan mocht ik niet van mijn ouders luisteren. Dus ik heel stiekem met een transistor onder mijn kussen.
1: Ja, vertel.
3: Ik nog. Dan luister je naar de vertaling van de liedjes, hè. Ik luister er altijd naar, maar ik weet niet meer wie dat verzorgt. Ik zou graag willen weten.
1: De luisteraars hebben dat gehoord en misschien krijg je straks antwoord op je vraag.
3: Ja.
1: Music for Broken Hearts, wie presenteerde dat?
4: Music for Broken Hearts, dat is mijn ex en schoonzwager en een schoonvader geweest.
1: Je ex-schoonvader geweest?
4: Ja.
1: En zijn naam?
4: Raymond Smit.
1: Raymond Smit.
4: Ja, met Blanda weer hoor.
1: Ja, ja, ja. En waar is Raymond Smit, weet jij dat nog
4: eens? Hij woont in Den Haag.
1: In Den Haag?
4: Ja.
1: Nou, dan gaan we daar ook een oproep plaatsen. Raymond Smit.
4: Raymond Smit.
1: Music for Broken Hearts. Welk station was dat in Suriname?
4: Oh, Jezus. Oh, Jezus.
1: Dat is te veel gevraagd misschien. U bent in de uitzending.
5: Goedenavond. Ik geniet echt hoor.
1: Ik hoor het.
5: Oh, heerlijk.
1: Mm-hmm.
5: Ik wilde wat vragen. Van Mirimisma, hè?
1: Mm-hmm.
5: Dat was toch ook een programma of niet?
1: Dat was ook een programma, ja.
5: Ja, en dat was... Wat was dat programma eigenlijk?
1: Waar ging het over? Dat weet ik niet meer.
5: Mirimisma was een hoorspel, een Surinaams hoorspel.
1: Oh ja, ja, op de radio.
5: Volgens mij was het 's middags of zo,
1: ja.
5: Voor 12 uur.
1: Voor 12 uur. Mirimisma.
5: Abiwa, moyuma. So I taigi, Henry Misma. One day, if you throw nanga your yongu de koryu. You of this sort, you know, you live poorly so long are you there, family, miss ma.
1: Mooi man, heel mooi. Hartelijk bedankt. Radio leeft weer, dames en heren. U bent nu in de uitzending. Goeiedag.
5: Goedendag, ik heb nog een naam. Bayo was aan pad.
1: Wie was dat?
5: Dat was van de SRS. En hij was een man van de techniek. En hij was altijd samen met Roy Hupsel of zo. En dan zei Roy Hupsel, Bayo aan pad, die zorgt voor de techniek vanavond. Dan zei hij altijd...
6: Play a music for broken heart. In de liefde zijn er meer smarten dan schelpen zijn aan het strand. Luisteraars, goedenavond. Dat waren de bekende woorden van Raymond Smit iedere zondagavond op Rapa.
1: Weinig mannen vind ik toch wel. Luisteren mannen weinig naar de radio. Is het toch iets voor de dames, radio? Kan dat waar zijn?
5: Kan wel waar zijn, want er waren meestal hele leuke DJ's en die meisjes waren helemaal gek van ze. Dennis Denver was één van ze.
1: Ja.
5: Hij was echt een stuk hoor, zo. En die Harold Gessel. Ze waren echt stukken die jongens, dus vandaar. De meisjes bij Loudrapen hier in Boy.
1: Ja, ja. Nee, radio heeft inderdaad iets mysterieus.
5: Je had echt een fan, dus je was echt fan van iemand.
1: Ja?
5: Ik weet niet of dat, volgens mij ontbreekt dat nu.
1: Dat ontbreekt nu, inderdaad, dat is waar.
5: Je was echt een fan van een DJ op de radio. Je was een fan van Apinti. En als je van Apinti was, dan was je van Apinti. Als je van SRS was, dan was je van SRS. En dan was het echt zo een battle tussen die twee. SRS en Apinti, ook bij de Wandelmaar zag je het. En later was het Arpi geworden, nee. Ja. Je was echt een fan, maar nu, dat mis je nu eigenlijk.
1: Misschien komen die oude tijden terug, je weet maar nooit.
5: For the good old days.
1: Alright, thank you.
5: Ik wil weten hoe het met Gerold Febus nu is.
7: Het klokje van 7, denk ik, werd verzorgd door Kala Lamsberg. Gert Isjes.
8: Het is de naam van Baltus Lochem. Fred Maarten met het programma Politiek in Wereldperspectief.
1: En hoe voel je je nu?
9: Een lekker, een jaar of 30, jongen.
10: Burl Barend was zijn naam.
1: En hij draaide country muziek.
10: Ja, ja.
11: Armand Wezer.
12: Van Houten tot Houten met Lili Leerdam. En Richard Doers.
13: Die nog hoort, dan heb ik heimwee.
1: Ja, heb je heimwee?
13: Jawel. Weet je. Ja? Ik weet niet meer wie dat presenteerde.
1: Uw stem wordt gehoord in Suriname straks. En het wordt u in dank.

0: afgenomen ook nog. 6645332.
1: Het waren Shaki en Kunersi.
0: Shaki en Kunersi.
1: Ja, die waren, op de, die waren toch 's morgens.
2: Een mooie missie van weer.
3: Oh, ik heb één naam niet gehoord. Zo'n nieuwste lezer, Ludwig Derks.
0: Ludwig Derks.
3: Ja, want nou, hij zat bij Apinti in de jaren, ik dacht 71, 72.
1: Ja. Die R van een, hoe heette die man nou weer? Henk van Vliet. Wanneer hij zaterdagmiddag de hitparade verzorgde, die rrr, nummer 1.
0: doe het nog eens een keer voor.
1: Nummer 1.
0: Maat Radio, u bent in de uitzending.
4: Goedenavond, Wilfred Texera met het programma Abonnement en Wakanangabaka.
1: Volgens mij zijn ze Ruby Hupsel vergeten, of lag ik te slapen?
0: Nou, volgens mij is hij al genoemd.
1: Oh, is hij al?
0: En wat deed Ruby Hupsel nog?
1: Oh, mijn god, ja, hij verzorgde allerlei programma's bij volgens mij SRS of Radar, één van de twee. Maar we moeten het, we mogen het niet vergeten, het is van ons, hallo.
0: Dames en heren, dit is buiten onze verwachting. Wij dachten dat de mensen de namen waren vergeten, maar mooi niet hoor. Dus toch zie je wel, die mensen zijn niet vergeten. Je hoort ze niet meer, maar ze zijn toch ergens diep in uw hart achtergebleven. En dat doet ons heel veel. U bent in de uitzending, goeiedag.
1: Goeiedag. Roy Hees van het Nieuw.
0: De Surinaamse radio leeft nog, dames en heren, in heel wat harten. Dat hebben we vanavond gemerkt. U bent live in de uitzending. Goeiedag.
5: Ja, ik spreek met Dwight.
0: Dag Dwight.
5: Ik had een eentje van Harold Bram.
1: Die was er ook gegeven, de Havertom.
0: Oh ja, bij de radio gebracht door Weilen Raymond Power toen in Suriname, weet ik nog. Je wordt bedankt voor je reactie.
1: Oké,
0: dag.
1: Je
5: had ook nog dokter Buijnen, die bracht het programma Dat er niet wat actie was, Sani.
0: Dit noemen wij nou medewerking van luisteraars die hebben genoten. U bent in de uitzending, goeiedag.
6: Goedenavond.
0: Goedenavond.
6: Het Open Venster, een overzicht van het katholiek wereldnieuws, verzorgd door Charles Petzold.
0: Charles Petzold?
6: Ja.
7: Yesterplay. Going back in time on the sounds of the nation.
0: Exotica.
7: Back.
8: I didn't do this, no.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van

0: Nieuws met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84-101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
5: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid.

0: Heid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

het is vrijdag 31 oktober 2026. Dat betekent dat u luistert naar de Mart Radio op de 107.9 FM in de Ether en natuurlijk via internet. Vandaag een bijzondere uitzending over het onderzoek naar de deelname van het Koninghuis aan het slavernijverleden. Zometeen meer met zeer bijzondere gasten. Tot zo na de muziek.

Lord, bring him down. Lord, bring him down.

0: Ja, luisteraars, welkom bij Matradio. En zoals al zei, vandaag een zeer bijzondere uitzending. Ik heb gewoon bijzondere gasten in de studio. En we gaan het hebben over de resultaten van het onderzoek naar de deelname van het Koningshuis aan het slavernijverleden. En aan tafel heb ik niemand anders dan die zichzelf aan u gaan voorstellen.
1: Wow. Mijn naam is Glenn Kortfried.
2: En mijn naam is Norman van Goom.
3: Mijn naam is Raymond Dalvoer.
0: Heren, welkom. Voor het eerst heb ik jullie aan tafel. En we worden trouwens live opgenomen hier, LTL4, zeg ik het goed, LTL4. Hello. En dan kunt u later waarschijnlijk in de avond weer terugzien. En we gaan het echt hebben over de daden van het Koningshuis, het onderzoek van het Koningshuis. U kunt zo meteen inbellen als u dat aangeeft. En ik ben al bezig geweest om de podcast te luisteren. Ik heb de film nog niet gezien, de uitzending, die ga ik later bekijken. En ik ga het eerst het woord geven aan Glenn. Glenn, geef ons een inleiding over het onderzoek wat jij allemaal hebt gehoord.
1: Ja, ik heb het mogen bekijken. Het was ook in beeld. En ik heb in de eerste instantie natuurlijk mevrouw Kathleen Ferrier. Die deed een enorm interessante inleiding. En na een paar andere gasten heb ik geluisterd naar Gert Oost-Indie.
0: Ja.
1: De conclusies die te maken hebben met dus het onderzoek. En ik, de indruk die ik daarbij kreeg, en dat is ook door Gert Oost-Indie gezegd, is dat het Koningshuis, als het gaat om sommige lieden van het Koningshuis,
0: ja,
1: waaronder Juliana, die was enigszins een van de mensen in, als we kijken naar zeg maar, de uitkomst van het onderzoek, die later toch anders wilde omgaan met een aantal zaken die te maken hadden met de misdaad die er gepleegd werd toen de tijd.
0: Ja.
1: En ze paste zeg maar een aantal dingen toe om toch anders ermee om te gaan, maar als het gaat om de rest van het Koningshuis door de jaren heen, dan waren ze dus bewust bezig met het plegen van die misdaad.
0: Ja.
1: Dat bij de woorden van Gert Oost-Indie.
0: Ja.
1: En dat vond ik bijzonder, want eigenlijk door de woorden die hij daarbij gebruikte, waren zo dusdanig krachtig dat ik me afvroeg van hoe gaat de koning hierop reageren.
0: Ja.
1: Want als ik in de schoenen stond van koning Willem-Alexander, dan had ik gekozen voor het hazenpad. Ik had gekeken naar een uitvlucht om dit te ontwijken, want het is een misdaad die bewust is gepleegd.
0: En wat zijn de misdaden dan? Ik heb de uitzending nog niet gezien. Ik heb in de podcast beluisterd.
1: Het gaat om slavernij en kolonialisme.
0: Want kijk,
1: het gaat om slavernij en kolonialisme.
0: Ja.
1: En we weten dat de koning heeft gevraagd om vergeving als het gaat om het slavernijverleden. En eigenlijk de rol van het koningshuis daarin is nu eigenlijk dusdanig onderzocht en we hebben dus eigenlijk op basis van wetenschap krijgen we dus de feiten die daarmee gemoeid zijn. En de koning kan er niet, niemand kan er meer omheen.
0: Ja.
1: Het is een vaststaand feit dat het koningshuis onderdeel is van die misdaad.
0: Ja.
1: En niet dat ze dus zich kunnen excuseren voor dat wat er gebeurd is.
0: Het staat nu al vast. Het stond echt al vast, maar ze hebben nu echt onderzoek naar gedaan. Loren, wat is uw visie daarop?
2: Nou klopt, en wat Glenn zegt, het was de hele tijd werd het gebagatelliseerd. Mensen zeiden van, zoveel hebben ze niet aan verdiend hoor. Maar nu is dat een feit geworden. De koning heeft het gezegd. Wat ik leuk vond dat hij zei, even zeg, dit is geen afronding voor hem, dit onderzoek, maar een aansporing. En daar ben ik naar benieuwd. Wat komt er nu? Wat gaat er nu gebeuren? Dus nadat ze dit hebben bevonden, alles is onderzocht, prima. En wat wil hij gaan afronden?
1: Ja, wat ik trouwens interessant vond, hoor, en sorry dat ik hier even onderbreek, is dat men eigenlijk dat verleden en de tijd waarin we leven, als het gaat om racisme en discriminatie, dat men dus uiteindelijk heeft toegegeven dat dat doorwerkt vanuit dat verleden.
0: Ja, en wie dat toegegeven?
1: Eigenlijk de onderzoekers en een paar van de sprekers.
2: En de koning ook.
1: En de koning. Weet je dus, we weten dat als het gaat om die ontmenselijking, dat we nog steeds in sommige gevallen niet worden gezien als volwaardig. Sterker nog soms als inferieur. En dat is nog steeds voor mij een vorm van ontmenselijking.
0: Ja.
1: Want wanneer zeg je van het stopt ergens, en we gaan kijken hoe we als Nederland, als het Instituut Nederland, hiermee omgaan. En ik ga ervan uit dat de koning het instituut vertegenwoordigt, dusdanig dat er werk van gemaakt wordt om daadwerkelijk te kijken van, het gaat niet alleen om bewustwording bij ons, maar het gaat om bewustwording ook bij de mensen nog steeds met een racistische inbos.
0: Ja.
1: Mensen die het idee hebben dat andere mensen met een bepaalde kleur inferieur zijn.
0: Ja, meneer Raymond, Glenn zegt net, de koning is verantwoordelijk voor dit geheel. Maar is dat ook echt zo? Want de koning is onschendbaar. Gaat hij hier ook echt over?
4: In eerste aanleg is de koning, die staat aan het hoofd van de monarchie. Maar als je mij vraagt, degene die...
0: Iets dichter bij de microfoon.
4: Degene die eindverantwoordelijk is hiervoor, dat is de regering.
0: Ja.
4: Want de werkarmen van de koning, die reiken niet zo ver. Hij is meer ceremonieel, is hij actief.
0: Ja.
4: En ik denk dat de regering in Den Haag, die zal uiteindelijk, als die behoefte aan heeft, met een eindoordeel komen.
0: Ja, en ik vraag mezelf af van, de koning heeft excuses aangeboden, Mark Rutte had ook excuses aangeboden. Er zijn wat slavernijgelden vrijgekomen. Wat kunnen de financiële gevolgen zijn van dit onderzoek door het Koningshuis?
1: Kijk, de middelen die zijn vrijgekomen hebben meer te maken met bewustwording. Het zijn bewustwordingsmiddelen. Ja. En nu praten we niet meer over alleen bewustwording. We praten over een misdaad.
0: Ja.
1: We praten over de schade die er is aangericht en de doorwerking daarvan die wij, mensen die waarvan onze voorouders slachtoffer zijn geweest, wij zijn nog steeds bezig om ons te ontworstelen aan systemen die nog steeds doorwerken in ons nadeel. Hoe kan je ervoor zorgen dat dit land waarin wij wonen, ik kijk niet naar Europa en andere landen, dit land waar wij wonen, dat we op zoek gaan, want Amsterdam is bezig met de route naar herstel. Ik wil ook dat op nationaal niveau, dat Nederland zich ook bereid verklaart, de mensen die Nederland regeren, dat ze ook bereid zijn om die route naar herstel te implementeren, nationaal. En dat we daadwerkelijk dat gesprek hebben zonder, zeg maar, enige terughoudendheid.
0: Ja.
1: Want wij weten precies wat er is gebeurd. Want dat voelen we ook. Dat zien we op onze scholen. Dat zien we op verschillende niveaus in deze maatschappij. Als het gaat om werkgelegenheid. Op verschillende vormen merken we, weten we en voelen we dat we nog steeds niet zijn waar we moeten zijn. En dat die groep die het nodig heeft, de kans moet krijgen om te komen met reparatie. En ik vind dat Nederland zich daartoe bereid zou moeten verklaren om dat gesprek te hebben.
0: Maar is het alleen reparatie voor wij de nazaten van de slag of van de slavernijverleden, maar geldt ook voor de mensen, onze mensen in Suriname, Curaçao en de andere eilanden?
1: Ik denk dat elke nazaat die vanuit het verleden Nederland degene was die zeg maar, zich bezig hield met die misdaden, dat Nederland die verantwoordelijkheid moet nemen. Als het nou Curaçao is of Suriname, maakt niks uit. Ik bedoel, we weten in welke hoedanigheid onze mensen nog steeds verkeren.
0: Ja.
1: Die achterstanden zijn uiteindelijk, staan ze ergens vast, We weten ja. waar we kijken naar de Bijlmer, we weten waar de achterstanden zijn.
0: Absoluut.
1: Hier in Amsterdam.
0: En als ik enorm, we hebben rechts, je kan bijna een rechtse samenleving, heel veel mensen stemmen op rechts, de regering is ook deels rechts. Denk is ook een vraag voor iedereen, ga de regeren, want met al zei de koning is onschendbaar, hij heeft meer een ceremoniële functie, maar wat gaat de regering hiermee doen met dit uitslag, met dit onderzoek?
2: Daar zijn we inderdaad naar benieuwd. Wat gaat er hieruit komen? Wat moet de regering nu gaan doen? Kijk, vandaag is RTL 4 op bezoek.
0: Ja.
2: En ze willen graag weten hoe het is overgekomen bij onze achterban, onze luisteraars.
0: Ja.
2: Dus die moeten we straks ook aan het woord laten. Ja. Want ze hebben niet de hele dag tijd voor ons. Ze hebben gezegd, we blijven nog hier een paar uur misschien. Maar we willen graag horen van hoe is het aangekomen binnen de samenleving.
0: Ja. Ik heb de lijn opengegooid, dus okay. U kunt nu meteen bellen. 020-471-4291. Laat uw mening horen, laat uw stem horen. RTL4 is hier. U mag meteen inbellen. 020-471-4291. Ik ben nog steeds benieuwd natuurlijk. We wachten op de bellers. Van onderzoek is geweest. Er is heel veel onderzoek geweest. Het is nu zelf gefinancierd door het Koninkrijk. Hoe gaat de regering daarop reageren? We gaan naar onze eerste bellen. Welkom bij Mat Radio. Met wie hebben wij het genoegen?
5: Goedemiddag, met Marta Nanauhema.
0: Welkom bij de uitzending.
5: Ik groet jullie allemaal daar. Nou, ik ben blij dat jullie het erover hebben. En ik wil mensen die wat hebben gemist vanmorgen, het programma van WML op NPO 1 om tussen 8 en 9, om dat ook te gaan volgen. Want daar werd er met een deskundige ook daarover gedebatteerd.
0: Duidelijk. En wat is uw mening, Sisa Ohema, over dit onderzoek en de uitkomsten?
5: Ja, het enige wat me een beetje heeft geraakt is dat die meneer vanmorgen vertelde, met die beelden, dat de slavernij al duizenden jaren, al als de witte generatie, volgens mij in groepen van 8, je gaat 8 generaties weer verder of 4, ben ik het een beetje kwijt. Dan zie je al hoeveel witte mensen al heel lang slavernij bedreven.
0: Ja.
5: En nu, natuurlijk hadden ze het ook over een stukje volgens mij geld. Ja, ze moeten met geld komen.
0: Ja.
5: Die andere groepen bij de Joden hebben ze het toch ook hersteld. Waarom willen ze het nu niet? Dus, maar voor de mensen die het stukje willen zien, ik weet niet of jullie het ook hebben gezien. WML op NPO 1 vanmorgen.
0: Ja.
5: Ja. Oké, ik ga verder naar jullie luisteren en bedankt dat jullie het erover hebben.
0: Dank u wel, Bonne.
2: Nou, wat ik vandaag ook heb bijgeleerd, ik wist het niet, dat koning Leopold van België een voorbeeld heeft genomen aan koning Willem I. Hij heeft gezien wat die op Java heeft gedaan.
0: Ja.
2: En die is naar Congo gegaan. En dat we weten allemaal wat daar is gebeurd in Congo.
0: Klopt.
2: Dus zo zie je weer, in dit geval is een slecht voorbeeld, doet oorzaak en gevolg bij deze. Want als koning Willem I niets had gedaan, zou die Leopold van België ook niet hetzelfde gaan doen in Congo. Dus dat is erg, dat heb ik bijgeleerd vandaag.
0: Ik wist het ook niet dat hij een voorbeeld heeft genomen aan Willem I.
2: Ja.
0: Dat hoorde ik voor het eerst.
2: Rijkdom, geld, macht.
1: Nou, een van de dingen die ik hoorde ook vandaag, is dat het moment dat je dus een slaaf had, of een van tot slaaf gemaakte in huis had, dan behoorde je tot de
2: status.
1: Ja, dat was een
2: aanzien.
1: Aanzien, dat gaf aanzien.
2: Ja.
1: En ik weet toevallig in een onderzoek van iemand die onderzoek deed naar dat Zwarte Piet gebeuren.
0: Ja.
1: Is er toen ook gezegd van eigenlijk was lopen met een slaaf, zeg maar in het openbaar, dat verschafte je status, die diende dus als bediende. En van daaruit heb je dus een Zwarte Piet.
0: Ja.
1: Het ontstaan van Zwarte Piet is daarvan afgeleid.
2: Okay.
1: Want eigenlijk was lopen met een zwarte bediende net zoals je met een geweldige chihuahua of een bepaalde diersoort zou rondlopen. Want zo werden we gezien.
0: Ja.
1: Weet je, dus het is, als je dat soort dingen hoort, dan doet dat toch pijn. En weet je wat er is? Als het onderzoek nu is afgerond en we krijgen te maken met inzichten uit het verleden waarvan jij als nazaat eigenlijk bewust bent van het feit dat jouw mensen, je voorouders, hebben nooit en dan ook nooit excuses. Er is nooit vergeving aan ze gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dan zeg ik, laten wij de mensen vertegenwoordigen. Weet je, wie dit is overkomen, want ik moet je heel eerlijk zeggen, de beelden over dat verleden van ons, dat gaat door merg en been. Als je beelden ziet wat onze mensen, hoeveel marteltuig, hoeveel ellende, hoeveel vernietiging er heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
1: Dan vraag je af van, maar wie kan dit op een goede manier, zeg maar, verantwoorden? Zodat we komen tot het gevoel van rechtvaardigheid. Hoe kan je dat wat er gebeurd is, zeg maar, rechtvaardigen? Er is geen enkele manier om dit te rechtvaardigen.
0: Nee. Dus
1: we moeten gaan ergens waar we iets vinden om hiermee om te gaan.
0: Ja. En meneer Raymond, hoe kijkt u dat tegenaan wat Glenn nu zegt? Over de rechtvaardiging.
4: Meneer Godfried heeft dat heel duidelijk naar voren gebracht. Hij heeft het ook kunnen onderbouwen.
0: Ja.
4: Maar als ik met uw toestemming even terug mag gaan naar een opmerking, of tenminste met een van de bellers, mevrouw Nima, dan vraag ik me ook af, is het al bekend? Want we hebben begrepen dat er naar aanleiding van de excuses gedaan door de koning van Nederland,
0: ja,
4: is toen door de regering besloten om wat middelen vrij te maken. En ik denk dat meneer Godfried daar heel veel van kan vertellen. Mijn vraag is dat al zichtbaar? En niet alleen zichtbaar, maar voor welke groepen komen daarvoor in aanmerking? En wat zijn ze nog meer van plan?
0: Nou ja, wat ik weet, de bewustwordingsmiddelen, die zijn al open. Curaçao is al open. Nederland was al open, is nu dicht. En Suriname is 1 september opengegaan en ook 1 oktober. En ik weet dat er nu klachten zijn vanuit Suriname. Nee, vanuit Nederland en vanuit Caribisch Koninkrijken. Dat het geld heel snel op is.
1: Mm.
0: Er is meer dan 50 miljoen hier in Nederland aangevraagd. Maar ze hadden maar voor de eerste ronde, of voor deze ronde, is maar 6 miljoen of zo. En er was ook een loterij plaatsgevonden. Dus heel veel organisaties hebben gewoon geen geld gehad. Dus het bedrag die ze nu beschikbaar hebben gesteld, ook op Curaçao en de eilanden, is gewoon niet genoeg voor de vraag die de mensen hebben. Dus ik ben ook benieuwd hoe het nu in Suriname aan toe gaat. Want in Suriname is ook 33 miljoen. Maar is dat genoeg voor iedereen? Want er heel veel mensen hebben behoefte aan om een aanvraag in te dienen. Dus er lopen nu al klachten daarover. Maar Glenn, jij weet daar sowieso meer over.
1: Ja, eigenlijk vanaf 1 oktober.
0: Mm-hmm.
1: Via de Nederlandse ambassade in Suriname.
0: Ja.
1: Zijn mensen dus in staat om, zeg maar, projecten in te dienen.
0: NVO. De NVO, ja.
1: Ja. Maar weet je, ik ben meer geneigd om te kijken naar projecten die te maken hebben in beginsel met dat stukje emancipatie.
0: Ja.
1: Weet je, want kijk, het emancipatorisch karakter die sommige projecten met zich moeten meebrengen, is dat mensen zich vrij voelen om te praten over dat wat ze met zich meedragen aan pijn.
0: Ja.
1: Weet je, want wat is er? Het moment dat je het hebt over het verleden, ik merk het ook enigszins bij mezelf, ik ben niet terughoudend daarin, maar ik merk wel dat er soms mensen zijn, kijk, we hebben de telefoonlijn vrijgegeven.
0: Ja.
1: Toch? Stel, we hadden het over iets, een roddel of iets opzienbarends hier,
0: ja,
1: die niets te maken had met het verantwoorden, de verantwoording vragen van Nederland, dan was de lijn druk.
0: Ja.
1: En je ziet dat mensen nog steeds een zekere mate van terughoudendheid, ik zou bijna het woordje angst willen gebruiken, omdat ze nog steeds het idee hebben dat je niet vrijuit kan praten over de misdaad die er is gepleegd.
0: Ja.
1: Weet je, dus wanneer kunnen we uiteindelijk ons vrij voelen, geëmancipeerd voelen om deel te nemen aan gesprekken en activiteiten waarin we in elk geval vrij komen, want het lijkt alsof we nog steeds niet vrij zijn.
0: Ja.
1: Weet je, dus dat emancipatorische is voor mij van groot belang. Laten we in elk geval in Nederland dat stukje bewustwording op gang brengen, dat wij mogen praten over die misdaad.

0: En we praten er niet over omdat wij wraakzuchtig zijn. Mm-hmm. We praten erover omdat we willen dat er uiteindelijk genoegdoening komt. Ja. Dat gerechtigheid geschiet.
1: Absoluut. We hebben een beller. U bent live en direct in de uitzending. Met wie hebben wij het genoegen?
2: Wel, heren, met Jan.
1: Oh, meneer Jan, kunt u iets harder praten? Want ik hoor u heel ver.
2: Goedemiddag. Nou, ik luister naar jullie. Het is goed dat er terecht dat jullie kanttekening plaatsen. Maar deze zaak die de koning aangaat is los van wat de Nederlandse staat toen, 3 jaar geleden dacht ik, of wanneer, excuses heeft geboden. De koning heeft laten onderzoeken,
1: ja,
2: wat zijn familie hebben gedaan en verdiend.
3: Ja.
2: Dus die twee zaken, die ik hoor door de uitleg, daar moeten we opletten dat we niet alles bij elkaar samenrapen en uit het zicht gaan verliezen wat de staat Nederland en wat het koningshuis moet doen.
1: Ja.
2: Daar moeten we op letten.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Okay. Ja. Jan zegt wel echt iets belangrijk. We hebben het nu over de wandaden van het koningshuis.
0: Je moet niet verwarren met de wandaden
1: van de staat.
0: Instituut.
1: Ja, ja. Wat vinden jullie daarvan? Want ik vind het wel een hele goede opmerking.
3: Het is een terechte opmerking, ja. Want Willem heeft zich kwetsbaar opgesteld.
1: Ja.
3: Om te kijken van wat hebben mijn voorouders gedaan. Nou, dat doe je niet zomaar hoor. Ik ben benieuwd of prinses Beatrix daarmee blij is. Precies, zegt ze, maar waarom ga je zeuren, jongen? Blij, ja. Wat ga je doen? Je zet ons te schande, bij wijze van spreken. Maar het is een proces.
1: Ja.
3: Omdat hij oprecht zegt van hij is voor alle Nederlanders en hij wil weten wat er is gebeurd in het verleden.
1: Ja, we gaan een telefoontje. Welkom bij Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
4: Ja, goedemiddag. Ik spreek hier met Brada Kaikuzi van de Stichting Eer en Herstel. Ik groet ook alle luisteraars.
1: Welkom in de uitzending.
4: Fijn dat jullie er zijn. Nou, ik wil eigenlijk even aanhaken op wat daarnet, wat de vorige spreker daarnet naar voren heeft gebracht. Het is gewoon zo dat dit onderzoek, heeft niks te maken met de Nederlandse regering. Dit onderzoek heeft te maken met het Huis van Oranje. Hè? Want dit onderzoek is door hun zelf gelast.
1: Ja.
4: En dit onderzoek is dus door hun zelf betaald. Vandaar dat ook het resultaat ook aan hun is gepresenteerd.
1: Ja.
4: Dus aan hun via de koning. En ik wil ook opmerken dat misschien is dit dus niet de juiste tijd. Ik wil dan even aanhaken op de opmerking van Glenn dat er nu geen mensen bellen. Misschien willen mensen niet meedoen aan dit soort oude vorm van dan komt RTL of dan komt NOS. Op dit moment werken de meeste mensen om hun brood te verdienen. Op dit moment zitten de meeste mensen op school. Ik heb ook dat programma gevolgd op de Nederlandse televisie vanmorgen. Dat was heel plechtig. Ik vond een hele goede spraak van de koning bij de ontvangst. En daarna was er ook in de studio waren er ook mensen die commentaar daar opgaven.
1: Ja.
4: Adva Bijlnaar.
1: Ja.
4: Die heeft heel goed commentaren hierop gegeven. Mijn voorstel zou zijn, want de vraag is ook gesteld hoe verder. Dat is ook een vraag die de koning zelf stelt. Misschien moeten wij nu samen bijvoorbeeld met Adva Bijlnaar, of met de mensen van de, ik noem Dionne.
1: Ja.
4: Misschien moeten wij nu gaan kijken op welke manier wij iets kunnen organiseren om de koning erbij te halen. Om zelf met de koning nu te gaan debatteren, van hoe verder. Want we willen niet met de koning praten via RTL. Het is misschien niet zo eenvoudig, maar misschien moeten we een keertje bij Mark de koning vragen om te komen en iets goeds organiseren. Dat op een zondag bijvoorbeeld, dat veel meer mensen komen. Dat wij zelf als nazaten in debat kunnen.

0: aan met de koning zeg, hoe ziet u dat? Hoe ziet u dat verder?
1: Ja. En Brother Kakusi, voordat u afsluit, als we de koning hier kunnen krijgen bij Mater Radio, wat willen we dan uiteindelijk van de koning? Waar gaan we mee weg als de koning zegt, oké, ik heb met u gesproken, waar gaan we mee weg? Welke winst?
0: Ja, dat is de vraag die ik niet op dit moment kan beantwoorden. Op het moment dat we besluiten dat we dat gaan organiseren,
1: ja,
0: dan gaan we natuurlijk inventariseren waarom nodigen we de koning uit. Wat willen we met hem bespreken? Ik wil op dit moment besluiten met dat de koning heeft vandaag gesproken.
1: Ja.
0: En de koning heeft, zo zie ik het, de koning heeft vandaag ons gelijk bevestigd. Ons gelijk van de afgelopen jaren over dit dossier heeft de koning bevestigd. En dat is eeuwig. En dan nu moeten wij gaan vragen van de koning, wat ga jij verder doen?
1: Ja.
0: Nu moeten wij onszelf gaan organiseren om de koning te zeggen van, beste koning, fijn dat u dit hebt gedaan, maar dit is wat wij nu van u verwachten. De tekortkomingen van de Nederlandse regering naar ons toe, dat het Huis van Oranje dat gaat aanvullen, want ik heb begrepen dat het Huis van Oranje bijna in de afgelopen tijd meer dan een miljard heeft verdiend. Dus er is geld zat. Ik wil toch nog één opmerking maken wat mij opgevallen is. Want vroeger toen de koningin naar Suriname kwam, toen werden de hoofddoeken van de mensen gespreid, dat de koningin erop kon lopen.
1: Ja.
0: En ons werd altijd verteld dat dat spontaan was.
2: Ja.
0: Maar het is helemaal niet waar. Dat worden mensen opgedrongen door de laatste VOC-gouverneur daar en zijn familie, gouverneur Ferrier.
1: Ja.
0: En toen ik het zag, toen had ik de koningin ook kwalijk genomen, dat je weet dat die mensen hun hoofddoeken daar hebben gespreid en toch ga je erop lopen.
1: Ja.
0: Dus mijn vraag, laten we het organiseren om de koning, want de koning gaat komen, of we het goed organiseren, laten we zelf met de koning praten over wat hij zelf verder ziet en wat wij willen hebben. Ik ga het hierbij houden.
1: Duidelijk, dankjewel.
2: Ja.
0: En fijn dat jullie hier op in spelen.
1: Dankjewel.
2: Meneer Kujo, daarnet hebben we ook gehoord wat meneer Kakusi zei, met betrekking tot de middelen die zelf door de koning zijn vrijgemaakt om dit onderzoek te financieren.
1: Ja.
2: Is het bekend aan welke middelen wij moeten denken?
1: Dat is de volgende vraag die ik eigenlijk voor iedereen hier heb. Welke middelen?
2: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja,
3: maar weet je, daar kom ik toch terug op de opmerking van Jan. Want eigenlijk zegt Jan, we moeten de zaken niet verwarren.
2: Mm-hmm. Want, maar dat hebben we niet gedaan.
3: Nee, maar hij gaf dat aan. Hij zegt van, we moeten het verschil in de gaten houden. Het gaat om het onderzoek van het Koningshuis. En het gaat niet om iets van de staat der Nederlanden. Dus ik vraag me af, als dat daadwerkelijk het geval is. Want ik bedoel, als het Koningshuis activiteiten had die te maken hadden met slavenhandel. Ik ga ervan uit dat de Nederlandse staat zo'n voorbeeld daarbij heeft gehad.
1: Ja.
3: En hoe kijken we dan naar dat stukje?
2: Ja. Nee, er zijn inderdaad grote bedrijven, de Shells en nog een paar andere, die ook in beweging moeten komen als de koning op een gegeven moment besluit om tot actie over te gaan, om middelen vrij te stellen. Dus dat is het begin van iets nieuws, wat ik hier heb gehoord vandaag.
3: Tenminste, in mijn gevoel vertegenwoordigt de koning niet alleen het koningshuis, maar hij is ook
1: een staatshoofd.
3: Hij is ook een staatshoofd.
1: Ja.
3: Ook zijn onderdanen, ja.
1: Ik heb hier een artikel van het Parool.
2: Ja?
1: Het staat het volgende. De Oranjes verdienden nauwelijks aan slavenhandel, maar steunden actief in gewetenloos koloniale uitbuiting, tijdsgeest en tijdsgeest. En dan zeggen ze nog, de Oranjes hebben bijna niets verdiend aan de transatlantische slavenhandel, maar ze hebben deze misdaad tegen de menselijkheid wel structureel ondersteund, gefinancierd en met militair geweld in stand gehouden, concludeert een omvangrijk onderzoek naar het koloniaal verleden van het Nederlandse Koningshuis dat vrijdag is gepresenteerd.
3: Nou, ze hebben niet verdiend, ze hebben het ondersteund. En die ondersteuning heeft de Nederlandse staat wel de nodige welvaart gebracht.
1: Ja.
2: Maar ook particulier, als we denken aan ABN AMRO, als we denken aan de vervoersbedrijven,
1: ja,
2: snap je, de treinen en NS, die was.

0: snap je? Ja.
1: Dus ik kan dit verhaal, of tenminste dit onderzoek, voor mij kleeft dat gewoon aan de Nederlandse staat.
0: Ja,
1: ik kan niet zeggen van ja, de koning heeft het laten onderzoeken, maar we gaan de staat, de Nederlander, niet verantwoordelijk stellen voor die misdaad.
0: Ja.
1: Als het gaat om de uitkomsten van dit onderzoek. Ik vind dat de dingen wel bij elkaar, met elkaar een zekere verband hebben.
2: Ja, ze zijn absoluut onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zeg je.
0: Ja.
2: Ja. Oké. Okay.
0: We gaan naar het telefoontje en dan komt u. Mm-hmm. Welkom bij Mat Radio. Met u weer bij het genoegen.
3: Ja, goedemiddag. Gesprek met Olga.
0: Ja, kunt u iets harder praten, Olga?
3: Oh, oké. Okay.
0: Ietsje harder, ja.
3: Goedemiddag.
0: Ja.
3: Olga. Ik heb ook het programma gezien en beluisterd. Ik op tv. En nieuwe dingen, maar ook geen nieuwe dingen. Wat ik inderdaad schokkend vond, is over die hoofddoek inderdaad, wat eerder werd verteld.
0: Ja.
3: Dat was toch ook iets wat ik ook verbaasd over was, dat dat heeft plaatsgevonden op deze manier. En toekomstgericht denk ik zeker. Dit is onze kans om onszelf goed te kunnen profileren. En daarmee bedoel ik het opzetten van scholen, dat we onze eigen dingen kunnen gaan eisen.
0: Ja.
3: Dat altijd is achtergesteld. Dus onze eigen scholen kunnen gaan opzetten. Dat de onderzoek, dat wij zelf onderzoeken moeten gaan doen welke organisaties geprofiteerd hebben van de geldstromen, behalve het Koningshuis. Zodat er, wanneer het gesprek gaat plaatsvinden met het Koningshuis, dat al deze onderzoeken gedaan zijn en dat er ook de dingen op tafel komen en dat we niet oefenloos beziggehouden worden om bewijzen te verzamelen, zoals die mevrouw van het museum bekend kleur, mevrouw Bijnaar, ook aangaf.
0: Ja.
3: Hè? Dus dat we het doorpakken. Hè? Dus dat is mijn kijk op deze hele zaak.
0: Ja.
3: Het geeft totale deuren gaan open, deuren staan open, kansen zijn er, goed benutten, strategisch te werk gaan nu.
2: Mooi.
3: En ja. Niet langer tijd voorbij laten gaan verstrijken, maar met dit gegeven. Dankjewel.
0: Dankjewel, Olga.
2: Ja, okay. Ik hoor Olga zeggen, snel tot actie overgaan.
0: Ja.
2: Want het heeft te lang geduurd.
0: Klopt.
2: We hebben een bevestiging van dingen die we wisten, al lang wisten.
0: Ja. Ja. En waar ook al eerder onderzoek naar is gedaan. Er zijn genoeg boeken geschreven over slavernijverleden. Onderzoek gedaan. En ik denk dat dit onderzoek van het Koningshuis het nog meer bevestigt. En wat Olga ook zei, we kunnen nu echt tot concrete stappen overgaan. Maar wat zijn die concrete stappen dan? Kunnen we dat heel kort met elkaar formuleren? Een aantal.
1: Kijk,
0: en ook de luisteraars thuis.
1: Ja, weet je, ik denk nog steeds, als we het hebben over dat wat het verleden heeft veroorzaakt, dat ja. Het kapot heeft gemaakt. Wat zijn de dingen die wij belangrijk vinden als het gaat om reparation, als herstel? En dat we dat op een goede manier inventariseren. En dat ook presenteren op basis van de feiten die er zijn als het gaat om die schade.
0: Ja.
1: En dat we niet meer zeg maar dingen boven de markt laten hangen, maar dat we echt to the point komen als het gaat om dat wat er is gebeurd, dat wat het heeft nagelaten, wat het heeft veroorzaakt. En hoe gaan we op basis van goed fatsoen daadwerkelijk praten over die reparatie die er komen moet.
2: Ja, dan hoor ik inderdaad op de achtergrond mensen zeggen, oké, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, dat zijn de meest belangrijke dingen voor een mens om zich te ontwikkelen. Maar vooral gezondheidszorg. Ik ben benieuwd hoe Suriname hierop heeft gereageerd. Tenminste, mevrouw Simons.
0: Ik ben ook
2: is er al een reactie?
0: Nog niet gezien.
1: Ik heb niks gezien nog.
0: Misschien vanavond het nieuws, maar we gaan kijken.
1: Maar de ambassadeur die was daar.
2: Ja, ik heb de Panka gezien op de voorlinie.
0: Ja. Ja. We hebben een beller.
1: We met hem in gesprek.
0: Ja. We hebben een beller. U bent live en direct hier bij Mat Radio. Met wie hebben wij het genoegen?
4: Heer, kijk, ik heb gezegd, de koning heeft onderzocht het vermogen dat ze geërfd hebben van de familie.
0: Ja.

0: Wat ik ook leuk vind van het geheel is dat de koning Willem-Alexander de eerste koning in Europa is die dit heeft gedaan.
1: Die heeft gedurfd ook, hè?
0: Juist, dus anderen moeten nog volgen.
2: Ja.
0: Charles en nog een paar anderen, die moeten ook zeggen van we durven ook diep te graven in ons...

0: Ja, zeker. Ik ben nog steeds benieuwd naar Suriname, Curaçao, Sabas en Eustatius. Want we praten heel veel Nederland. En ik mis de inbreng en de mening, de visie van de eilanden in Suriname. Maar laten we eens aan de bellen gaan. Welkom bij Mat Radio. Met wie hebben wij het genoegen?
1: Ja, sorry hoor, met mij nog een keer. Ik hoorde dus de opmerking van het over van Parool. Dat is misleidend, omdat de hoofdonderzoeker vandaag, professor
2: Oost-Indie,
1: die heeft vandaag bij de presentatie vermeld dat het Huis van Oranje meer dan 500 miljoen heeft verdiend. En ik wil erop wijzen dat er niet te veel verwarring in die zaak moet worden gebracht. Want het Huis van Oranje, die natuurlijk waren er andere segmenten erbij, maar het Huis van Oranje, dat is een factor apart. Zij hebben laten onderzoeken wat hun rol daarin was.
0: Ja.
1: En professor Gert Oost-Indie heeft vandaag uit zijn mond in bijzijn van de koning verteld dat het Huis van Oranje meer dan 500 miljoen gulden toen heeft verdiend. En weet je wat dat omgerekend betekent vandaag in euro's? Miljarden.
0: Ja.
1: Die informatie wat nu gelezen wordt uit Parool is vals en misleidend. Dat is wat ik gezegd wilde hebben.
0: Duidelijk.
1: Laten we ons niet meer door al dit soort valse informaties en valse misleidingen en meer en mibrimi denken. We doen niet meer mee met die dingen. We houden ons vast aan de feiten. De feiten zijn het onderzoek van vandaag.
0: Braka Kuzu, voordat u ophangt, één kleine vraag, korte vraag. Hoe de betrokkenheid van Suriname, Curaçao en de andere eilanden? Wat is uw visie daarop?
1: Mijn visie dat de koning praat over koninkrijk der Nederlanden.
0: Ja.
1: Natuurlijk, hij ging meer over de slavernij. En die plekken, die waren ook natuurlijk bij betrokken. Natuurlijk is het Huis van Oranje was de enige factor in dit ding. Er waren ook andere dingen, maar zij waren een van de belangrijkste actoren hierin. Zij gaven backing aan dat ding. En ik moet je eerlijk zeggen, en dat hebben de mensen, hebben de koning ook verschrikkelijk geprezen, dat hij de stoute schoenen heeft aangetrokken om zelf zijn familie en zijn bolwerk te onderzoeken. Wat is onze bijdrage daarin?
0: Ja.
1: En die credit mogen we hem geven. Vandaar dat het misschien belangrijk is en dat het misschien soepel kan verlopen. Wanneer we hem vragen, zeg oké, je hebt je onderzoek gedaan, kom nu met ons praten. We praten niet meer met je via Parool of via RTL. Kom bij Radio Markt. Dan roepen we al die mensen bijeen met hoe we dat organiseren. Dan praten we met de koning. En natuurlijk, ik heb het al gezegd, wat we moeten doen, dat moeten we inventariseren.
0: Ja.
1: Ik kan het niet bijhouden, want als ik eenmaal begin, dan weet ik niet van ophouden, maar dat mag
0: duidelijk.
2: Nee, maar de media is ontzettend belangrijk hoor. En de koning is ook gevoelig voor media. Ja, daarom stellen we het op prijs dat RTL heeft gezegd van luister, we komen hier bij de bron, waar dat ding vaak wordt besproken, om te kijken hoe die mensen ermee omgaan. En de boodschap zal zeker de koning bereiken. Dus daarom zeggen we, top, RTL, ga zo door.
0: Het is bijna tijd, we hebben nog 5 minuten. En dus er kan nog 1 of 2 luisteraars kunnen bellen, 020-471-291. Wat geven we nogmaals mee aan, want RTL 4 gaat dit uitzenden, wat geven we concreet mee? We hebben al gezegd van we willen de koning uitnodigen hier bij ons, bij Mat Radio. Moeten we ook echt doen. Wat geven we nog meer mee aan heel Nederland en aan de koning?
3: Weet je, een van de dingen die ik echt belangrijk vind, en het is dus een oproep naar onze mensen, is dat heel vaak wanneer het gaat om het belang van zeg maar de nazaten, dan is men geneigd het moment dat we dat bespreken om te zeggen van ja maar jullie zijn onderling verdeeld.
0: Ja.
3: Weet je, laten we ervoor zorgen dat we vanuit een goed georganiseerd verband zeg maar kunnen laten weten wat we

0: belangrijk vinden. En dat we mensen die niks willen betekenen voor deze zaak, dat we ze in de kaart spelen.
1: Ja.
0: Weet je, want dat is echt een trucje geworden. Ja, we willen wel wat doen, maar die groep is zeer verdeeld en die groep die kan niet met elkaar overweg. En je hoort altijd dat soort geluiden waarvan ik sinds de indruk kreeg dat men een smoes heeft om ons af te wijzen.
1: Ja.
2: Nee, dat is een belangrijke boodschap. We moeten oppassen voor verdeel en heers. Want het gaat ervan uit dat er ook groepen zijn die zeggen van wat die koning daar heeft gezegd. Ik sta er niet achter.
1: Ja.
2: Vooral in de verrechtsing waar we nu terecht zijn gekomen. Klopt. Dus daar moeten we voor waken. Ja.
3: En de koning heeft ook aangegeven van de resultaten van het onderzoek vindt hij confronterend en schrijnend. Het raakt hem, heeft hij ook gezegd.
1: Ja.
3: Weet je, het verleden moet eerlijk onder ogen worden gezien. Snap je? En hij heeft ook aangegeven dat er, en wat al meneer Godfried al eerder aangaf, er is, in ieder geval is er steun verleend aan de instandhouding van het kolonialisme. En tot 1948 heeft dat, zeg maar, heeft het geduurd voordat Wijlen Koningin Juliana, na die periode van 1948 is men in de diepte gesprongen en heeft men ook tijd en moeite genomen om hier aandacht aan te besteden. We hebben ook begrepen dat het onderzoek op aangeven zelf van de koning is verricht. We hebben ook gezien op televisie en gehoord dat dit onderzoek zelf door hem is gefinancierd. Hoe dat is tot stand is gekomen, dat is weer een ander chapiter, weet je wel. Maar hij zegt tegelijkertijd ook de koning dat ten alle tijden moeten wij de vrijheid beschermen en de rechten van alle Nederlanders, maar hij gaat nog verder, maar ook van ingezetenen. Dus dat is meer een korte samenvatting van wat wij gezien hebben.
1: Wat bedoelt hij met ingezetenen?
3: Wie? Mensen die geen Nederlanders zijn.
1: Ah, oké, ja. Duidelijk.
3: Okay.
1: Het is eigenlijk tijd. Ik wil alleen nog zeggen van wat heel belangrijk is. Ik had gisteren een bijeenkomst met jongeren. En je merkt, en eergisteren ook, en ik nog steeds meer, dat onze jongeren, zijn niet geïnformeerd over hun verleden. En ik heb vragen aan ze gesteld en ze kunnen het bijna niet beantwoorden.
3: Mm.
1: En dus onderwijs blijft altijd heel belangrijk.
3: Ja.
1: Maar niet alleen onderwijs in het informele zin, maar ook onze ouders moeten onderwijs krijgen. En Materario speelt daar een belangrijke rol in, want die kunnen gewoon naar Materario luisteren. Maar we moeten de jongeren niet vergeten. Ik geef u nog het laatste woord, maar nog echt 1 minuut en dan gaan we eruit.
0: Nou, ik hoop dat met dit onderzoek we richting gaan, een beetje op zoek gaan naar een beetje gerechtigheid. Want er is nog heel veel te doen.
1: Ja.
0: Dus dit is maar het begin.
2: Prima. Luisteraars, bedankt voor uw bijdrage. Otmar, ook hartelijk dank dat je zendtijd vandaag beschikbaar hebt gesteld.
1: Graag gedaan.
2: Voor het belangrijk onderzoek. En Glenn en iedereen ook aan tafel.
0: Graag gedaan.
2: RTL ook, hartelijk dank.
1: Ja. En een fijn weekend mensen. En tot morgen, en tot later natuurlijk.
3: Tot later.
1: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alles

0: Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakcaravans zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss aboma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent.

Ja, luisteraars, mijn Barry, want ik moet uit de studio voor Maart Radio, Jerry Wandel, naar beneden. En u door nu in het programma Kruderi, bij we taktoren naar Ousrefi. En in Kruderi, die zie Glenn Kotfried, is op afstand, want vanwege want volgens mij een partisan markt georganiseerd, is hij tot laat daar gebleven. Dus Glenn Kotfried deed op afstand, dus dat mekaar Glenn Foucan Belkong in een uitzending telefonisch ou lever wat bijdragen. En dus Kruderi die Kotfried op afstand en mij die in een studio. Dus dan weet je wat Kotfried kom go luku pe Kotfried de

0: Maarten Radio, u er bent in de uitzending.
1: Goedemiddag, Jerry.
0: Ja?
1: Ik spreek met meneer Sanchez. Hulp, hulp. Meneer, je hebt het dadelijk over.
0: Ja, overzang is ook hulp dan?
1: Ja, maar ik kan niet wat er zo doen.
0: De maar, hè?
1: Ik kan niet in wat atoso doen.
0: De maar, ik kan niet in wat atoso.
1: Ja.
0: Maar
1: hier is het zaak. Dan breng je de wijkindring aan personeel. Doe de bank overneemt. Het gaat over de slapen van de hoor ik net. Tussen Norman en Glenn.
0: Oké.
1: En het bank ook in de wijk, dan breng je zoals maak.
0: Arik.
1: Doe moet je koning ook koning. Arik. Dan breng je
0: Ja, moet je boskop ook omhoor of haar.
1: Ook koning, als je mis, dan breng je ono.
0: Arik.
1: Ben je er wel aan oeien, madame. Marta, Oudon.
0: Oké. Sterkte, mojabos kopu morofara.
1: We beginnen hier, ik kom hier, ik wil je verdienen familie.
0: Oké.
1: We beginnen.
0: Ja, maar mojine abos kopu.
1: Oké.
0: Dus houd rustig.
1: Oké.
0: En mi denk dat kom.
1: Oké.
0: Oké.
1: Met de OFGZ.
0: Ja. Ja, luisteraars, dit is nou meneer Sanchez zang, vind ik dat mij kieren in een atoso en een actie. Claire, Marta, Glenn, Godfried, Norman. Boskopu, ik denk dat ik boskopu doro, want de brada is ook de arki. Maar kom ik zo maar, u bent in de uitzending? Hallo?
2: Hey, Jerry. Hoor je mij?
0: Ja.
2: Hi, goedemiddag. Look me de interview voor OLVG West.
0: Ja.
2: Eigenlijk, meer nieuwsgierig. Meneer Sabah, meneer Ineng.
0: Meneer Sanchez.
2: Sanchez. Je hebt dat niet, no? Oké, ik hoop dat meneer Sanchez kan die weer versnijden. Want ik heb bereid voor een lukoe, Saeb Sadape. En ik heb dat kwam, Saeb Sadape, Sano Boon, maar ik heb een nood kreeg. En ik heb dat vanaf ja. Dus we hebben bereid voor de OLVG voor informeren hoe ze de situatie daar.
0: Ja, maar dan kan doen dat niet.
2: Ja, en we hebben samen versnijden.
0: Oké. Wacht, ik kom lukken met je wat rabeller. U bent in de uitzending?
3: Rik, goeiemorgen. Naam Kwaku X.
0: Kwaku X, pas dat programma begin.
3: Oh, nee, omdat dat meer omdat ik wat toch zo tori, dat zo doet dat mijn bel voor ons af voor reden.
0: No. Uno sabah mane.
3: Wa actor in Mark Die Hard.
0: Sanchez minus absumana man, dus minus absumana Sanchez.
3: Now one Mark Stone Futu for the Bonta Kwasani.
0: Isaba man.
3: No minus abamandi.
0: Oh,
3: no
0: okay.
3: For one Mark Stone Futu me wanta kwasani.
0: Oh. Mada sa say wanta ku from Mark Stone Futu dan.
3: As some wanta ki, Legion Deekman, be all winning beterschap nanga karakter.
0: Okay. Dat nou
3: omdat meer om dat ato sotori aan bereken dan moet ik gebruik van gelegenheid die zie.
0: Oké.
3: En straks ook de familie van.
0: Arreken.
3: Je bakboord alle de malati.
0: Oké.
3: Dus beterschap die Lillian. Abo dat die bond takie.
0: Hi Glenn.
2: Hi meneer Wondel. Ja, meer om dat die luku.
0: Maar if you go na receptie actie voor Sanchez de, maar moet sabo aan Sanchez dat weet toch of niet?
2: Ja. Maar soms hebben we ook toe. Want ik heb Moro Sanchez daarbij. Ja toch, dus we hebben ook een visje. Omdat die was maar welkom. Dan de man op een sani sang, die gewoon daarbij en hij voelt zich niet gehoord. Dat kan ik ondersteunen voor Lugutaki, maar ik is Moro informatie. Zodat hij zich bij de situatie neerlegt. Zodat hij man kan behandelen, maar we Moro Fara of... In elk geval, ik kan dragen bij, ik kan dit. Met wat proces kan dit zijn voor story naar communicatie, naar atozo.
0: Ja, ja.
2: Kan dit hier een paar maanden voor stel ama gerust. Tak ama accepteer een situatie, sabe.
0: Ja.
2: Ik denk kan behandelen, maar dus je weet nooit wat je kan bijdragen.
0: Ja, ja.
2: Dus tenminste, dat is zo'n beetje erg. Dus. Maar op ons maar van hoe daadwerkelijk, omdat hij zich daar onbegrepen voelt. Dus okay. Wie vindt dat we moeten naar Kamapur gewoon dat hey, we gaan het ding of even aandacht. Weet je, een kleine moeite, we rijden dat van motor of mee. 5 minuten meer dan we VG West. Mm-hmm. Ik ga naar de afdeling, mijn actie, dat meneer Sanchez. Dat want dat kan ik niet maar stellen, maar gerust dat jongen. Met de man behandeling, no broeia. Of de man waar kennis naar inzicht. Dus leg je erbij neer. Dus kan zijn dat je aan je piek aan de, in welke vorm dan ook. Dus daarom ik me praktiseer dat. Had ik me moeite toch, voor even zijn. Dan look hoe even kan dit toch, me kan die wampje ondersteunen.
0: Oké.
2: Maar ja. Ajari. Contact door aan onze rivier, want de afgelopen week was het niet jammer. Dat ik bij de onderdeel voor een uitzending voor hoe ben uit de Sansawe Denki naar verkeer organisatie RTL 4.
0: Ja.
2: En heb ik om onderzoek die plaatsgevonden heeft door een.

0: Gert Oost Indy.
1: Ja.
0: En eigenlijk Tidus Revi. Minanga Sisa Seja Bitaki. Want wat dit zijn Sami. Waar ik de mening van ben toegedaan, dat ik een koning, een onthulling over de Sani is goed. Dat geeft enigszins het vertrouwen dat een koningshuis erkent dat de man met de onderdeel voor een misdaad. Maar die hebben inzicht dat ik ben, die hebben een besef dat ik ben. Wat doe je ermee? Want wat doe je nu eigenlijk in mijn beleving? Je zadel de nazaten van de tot slaaf gemaakte, die zadel je op met het gegeven dat Yusuf dat je doet over. En vervolgens zijn er je actie om te komen tot herstel, want eigenlijk zet je iets bij ons neer. Maar fayo zorgen dat uno feni asansa de kari een gevoel voor rechtvaardigheid in een actie voor jou. Want wat volgt daarna? Toch? Hoe dat andere keer bij je zorgen, wan, visie. Bij jouw visie, je hebt een intentie dat, hé, de jouw visie toch eigenlijk, we kan doen aan San Gio, en we zaten dat je hebt een visie van Oro, en we zaten dat we voor jou. Maar, mijn lange visie kon niet. Maar mijn meekie heb ik besef dat eigenlijk die oprecht niet daarvoor.
1: Ja, Maluku. Ik heb zo'n aan die voor. Ik heb zo'n aan context, hè. En dat zijn op nuances. Yeah. En ik denk dat je, als je het gaat horen naar ons, maar ik zie zo'n die hebben verdieping. En zo'n aan die staat voor die verdieping. En, voor, Luku, ik heb wel contouren. Zo'n aan kan die verdieping. Omdat, aan onderzoek van koning. Nou, een onderzoek voor een koning schrijven. Aan financiering en ik ga over een familie voor een koning. Ik hoor scherp in de gaten of ik ga om Nederland of ik ga privé voor een koning. Dus de toestand dat ik hoor uit elkaar in een juridische context. Hè? In een juridische context. Ik hoor de toestand dat goed. Zeg maar uit elkaar. En if a koning doet een onderzoek en a koning vindt dat hij deze maffing de make misbruik en de doet alles aan die, de no doet not die, alles aan die psa, dan in chenso dat hij uno moest a gemeenschap schrijven, moest roepen a koning ter verantwoording. Voor leg a koning uit. Sang de daden voor één familie. Maar wacht even, ik wil een beller. Ik wil een beller. Je begrijpt? Dus, en daarom, die mij eluku, want mij luku een presentatie van rapport. Ik luku, de ma elega nadruk dat de koning het zelf gevraagd heeft en de koning heeft het betaald. Dus, aan ons zomaar, de ma ik gebruik, a kader dat die. Dus, maar sang inderdaad, want volgens Evilukuna bijna een half miljard de verdien. Dus de vraag nu is, dat die sang unu odo, want eigenlijk omtak nou rechtstreeks naar een koning op basis van een onderzoek sa ing financieren. Je grap per mij dit toch? Luku, natuurlijk, hij legt gewicht in een schaal, hè, dat een koning vindt dat hij. Dus hij legt op zijn gewicht. Maar unom it alles aan go tapwa hoop dat we go donanga bakano voor Luku taki sang a koning odo. Eigenlijk kom roepa koning nou ter verantwoording van. Want nou een onderzoek sa adu die a familie vindt. Want an a familie van koning wang profiteer en mek wa lof den san disipsa. Ja, walo tra familie tu, da mine luku in Europa, niet eens de forste in Europa, me luku in Nederland te wang. Dus, kan de asana te skep wan precedent fu spreek tra familie an sa usabi, tak e ma fa o kanan ha yung.
0: Isa familie she Jerry?
1: Mm-hmm.
0: Luku no. Alas ma abe rol. de Nederlandse bank van een onderdeel ook toevoegen aan Nederlandse instituut op zichzelf, maar ook toe te de verantwoording. De Nederlandse bank koninklijk instituut, ja, koningshuis nou een instituut. Je begrijpt? DNB nou een instituut, dat ik ABN AMRO ook toe de man dat hij ben bekend dat de man een onderdeel voor een slavernij. Zo de man kon goed doen. Want wie gedeelte voor Salomon verdient, had ook te maken met slavenhandel. Een koningshuis, dat dus idem dito. Dus alle die organisaties die nu met de billen bloot gaan, ook gemeente Amsterdam. Ook gemeente Amsterdam. Iedereen die met de billen bloot gaat, onumus belukutaki, u erkent, het instituut, dat je je ook schuldig hebt gemaakt aan die misdaad. Maar wat ga je voor ons betekenen in het kader voor een herstel? Want daar gaat het om. Ik ben verwaard aan de Nederlandse staat.
1: Precies. Maar dat met tegen je toch. Dus nou omspreken koning nou rechtstreeks aan. En ik kan gebruiken onderzoek. Maar het is wat er aan de. Want u benoemt de Nederlandse bank. Mijn vraag is, bakken die de Nederlandse bank doe een onderzoek. De man komt tot de conclusie.
0: Ja.
1: De middelen die vrijgemaakt zijn, zijn ze teruggekomen? De leveren we ons niet op. Dus dat zijn vragen die we moeten stellen. Wacht, ik moet abonneer bellen. U bent in de uitzending.
2: Hallo? Jerry, dat meneer Cornelis.
1: Jerry. Nou maar, u bent zo. In een Cornelis, a regel, mi ab Glenn Okoluki. Arekel, Cornelis, dan motegi Glenn.
2: Ja, dat ik Glenn ga komen, alsjeblieft, ga komen, doe ik stel.
1: Arekel.
2: Dankjewel.
1: Oké. Glenn. Ja, Glenn, ik hoop dat ik aan mij bel, baka. Volgens mij, je noemt mijn tekst toebellers tegelijk, moro. Luko, mijn hier is aan Glenn het aki, maar... eigenlijk, dus mij arki scherp zijn presentatie ben de. De mij legt continu aan nadruk dat na een koning actie zijn een familie doen en een koning financieren. Dus eigenlijk om spreken koning nou rechtstreeks aan ons. Wat zijn verwondering. Dat je tegen om het Caribisch gedeelte, het transatlantische slavernij, dat je maar een voetnoot dat je een koning, de familie van koning, nog verdient wat Heri Pisani. Daar is de vraag dat ze maar verdienen. Want als voor slavernij nog stopt, omdat je maar wil ook zo, slavernij stopt, omdat dan nog bij de wensgeven moet, dan heb je een probleem. Kom te kabeller, Kadina Glenn. U bent in de uitzending?
0: Ja, Rina Mier.
1: Hi. Luko Sami, amane Cornelis, amataka abuam ching nanga yusano of you brother abuam ching nanga isa, one of them context dat aman. Cornelis Sanchez amaneng.
0: Okay.
1: Luko, isap sa one for wondering on me, sabe fi argue, one for wondering for me, be de taki, te de man abe over a koning, a familie van koning, dat de man e verteru nu over dat ze hebben bijna niks verdient naar het Caribisch gedeelte, naar het transatlantisch. De vraag is, dat ze maar verdienen. Ja toch? Want als jullie koningen kunnen zeggen dat ik bijna nog verdien, dat ze maar verdienen.
0: Ja, look, het is belangrijk. We hebben over wat onderzoek. Samen gaan jullie
1: lezen.
0: Weet je, dus eigenlijk kunnen we eigenlijk in de diepte hoe samen. Zijn de onthullingen, precies. En kan die ook toe, op basis van de onthullingen, kan die daadwerkelijk juridisch gezien even een aanknopingspunt voor eis, op basis van de juridische mogelijkheden, dat een koningshuis eigenlijk wordt gedacht voor het gerecht. Kan ook. Want we staan tegen de menselijkheid. Nee, verjaar nooit.
1: Ja, maar Glenn, jere. Dus daarom heb ik me nog lezen onderzoek toch. Maar de even look at conclusie en even look de aanknopingspunten toch. Voor a informatie sa usap tenanga no. Toch, a informatie zo op tenanga no.
0: Ja.
1: Dan je ziet de schijnbeweging ba. De schijnbeweging zei je ziet, nataki, tak tenanga wilhelmina, adenki sa debe abi, vanaf Juliana, die bij de pacifistisch, a koningin Juliana, asan verander. Maar Beatrix, bij de tapa anu fu wilhelmina.
0: Ja.
1: Dus je ziet de fadema en manoeuvreer. Maar luku uno lezen, kom te kabeler. Want misa, mo poti even komoro lagi, dan moet te kabeler. Kade yo arki. U bent in de uitzending? U bent? Glenn, abeler goe.
0: Oké.
1: Dus je begrijpt, dus het is een beetje voor mij. We doen het nu met wat we nu weten. Vanuit de conclusie en vanuit de sansouillère. Isawi?
0: Ja.
1: En het is een beetje. Maar toch look, wat er een cruciale vraag, hè, zei je actie. Een koningshuis, een hoofd voor een koningshuis, is onderdeel van de regering.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch? Dat zou het doen aan een verantwoord toe dat hij.
0: Ja, look, dus dan ik van je taki om me kan onderscheid. Me go er vanuit aan je want te keren, want laatst in haar uitzending zo bij Abi.
1: Mm-hmm.
0: Jan, weet je wat, de eerste van Jan Rab Kisun, zat ik om me kan onderscheid. Ook toen Brada Kai Kusi bij Belko, hoe leg je uit dat je een verwaarding zijn. Me ben een traag en steek, we bevinden dat hier nog. Hoe dan ook, de besluiten zijn een koningshuis tikkie. Die akkoorden in Nederland, die hebben Nederland ook gemaakt wat het nu is. Ook als het gaat om dat financiële gedeelte. Want wat loopt de man van Begwe? Vanuit, zeg maar, VOC, de ondernemers hebben op contact naar het Koningshuis. De man had ook te beleveren wat bijdragen naar staatskas. Dus voor mij is het een met het ander verbonden. Maar formeel gezien, toch, je ja, voordeel is aan gescheiden. En mij eigenlijk benieuwd op basis van zeg maar informatie zou je ontbreken te toch is dat informatie zijn een strategie wat ik heb gestaan aan koning, maar wie heb je daarbij nodig? Misschien heb je ook een paar knapkoppen juristen nodig, ze man die een vertaling tegen om zeg maar aansprakelijkheid even om samenspannen tegen een bepaalde groep die zijn benadeeld voor eeuwenlang.
1: Ja.
0: En hoe ga je ermee om?
1: Maar ja, je benoemt een belangrijk punt, tapa dossier disi.
0: Ja.
1: Tapa dossier disi. Je benoemt een belangrijk punt in het verleden, mi kan takken gewoon in het verleden, dat we daaraan voorbij zijn gegaan. Tapa moment, zo is de situatie disi, dan moet je mensen het gesprek laten voeren, die onderhandeling, dan moet je mensen van dat niveau naar daartoe sturen. Dus Janne Alleman nomus go voor de gesprekken die zie. Voor luku a juridische context, voor luku a verantwoording, voor luku alla de sandati. Dus het moet...
0: Luku in om zeer sma uwaan op basis hoe abagage dat die, in luku efde sma ook to ab a juiste morele kompas om zeg maar zo'n instituut op ter verantwoording te roepen. Wat ik als in wang mag gaan aanhoudigen, inzicht naar kennis. Maar amang is zeg maar wat man een bepaalde drang voor bevredig dan de koningshuis. Of in elk geval amang op een bepaalde conditionering effect om een gekoloniseerde geest. Wie zou maken zo'n opleiding? You know, maar jij is de man daarvoor.
1: Ja, maar ik had jou een balans koningin. Luku, het is, luku, te hebben over een team, dan kan er van allerlei pluimages zijn. Nou, een team je zin go. En, maar je moet niet, luku, te ego, want eigenlijk, nou, om takken aan de braadkant te voeren, over money we takja, vermogen we takja, nato dat we takja zo, ontwikkelen morofara. Im ap mandape sa deta pa ni fo fo kotak nanga demanda ti fo fo luko tak demand tak trasma dina a team dat is altijd goed. Luko mi ik heb ook mijn bedenkingen na zo zo of ding onderzoekers. Ik heb ook mijn bedenkingen. Is dat niet toch? Taki zei de meka onderzoeker die is denatori die zie. Want door de jaren heen hoe jere a geluid sa e abe produceer die unu ano a geluid.
0: Luko is dat wat je zal ons go probeer voor make onderscheid ook to want student i taki e go on money om probeer voor meka onderscheid. Te weet dat over money om ons maar onderbouw asan sadekari herstel en op basis van inventarisatie voor de sani samus go gebeurt weet dat over reparatie die kan inventariseren voor lukutaki wat wanneer je over geld praat, waar praat je over in het kader voor herstel en in het kader voor schade die er is berokkend. Omdat vaak te weten dat over money, ons is het over zou weten dat hier, even om reparation.
1: Ja.
0: Ons is over zou weten dat hier, hoe laat, met mijn lees, wan stuk, te pas meneer Armand Sunder ook toe, wees dat is nou een uitgeleider, is nou een bewustzijn, te eigenlijk, want toen ze mij klagen, dat te ego om een slavernij verleden, Amang aba zijn filosofie voor Santoki tegen mijn holistische benadering. Amang wat ik immigratie naar de trassen mee. Dat ben je ziek, maar dat zo amang na de man voor zeg maar een reparatiecommissie. Maar nou man, ze eigenlijk in mijn beleving amang schadelijk die asak voor nu.
1: Ja maar, luku Glenn, luku, te hebben over money toch? Onder de streep toch? Dus alles dit boven een streep, onder de streep, we kunnen een dollar teken of een euro teken. If ja, na, if na psychologische schade, if na dus alles is aan dat je naar paaien moet sparen.
0: Je moet eerst daar beginnen toch.
1: Ja, look, maar naar paaien. Dus eigenlijk we kar money like als laatste onder de streep. Maar alles wat daarboven is, kan van alles zijn voor Chocondoro, want Alleen sansa je kari, zijn er kosten aan verbonden, zijn dingen die moeten gedaan worden. Dus aan dat dan, of zo, dus aan dat ananga, apprecie naar jouw paiding, ananga, test als
0: ja, rekenen. Ja, maar dan moeten we inzichtelijk maken wat er is gebeurd.
1: Jeremy, abo bellen, kom proberen baka. We proberen baka, hoor even. Ik denk dat ik snel leuk heb, hè? Idete?
0: Hij moet dit. Om af de lijn naar rechterlijn, heeft het volgens mij.
1: Ah, ja, dat is niet leuk. Dus,
0: ja.
1: Dus, en, Luko, mis do Arkasani en mi Luke in herhaling. Dus, mi is abi solicite, Lukasani, a eerste lezing, want Asana live, de abon zo to spanning, de later dat im relax, de go Luke rustig baka. Luko, de man, sa de man do in Asandisi. Een onderzoek, dus ondanks de Lisa hier onderzoek. Je ziet dat hier, een woord koloniaal toch, het druk van een hebbisch tempel in een. En een koloniaal pisi, een bradi. Je merkt het op?
0: Ja, maar dat vergeet je, Luko. Want een gedeelte, dat ik moet het nog met je delen. Luko nou. Assans-Poholland, de ego om een koloniaal verleden. Want de Sani zijn de man op boevoeren moeite naar een Sani, omdat de man het safari man go om naar een Sani eten. Na een verhaal voor Indonesië. Een verhaal voor Indonesië eigenlijk op wat overwicht bijna dat bijna alle de Trasani. Omdat die Indonesië heeft een groot aantal inwoners en Nederland met omeni handgebaren de Madouba om te kijken hoe ze met Indonesië in het reinen kunnen komen. En eigenlijk volgens mij, het min of vergis mij, zijn ze afgewezen in het verleden door Indonesië. De Madouba dat zo de meter op, want stap niks. Samsano Want toetra Indonesië zou ook toe op invloed ja in Nederland, een bepaalde groep. De maar zo voor invloed dat eigenlijk op dit moment de maar dwingen af dat een gedeelte voor het slavernij museum zou ik komen. De wij domineren dat weer. De wij domineren dat weer. En we zaten dat een koningshuis ook toe lukken. Indonesië nou een konde met miljoenen inwoners. Suriname is maar een kleine staat. Dus eigenlijk heeft hij gewoon een beetje belang. Een beetje belang voor Indonesië. Moren zwaarwichtig, moren diepster dan. Waardoor eigenlijk dat naar een reden per maar zoeken een oplossing. Naar een heerstand voor slavernij, naar een kolonialisme. Dat de makko naar een asano op het alasanta voor hoop. De Makaring vertelt het hele verhaal. En dan het hele verhaal dat hij John Leerdam de bezig, dan had Peggy Brandon, dan had gemeente Amsterdam, dan bij de mevrouw Turia Meliani. Eigenlijk, nou een concept om de Indonesiërs binnenboord te halen. Dus eigenlijk het belang voor UNO is ook bijna enigszins de man combinering. Naar het belang voor Indonesië. Terwijl de toestand aan Awang. En dat permet je onrecht. Dat permet je onrecht.
1: Ja, maar Luko, Glenn, Luko. Mina ga je, we si, hoe de tapa sem spoor, we si, asem sani, we si. En, me si dus binnen een onderzoek schreef je, hè. Lugo mino leisa her onderzoek, lugo bi loblees de sandisi. Maar in de conclusie en de sansa mi yere tanga nou, bijna mi vindt dat die apisi voor a transatlantische slavernij wordt gebagatelliseerd, wordt klein gemaakt.
0: Maar dat nam mi probleem na a museum.
1: Nee, maar los van museum, kono go na museum, kota na onderzoek. Kota even na onderzoek
0: kode. Oké.
1: Want mi abo een cruciale vraag. 1. A koninklijke familie is onderdeel van de regering. Punt. De man een onderdeel voor a regering. 2. Bijna, je heren taki, ze hebben bijna niks verdiend. Nodat de no be wani, alleen de no be man. Ewe, if de no verdien, dat suma bij de desmasa be verdien. Dus, en in wetgeving. De man etaki, if one sanepsa, toch? En you did up, en you no do noti, ben je ook schuldig. Bijna ben je even schuldig, like a daders refi.
0: Ja.
1: Je grabo? Dus, daarmee denk ik dat, de sansa me denki, dus teme arki, de sansa me lazy. Ik ben op dit moment niet voldoende en goed geïnformeerd te ego om een onderzoek te zien. Dus mino abuang boom kota kwa boom samenvatting of een weergave voor zij te kunnen noemen.
0: Asandis nou een echt nou een proces eigenlijk luku if je luku asan voor a transatlantische slavernij aan een museum zou moeten komen. Eigenlijk komen een aantal lezen bij elkaar om het erover te hebben.
1: Mm-hmm.
0: Want de kwartiermakers bij de John Leerdam naar Peggy Brandon.
1: Mm-hmm.
0: Je mag horen hearings in verschillende settingen, verschillende gebouwen. En altijd ten bede dat we de actienormen naar wat toe trasma. Mina wat de mensen ik protesteer vanwege een benadering, ik heb maar invulling voor Asani, omdat historische taki op basis van wat zogenaamde, zogenaamde onderzoek zou doen ook, dat je Arki Asani en je komt tot de conclusie dat eigenlijk bijna, ik vind een lukboom,

0: This man, the man put no, no, tabuaho. The man of it, the under deal for next, and they saw the man of prominent, the man the inwest aweza.
1: Wakti, wakti, Glenn. Ika ta godoro mim tegi des majawasani want a music tranga.
0: Ay, just no. Alasma eigenlijk sa aba idee takere no. De aklimaat. Het klimaat in Nederland stelt mensen nu in staat. Voor gelukkig dat hey, zang naar mijn verleden naar Nederland. En waar kan ik mijn voordeel mee doen? Dus dat eigenlijk zal ik mij doen nu, over de ruggen. Voor de nazaten van tot slaafgemaakte. De man die bezig nu voor hier, zeg maar, de vlucht toe naar bon. Abonsa onu kweki, sorgutaki, ukang, piki de fructu de man. En sang, natuurlijk de man ab den belang. Maar natuurlijk, alles makang abe eie reden voetak. Nederland heeft zich ook misdragen tegenover ons. Dus a recht dat meneer ons zegt nou als van. Maar mi en merk, taki, terwijl a discussie er voer, dan toch enigszins a invloed. Sa de traggroepen abi kan zorgen dat dadelijk de man bagatelliseert de stand voor UNO of marginaliseert de heer stand voor UNO dan is hij bezig om met Nederland in het reinen te komen. En ik vind dat UNO moest de waakzaam want mijn vertrouw als slavernij museum zou moest komen. Mijn vertrouw was dat niet. Mijn abba in het dat je ook goed naar museum dadelijk en dadelijk je abba gevoel dat hey, eigenlijk alleen voor Indonesië, mogelijk valk, of alleen voeding, maar uit India, mogelijk valk. Eigenlijk of de mevrouw het afwaarom.
1: Oké.
0: Okay. We praten over de grootste misdaad.
1: Glenn, mi de baka, maar Sintja, dit op haar telefoon voor mij. Sintja, takiko jere, via jere.
2: Ja, hallo, goedemiddag, jere mee.
1: Glenn, jere, Sintja.
0: Ja, I'm here, Sintja.
1: Oké, okay. Ika Chago.
2: Ai, mi vind ik valk jammer. Wat dan een mooi verdiepende programma. Wim ik nou nou. Want Theo Bel kon naar radio maar. Dan eerst voice-over voor normen in Tik Abra. Maar dan a telefoon in rinkel nou maar. Maar dan was men in Tik op, dus dat jammer. Maar goed, bij Arkie Glenn. En ja, bij gedeelte met de eens naar Glenn. Omdat hij betreft ammonisee. Want look hoe, die a koning kon aan a excuses dan van commissie ben de ook toe. En dan de bepotte papieren saga sang de wani. Dan a 200 miljoen kon voor a bewustwording en na dape a lassie de na uno lek blakabuba smasalei onder een heer gebeuren naar een doorwerking zijn in het principe. Omdat die een bewustwordingsfonds nog met die UNO. Een making voor de witman om bewust voor zijn IPSA in die alibi makandra. Ja, blijkbaar smaakt dan goed take money, maar als making producties doe bepaalde sani voor witman kan kom bewust. En ik van mij dat die naar een dan dat nou bakken, dat je ziet dat je door een excuses voor een koning, premier Jette, nou af dus maar, zou je vinden dat je ook de mocitering even. Premier Jette hoopt dat de conclusies kunnen bijdragen aan verzoening voor mensen die pijn hebben geleden onder het koloniale verleden. Volgens hem moet er meer bewustzijn van de doorwerking van het koloniaal verleden komen. Toch komen er geen nieuwe herstelbetalingen naar aanleiding van het onderzoek. Volgens de minister-president loopt er al een meerjaren programma sinds de excuses voor het slavernijverleden. Daar zijn we al volop mee bezig, zei Jetten. Voor de plannen die al lopen, is er forse financiering uitgetrokken. Het kabinet stelde er in 2023, na de excuses van de regering en de koning, 200 miljoen euro voor beschikbaar. Maar Glenn

0: Jerry. Από μεν, θα μου τε κουάν εξέμπρε το. Τα και κουάν φορκράχτε γαψά. Το. Άσμα αβα πέιν, άσμα αβα τρόμα αλλά σοτσάνι. Αυρώπο, Ευρώπο, να αλήβισμα σαν λόγω ατρόμα όπ. Αυρώπο, νο, Ευρώπο να αντάδερ. Ένταν εφή φορχαλέκ διφούνου, τα και στόχ de adader e kon steeds mee weg dat je uno met slachtoffers de bakkapchin dat je toch adader e verdien money tap alleen samit uno en no uno suku fu draaien fu sorry dat je no aan Europa zo a money mus kona uno dat je uno kan stel programma's op fu de bepaalde sani taki u go duna air and hairstyle lit fakai kusi etaki en ala de trabrada da kasisa wan stage si taki asam dat nepsa na uno wan jeta efen no taki a money expenses kon koning du anderso maar a 200 miljoen dat na a money e moro de no put in dus na dat follow me up make me tak make me bell ya yeah?
1: Arikel
2: abu granta ni senja Nuku isap sasen satak drape Gary.
1: We arki.
2: Waar wiki geleden of 2 weken geleden masterplan Zuidoost. Ik kies money. Het gaat om miljoenen. Dank de man bepresenteer wan sanisa ab te maken. Nanga eigenlijk feige om nanga de nasaten. In Zuidoost, een masterplan, moest doen projecten in Zuidoost. Dat ligt voor bij dat Tori ofzo, en doe bepaalde zijn namonisch masterplan. Dat zegt ze nu, dat ons door in die no-limit, 2 weken geleden niet bij dat. Maar nu, we dat over money, zijn de man om me kon vrij vanuit Assal voor route naar herstel. Dat is door in de zaal. Maar is er samen die in de zaal? Wat loopt man? Wat loopt man? Stoon dat wil ik naar de man belang. Dan mij nou af deze man. Wat brada Boga ben dat pe. En ik ben abi brada Ronald. Ik ben abi wat tolo transfer ben dat pe. Mij op ook na poem mij tegen de man dat hier no. Messi wallo weet is maar ja. Maar mij ik word ervan uit dat de middelen zijn vrij en komen vrij naar masterplan in elkaar de route naar herstel. Dat ammonie moet worden geoormerkt dat social black asma kan me gebruik van ammonie. Dan weet vrouw binnen dat de minister is vanuit de gemeente Amsterdam. Wie als je bijna toelees dat ik wil het weten. Wat ik zie, alle soort mensen hier, maar is zij die middelen geoormerkt? Dat is blakke man. En vooral bevestigen ze dat ja, die middelen zijn geoormerkt. Alleen, ze zijn geoormerkt, maar ook vergis je, weet maar lijn naar een constructie.
1: En die blakke man zijn nee begrijp vast aan Euroko. Je maakt de maar gebruik ding in de constructievoeding.
2: Juist, precies dat hij.
1: Amano sabi, taki, de mei jama wan fee. En. Yo,
2: ik heb taki, ik weet maar op wang projectbureau. En Amar de instaat om mooie plannen te schrijven. Dat mij schrijf voor projectplan. Dat mij zorg goed dat ik aan mij spannen juffers en karretje. Maar de bureau kosten naar alle de uurtarieven van mijn actie. Ah, Hermone Guademan.
1: Ja.
2: Terwijl kan de ammonie, die we kan gebruiken, want deel van money om achterstanden in te lopen. Want goed dat ik in het onderwijs die inventariseer. De black up cheese en scoren bij de ouders. Dat die nog wat vermogen voor bij wiskunde, lesgieden, apart, privé, op bijscholing. Ik ga gebruiken, maar niet om achterstand.

0: erin te lopen.
1: Oké.
0: Okay. Maar voor een wit man op een bureau dat maakt koppeling naar de doelstellingen dat hij. Even een lookboek, de kosten zijn met je kon rekening. En als je president zegt, ik verdien mijn money. Zijn er mee verdienen aan elkaar die er mee verdienen worden. Jullie vroegen dat ik vast zou toe.
1: Jere Glenn, Jere zou het doen. Hoor die punt. We abra goi na nyonsu.
0: Ja.
1: Mo poti tap wat tra toestel. Mek de lijnen kon vrij. Want ju tap a lijn. Ne oroko na nga de tja luiter. Want a telefoon rood kloeien ma a ne oroko. Dus mo ina tra yuru. Mo poti go tap wat tra toestel. Mo mek de tu lijn vrij. Tak juno de tap de lijn.
0: Oké. Abo.
1: A regel. Dus bel, dus mo belli na nyonsu. Da yo, wo yere fa wo seteng.
0: Oké.
1: Utaki. Luisteraars, tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Black Achievement Month. Turning Black Excellence into Change. Vanaf 27 september tot en met 31 oktober staat Nederland in het teken van Black Achievement Month. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Amersfoort, Arnhem, Almere en Haarlem. Een maand vol talent, inspiratie, cultuur en verbinding. Met onder andere Underburning voor jonge professionals. Een bijzondere Yes Night met Graciela Hunsel. En op 30 oktober het Black Achievement Award Gala in de Lamar Theater. Dit jaar nieuwe categorie Social Media Influencers. We sluiten af met een geweldige familiedag in Nemo. Volg onze socials voor info via blackachievementmonth.nl.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: We zijn er weer, Oedebaka.
6: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
7: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Abama van de toneelgroep Angalampu. Regie Fred Gels.
8: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Godfried, jij Jeremy?
1: Jerry? Hallo?
0: Volgens mij in, Jeremy?
1: Jerry?
0: Ja?
2: Hoor je me?
0: Ja, maar Jerry, maar je bent Jeremy blijkbaar.
2: Dat ben Jerry nu.
0: Ja, Jeremy?
2: Hi.
0: Luid en duidelijk?
2: Luid en duidelijk, met Jerry.
0: Oké. Okay. Daar mooi Tori. If je Jeremy, we hoop dat je hier de bellers toe. Want dan, we potje tap ontra systeem voor koina uitzending. Koluku wa bellere ko, luke fie jere. U bent in de uitzending?
3: Ja, heren, goeiemiddag, nanga Jan.
0: Oké, kort voor je jere Jan?
2: Nee, meneer jere Jan,
0: Glenn nee, Jere, dus het is een beetje...
3: Maar met een korte mededeling, ja, wie doe. Dat ik kan zijn en doorgaan, Glenn.
0: Hoe arke je, Jan?
3: Hi. Nou, mijn heren, we hebben het over het slavernijverleden. Een rapport, die kon, VV-rapport. Dus namelijk, Sabi, 60 deskundigen werk naar de... Roko naar de VV-rapport. Dat is om zoeken voor Luku om in de kost dat bijding, dat bestudeerding like maandag takatori te zien op radio. Maar in Samidu is de treisde in bestel een samenvatting voor de VV-rapport. Een boek uit Oranje en 1600, de koloniën. Oranje en koloniën 1600 tot 2025. Gert Oost-Indie. Dus ik begin lezen aan boek. En Nodiri 29 euro. Dus if one begin buying, dat we studeren, zang een samenvatting voor een VV-rapport in een boek DC. Dan om Luku van hoe kan kiezen een rapport of een bijding dat bestudeerding. Dat ben de mededeling die mij aan doen.
0: Oké, hoe jere je Jan? Glenn, ino jere Jan hè? Hallo? Glenn, nee jere misrefsrefi. U bent in de uitzending? Glenn Nijerian, mobiel Glenn opnieuw. Luisteraars, dat zijn nou ingewikkeld, Sandja. Kort voor de bellen, ja. Hallo?
1: Hi,
0: Jeremy. Jeremy? Hallo?
1: Hoor je me?
0: Hi, mijn Jeremy wel. Maar jullie Jeremy blijkbaar. Wacht die op die tapspeaker. Ik ataki. Je jere mi nou?
2: Hij me jere ja. Maar mi we jere de bellers hier hè?
0: In jere de bellers, maar ook nu niet tapi radio.
2: Nee, wat mi nou let radio ja.
0: Oh, in jere de bellers. No, maar na Jan abego moro tak on samenvatting kong tak un bella un baya samenvatting en dan voor Gert Oost-Indie een samenvatting kon. Dus dan toe bij een samenvatting. Dan...
2: inhoudelijk meer...
0: De inhoudelijk...
2: Ja, maar inhoud even, ja.
0: Ja, toch. Dan ook dat ik moro scherp over... Maar dat ik zou mee tegen, toch. Het is lastig. Luku of je Jeremy nou? Je Jeremy? Hallo? Ik weet het niet. Mijn tegen eerlijk. Mijn maatschap zei ik al mis, ja. Naar een geluid. Kom op bel Glenn opnieuw. Anders gaan we het zonder beller moeten doen.
1: Hi Jeremy.
0: Ja, Jeremy boom.
1: Hoor je me?
0: Ah, ik ben Jeremy. Maar je bent Jeremy.
1: Meneer Wonder, hoor je me?
0: Nee. Glenn, bel me. Glenn. Bel me tapa a nummer, dan gaan we het zonder bellers doen.
2: Ja, maar weet je wat je ook zou kunnen doen, Jerry?
0: No.
2: Als je belt naar een lijn 204, die van de rechterkant, dan a 203, dat is waar ik bel aan dat doodwing. Je kan me liever bellen met het nummer 204.
0: 204.
2: Telefoon 204, ja. Dus je belt me, de koppel met dat van mijn paneel naar 204. Baka dat hij, dan zit ik aan telefoon naar 203. Aan de linkerkant dat telefoon dat we doen. Dit is mijn bel.
0: A regel. Maar ik kan hang op. Dan moet poko, dan moet zoeken regelen aan dat hij.
2: Oké, is goed. Oké.

0: Hallo, je hebt Remy Glenn?
1: Ik hoor je heel goed.
0: Regel, dus mijn potita pa 204. Dat we ja tori go moro fara, dat if we beller bel kon, dat we luku if atrawe euroko.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dat we gwe do, oké, wakti wa beller de. Je bent in de uitzending?
1: Oké.
0: Hallo?

0: Ja, hallo.
1: U bent in de uitzending.
0: Ja, ik ben dus de eerste beller. Dus eindelijk, hebben jullie geen technici nodig daarom alles bij jullie te regelen of zo?
1: Oké. Okay. Glenn, je rijdt?
2: Ben je dan meneer Willy toch?
1: Ah, regel.
0: Ja. Luister, mijn bezwaar is, iedere keer, het is jaar in jaar uit, pakken ze ons met dezelfde methode. Laat me maar een voorbeeld geven. Ze moeten, als ze jou een tientje moeten betalen, dus 10 gulden moeten of 10 euro moeten betalen, dat in mij komt broeia heersani. Uiteindelijk betalen ze je niet eens een gulden, ze geven je 5 cent. En wat wordt er over het algemeen gezegd van, we moeten blij zijn, we hebben toch wat eruit gehaald. Dan zal ik je een ander voorbeeld geven. Een ander voorbeeld is met die AOW. Glenn was er ook bij. In de Tweede Kamer. Het is dezezelfde burger, dezezelfde mevrouw die minister was, die nou burgemeester is in Rotterdam, die heeft het klaargespeeld. We weten dat wij veel meer geld, dat de Surinamers veel meer geld terugbetaald zouden moeten worden. Uiteindelijk heeft ze het zodanig verweten, of die hele regering heeft het zodanig, maar onder aanvoering van haar, onder haar verantwoordelijkheid, heeft ze het zo ver gekregen dat de mensen, geloof ik, 500 of 5000 kregen. En dan is het nog niet eens iedereen. We worden zo tegen elkaar op, hoe moet ik het zeggen, aan elkaar uitgespeeld, dat je niet krijgt waar je recht op hebt. Daarom zeg ik, of zoals zij dat doen, ze geven jou, je kan een museum opzetten. Wat heb ik aan die museum? Ik heb meer aan kennis. Ik heb veel meer aan kennis. Breng die kennis over. Geef mij die kennis. Wat jij mij al die jaren, die honderden jaren hebt ontnomen. Dat is veel beter dan dat je met een geldbedrag over de brug komt. Okay. Ik ben het valikant tegen, dus zodra je over geld begint. En dan zijn het altijd weer deze prominente figuren van ons die zich opwerpen van nou, wij gaan onderhandelen of wij gaan dit doen. En dan laten ze zich weer pakken.
1: Oké, okay. We hebben jou gehoord, Willy.
0: Ja? Oké, alsjeblieft.
1: Grand tangi. Hi Glenn, luisteraars, je hebt nu de tijd. Tenanga voor Juru, voor Bel, if you know, bekoi na vorige Juru. Want hoe dit apatori voor a onderzoek, a privé onderzoek zijn, a koning doen. U bent in de uitzending?
3: Ja, met Lisbeth.
1: Ja, Lisbeth.
3: Goedemiddag. Ja. Hi. Kijk, wanneer we het over ons slavernijverleden hebben en af en toe een paar oprispingen, nu weer met dat onderzoek van de koning. Maar weet je, er zijn bepaalde dingen toch, waarvan ik denk, op die manier komen we er niet. En waarom zeg ik dat? Het is al aangehaald door zo'n beetje in de uitzending. Iemand bellen om een pistuera. Maar goed, ai.
1: Ja, oké.
3: Ai. Weet je wat?
1: Idoro no, dus.
3: Ja, Midoro. Luister. Er zijn zoveel dingen waarvan wij eigenlijk nog even met wetenschappelijk onderzoek een paar dingen moeten rechttrekken. Weet je wat ik het ergste vind? Wij hebben geen gebakende tijd over de tijdspannen van het slavernijverleden. Dat is één. De ene schreeuwt 400 jaar, de andere schreeuwt 500 jaar. De andere zegt 300 jaar. Ik zou een beroep willen doen op historici en wetenschappers, om als ze voor ons willen onderzoeken wanneer het eerste slavenschip is aangekomen en wanneer het is geëindigd. Want we zien in het Westen toch, voor alle gebeurtenissen, grote gebeurtenissen, heeft men een afgebakende tijd. De Eerste Wereldoorlog was van 1914 tot 1918, de Tweede van 1939, de 80-jarige oorlog van zoveel naar zoveel, overal. Alleen iedereen heeft een jaartal. Alleen wij hebben dat niet. Hoe lang heeft die slavernij geduurd? Dus wat krijgen we? Eentje roept 200, eentje roept 300, eentje roept 400 en eentje roept 450. Dus, want ook aan de hand van de tijdspannen moet je calculaties kunnen maken. Toch? Dus dat is één ding dat wij even moeten onderzoeken. En als we kijken naar het heel Caribisch gebied, we zien hetzelfde patroon met zwart.

0: slechte mensen, achtergesteld, vaders die niet bij hun gezinnen blijven, noem maar op. En dan zou het goed zijn. Laat me dat nog zeggen. In diezelfde gebieden, in de Caribbean, zie je dat men zich heel... Die prins Charles, gelukkig dat hij niet lang gaat regeren, want hij gaat het heel moeilijk hebben. En die komen wel toch, die gemene bestlanden, waar Charles, geloof ik, van 14 of 15 landen het staatshoofd is. Behalve Motley, hè, in Barbados hebben ze dat afgeschaft. Barbados is een republiek geworden. Maar die mensen beginnen zich ook te verzetten tegen dat koningshuis. Dus ik denk, wanneer wij als collectief de zaak gaan aanpakken, dan til je het op een hoger niveau. Een ander ding wat ons de parten speelt, is dat iedere activist die denkt dat die namens die samenleving kan gaan praten. En het is al gezegd, dat ding moet op zo'n danig hoog niveau gespeeld worden. Niet voor niks heb je hier diplomatie, soms stille diplomatie, want dan ben je een afgezant van die overheid. Toch, wanneer het tegenovergestelde belangen zijn, hè, wanneer je tegenovergestelde belangen moet uithandelen, dan is het niet voor niets dat je geschoolde mensen hebt die precies weten hoe ze dat diplomatieke werk moeten inzetten, waar je die gevoelige snaren moet raken, onderhandelen. Soms win je, soms verlies je, soms speel je piet. Maar dat is het. Maar bij ons, alle activisten denken dat de tango's donatafra. Maar in het Westen heb je geschoolde mensen die weten hoe je dat ding moet doen. Dus dat is het. En als we gezamenlijk, wanneer we met, kijk, ik bedoel, Sunder heeft wel contact hoor op dat niveau. Alleen vind ik dat hij terug moet treden. We moeten jonge aanwas. Dat is ook iets, hè. Hij gaat daar blijven tot hij doodgaat. En het geldt ook voor andere mensen.
1: Oké.
0: Je moet aan de kant gaan adviseren, maar je moet jongeren de kans geven. Want die kunnen die tijdgeest beter aanvoelen. Snap je? Dus dat is ook iets wat ons parten speelt. En dan heb je nog iets. Ik heb het al gehad over die tijdsindeling. De koning voor het gerecht brengen is onkan. Ik vind die koning... Ik vind het zo sterk van die koning dat Nederland het voortouw heeft genomen om dit te doen. Hè? Puur om het in het reine te komen met je innerlijk. Ik vind dat al geweldig. Die koning voor het gerecht brengen is ondenkbaar, hij is onschendbaar. Want als je die koning voor het gerecht brengt, dan moet je met die overheid dealen. Begrijp je dat?
1: Ja.
0: Dit is onschendbaar. Dus je kan nooit de koning voor het gerecht slepen. We hebben een crisis gehad met Bernard, toch? En zo. Oké, ze hebben het op hoog niveau gespeeld. Dat is rotomie masra. If ik jammer masra met drie, Julian had ook met drie af. Constitutionele crisis. Dan de tralede van koning. Maar een koning, je nou maar, slepen voor het gerecht. Okay. Onkan, dan moet je toch met de regering gaan dealen.
1: Ja.
0: Weet je? Dus dat is wat ik heb het rapport nog niet gelezen, dus ik hoop, ik moet dat nog bestuderen, maar zover wat ik van jullie hoor uit het nieuws, dan is dit wat ik voor de zondagmiddag te zeggen heb.
1: Oké, hoe jere je, Lisbeth?
0: Oké.
1: Bedankt. Hai. Glenn, hoor je wat die beller zag gelegenheid, want dit is een man welkom vanwege de situatie. Ja. Oké, meneer Chinoa beller. Glenn, jude.
2: Ik ben Archilis werd. Maar kijk, los van het feit dat ik hem natuurlijk kader. Dan ik ga om naar het thema die ze van onderwerp die zie. Om in elk geval dat hij op dit man enigszins leek. Spreekbeurs die aan gemeenschap of vertegenwoordigers. Toch je abie voorrekening naar integriteit voor zoals maar. Je abie voorrekening naar een mentale hoedanigheid in zoals maar in verkeer. is nou een gekoloniseerde geest, maar die is staat voor serieus. Dus als hij is nou een moeilijk op te wachten, nou een moeilijk, zal hij ook op een gegeven moment Peggy Brandon naar John Leerdam zijn geen domme mensen. Maar ik hou mijn hart vast if op een gegeven moment een belang voor UNO nou de wan belang zijn eigenlijk op basis van loyaliteit richting een witte dominantie de manotek besluiten in het nadeel voor de smaak zijn zoeken daadwerkelijk gerechtigheid. Want vrouwelijk Motley is een intellectueel, maar het is een vrouw met ballen die je kan sturen voor een boodschap. Gedecoloniseerd.
1: Ja, maar Glenn, was massa op kennis voor het dossier die zijn Guafé en Beryl Beekman moet ook in beeld komen, of niet?
2: Ja, ik heb ooit Beryl Beekman in beeld, maar Luko is op Sarasabi. Luko, op een gegeven moment te we fitty om Asak DC, dat in Abwansma ook toe zijn eigenlijk moest Abi een verbindingskracht. Omdat you kan go, maar daarna in Abwan collectief vanuit zij opereer. Dus solicie tegen Sitak de San dat hij ontbreekt en vaak de San op te maken ook te herinneren. Hoe groot zijn onze ego's? En mijn dat is niet zo beschuldigd, mevrouw Beekman. Maar je ziet dat je, sorry, even op draagvlak zijn je op van Oudo om met alle partijen te verbinden die hierin ook ondersteunend kunnen zijn voor mij Abiyikofu. Want ding, kwaliteiten voor mevrouw Beekman. Meneer, onderschat de kwaliteiten van mevrouw Beekman. Maar een mens heeft veel meer nodig dan alleen intelligentie. Zo is ook toe je sociale intelligentie belangrijk. Hoe verbind ik? Hoe zorg dat ik goed leiderschap aan de dag leg om te verbinden, om te zorgen dat ik meer daadkracht heb. En zolang je de eenling. Nou, spannend, ik is serieus, Jerry.
1: Ja. Maar het is wat rassan, niet voor smitte kabeller die. Luko je kar, mevrouw Brandon, niet naar meneer
2: John Leerdam.
1: Leerdam.
2: Ja.
1: En luko mi bij na de eerste gesprekken, ook toen naar een wethouder, over een museum. Toch? Eigenlijk ook is wat sansang, ah no, wat sans zo bewani. Dus, wat komt te kabeller? U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag. Ik wilde mevrouw Beekman, die is al eeuwig bezig geweest over die herstelbetalingen. Meneer Rutte is president of minister geworden. Hij is nu van Defensie. Die heeft meteen mevrouw Beekman, het Minsee, subsidie stopgezet. Ze hebben mevrouw Linda nooit meer daar neergezet. En weet je, omdat het cruciale ervan is, en dan kunnen jullie het hebben over gestudeerdheid of niet, maar die vrouw die was tot tip top geïnformeerd. En ze hebben haar weggehaald omdat zij vinden dat Suriname geen recht heeft op die herstelbetalingen, omdat die witte mensen, die Hollanders, die dan zo geregeerd hebben 300 jaar geleden, ons afslachten, ons tot slaaf gemaakt. Er wordt in en uit, zomaar komt de koning ineens na het onderzoek van zijn verworven miljarden over de ruggen ook weer van onze nog steeds doorwerkende stralingen, komt het weer via de tv naar binnen, dat hij heeft besloten om weer vergiffenis te vragen, excuses gevraagd. Maar er komt geen herstelbetaling. Die blijft hier om die witte mensen bewust te maken van hun slavernijverleden. Weet dat nommer, Gokong. Kijk, meneer Oost-Indi. Hij heeft 5 boeken En dan gaan ze weer boeken, reclame maken. Dan moeten we die boeken weer gaan kopen. En dan kunnen wij ons weer ons hersens nog verder hersens spoelen. Want het is weer zo'n onderzoek van weer die witte man die inderdaad zich moet verantwoorden voor zijn slavernij. Ik heb al die tijd, mevrouw Brandon, oké, ze is een beetje gekleurd, maar mensen van die afkomst, dus die Afrikaanse mens die ze tot slaaf hebben, ik zie ze niet. Ja, ik zie ze wel op televisie met van die vieze neuzen en dat we nog steeds geld moeten sturen daar naartoe. Mevrouw Egeje Schoo destijds van de Partij van de Arbeid, die heeft toen die ontwikkelingshulp naar Suriname stopgezet. Weet je, en dan zitten we hier nog steeds te praten. De koning die heeft 3 jaar onderzoek gedaan en dan komt hij het allemaal ontvouwen dat ze maar 1 miljard geloof ik nog. Of ik heb het niet goed verstaan. In al die slaventijd heeft hij 1 miljard geld verdiend.
1: Een half miljard.
3: Kan je je voorstellen? Hoe is het mogelijk? Die man had toen het alleen recht. Hij was de baas. Nu hebben ze geen veel. Ja, hij mag nu representeren. Zogenaamd heeft hij geen macht. Weet je, en dan komt hij zich nu weer verschonen om te gaan zeggen van, nou ja, dat is alles wat we hebben verdiend. Nou, en dan is dat het. Rutte heeft al voor 60 jaar heeft hij het archief gesloten als het gaat om Boutersen. Weet je, Boutersen was een held. Netanyahu, dat is een moordenaar. Waarom gaan ze hem niet? Hè? Waarom komt dat niet op de kaart iedere dag? Hè? Nee, het moet stoppen.
1: Okay.
3: We moeten erover blijven praten. Ik heb samen met meneer Drenthe destijds, zo hebben we de slavernij een beetje op de kaart weten te krijgen, Katibo Bagassi. Die man die heeft dat stuk, het spijt mij zo, ik had er een bandje van, dat hele toneelstuk. Ik heb het per ongeluk doen belanden in de afvalcontainer. Hoe is het mogelijk? Ik neem het mezelf zo kwalijk. Want dat was een, dat was precies zoals het, die man was 80 toen hij dat stuk regisseerde, man. Maar ik heb bijna mijn naam blommoren, zo boos word ik. Ik ben misschien nu een beetje onsamenhangend. Want het is ook zo, elk jaar hebben we het erover, maar we zijn nog steeds. Kijk die jongen die ze weer hebben vermoord, die man die ze daar gewoon van de week, vorige week, hij gaat een dingetje halen, Skotukong, Kiraman, en dan wordt het weer met iets weggedaan van, oh, die man die had dit bij zich, dat zich. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Het wordt alleen maar erger en erger, dat hele racist. En dan vergoelijken ze het om er dan weer over te gaan praten, wat hun rol is en de koning komt. Nee, ik stop ermee. Ik hoop dat ik in een betere tijd jullie nog eens een keer kan raadplegen over dit onderwerp. Dankjewel.
1: Okay. We gaan u bedanken. Een fijne dag. Glenn, mama, meyere ons aan je en jou taking net en Lisbeth begodapet toe. Meyere mette?
2: Meyere, heer.
1: Ai. Over dat kan de appunt van Lisbeth be benoem als stille diplomatie. Want, luko, in onderhandeling, zo lees je de onderhandeling ingewikkeld, zo lees de meester tot de schrijving, Osoyaref, Takatori, zonder trasmasabi. Als stille diplomatie, apacidati, is er in Aladdin Sansei mitunu de gesprek zei kisi den den, even hier is aan mevrouw Alaste Beller taki. Is er ooit die weg bewandeld?
2: Luku, als het moeilijk is, het van moeilijk tussen UNO, de community. Luku, het moment zijn kotaki a overheid vindt een gesprekspartner. Voor hebben over een stille diplomatie, toch?
1: Mm-hmm.
2: Dan de overheid vindt een gesprekspartner, zijn we hebben een ruggespraak. Dan gaan we een aantal maar in een community. Dan gauw je abi dat je kan hebben een gevoel van, maar wacht even. Namens wie praat je? En wat zei je onderhandel? Dat je kies reuring. En zij hebben ze al die steekjes reuring. Is je oorlog, Samboni, Granikis, dan een Beryl Bigman. Is je oorlog hier in Amsterdam. Is je oorlog, Sarimakis, dan Antoine Deul. Dus heel gauw als het kan belanden in chaos om dat wantrouwen te ook toe, want dit zijn ze in play. Het gebrek, het is me allemaal gevoel dat de zoeken erkenning en de mensen waar het om gaat, nog die erkenning voor stel aan ego tevreden. Dat ik is ook toe aan mijn plus. Als stelle diplomatie in Satsuma, in Abouamang, gebalanceerd en tegen zonder een ego-probleem.
1: Oké, okay, hoor je punt. Mijn Abouan Beller. U bent in de. Oh, Beller Goeie.
2: Je begrijpt, Bijari?
1: Mm-hmm.
2: In Abouan juiste man. In Abouan Suma zijn de op zoek naar, naar eer of zelfverheerlijking.
1: Yeah.
2: In Abouan Suma zijn. Vindt dat ook Dina zaak en zang het hier en verkarasani. Mijn diensten zijn voor die community. Mijn verdiensten aan of voor verheerlijking of verrijking of wat dan ook. En mijn abuan basis vanuit samen communiceren naar een relevante groepen zang televisie met die bari. Ik had de man al geluid dat je erin hoor. Mij de bezig noemen en dies mij abi. Integere informatie. Met deel naar jou. Hoor je rustig.
1: Oké, hoor je punt.
2: Ondersteun dat proces.
1: Hoor je punt. U bent in de uitzending. Hallo?
4: Hallo?
1: Mane.
4: Ja. Waar?
1: Waar we gaan, mane. Hey, go boom.
4: Mane.
1: Mm. We are you, man.
4: Mother.
1: Ja, luisteraars. Uno masa boude. Uno masa boude.
2: Maar ja, man, natuurlijk ook de behoefte voor je resting.
1: Voor je resting. En aan mij volg.
2: Man, neem ik je boom.
1: Aan mij volg. Dus man, neem ik je
2: boom. Maar neem maar, Jari. Als dat niet allemaal moeilijk zal ik als stille diplomatie. Ik zal met tegen je, de wansma. Wat doe ik nou? Hoe dat wansma de in staat.
1: Wacht even, Abouan Beller. Hoor die punt. U bent in de uitzending?
5: Ja, met Jan even, Jerry.
1: Hoe je reed, hoe Arki, Jan?
5: Met Arki en Toria. In de jaar voor de Tweede Wereldoorlog, met go terug, een Pan-Afrikaanse organisatie binde. Dus alle Afrikaan, over heel Grondapu, vertegenwoordigde haar organisatie dat die uit Suriname Ibad Tumang die ben op contact met haar organisatie Anton de Kom voorzende met haar Hugo Huishoud ben de met haar organisatie.
1: Maar is op samen met haar Hugo Huishoud toch?
5: Ja, wacht die me kon aan jou. Hij ben de naar Amerika gewassen lang ding tijdens haar oorlog. De ben schroting. Bagadat Akona, Holland, a tronvoorzitter voor Suriname, sinds aten dat hij a discussie over a slavernij beging naar Nederland. Bagadat die meneer Kout, koning een idee voor Hori haar herdenking naar Surinameplein en stel in eisen. Dan mevrouw.

0: Beris Bigman op een eigen organisatie en Goffert en eigen toren. Uit dat oor dat hij monument kon in het park. Daarnaast neemt zij de organisatie kon. Maar waarom Bigman nooit nog binnen in neemt zij? En na neemt zij is hij een lotere organisatie kon. Dus nu de rapport kon. Een rapport van Koninde, een rapport over de staat Nederland. CARICOM hebben we een tra-rapport en een tra-denken nu. Dus om Luko zou de organisatie ja het aki naar een koning. Want de story is naar een koning story. Dus de organisaties moest schrijven aan koning te geren. Hoe een zijn naar je plan. Daarna zie je abi. Als staat Nederland heeft een standpunt bij 200 miljoen de nog die money moro. De bank heeft een standpunt de op de eigen money per de pota money van deel naar renovatie van Josef Elisabeth Samson. Dus denk atori, je nog kan belet nog een organisatie, maar nu als trede peo so wamnestri wo concentre rus revindo ta pa rapport fu san koninklijke familie de staat en san netra organisatie wan do nanga CARICOM wan mino yere CARICOM nanga sernang nanga de sana organisatie nanga de organisatie het antele reageer ta pa rapport san konofu over a koning.
1: Maar aan de vroekete, Jan. Aan de vroekete, toch? Oké, maar hoe jij erin? Glenn.
2: Hai. Wat is dan zo belangrijk, hè, in de Jerry? Tenminste, om niet te zeggen zo belangrijk. Wat is dan zo belangrijk, Nono? Hallo?
1: Ja, we heren. Hallo?
2: Wat is dan zo belangrijk? Look, Fabio is named Mitchell.
1: Isaias.
2: Kon nou een gebaar of een statement. Maar dat ik geef me dat aan terug. Om geluk te geven, zijn de argumenten. Zeiden met Amma Edudati. En als Amma Edudati en we willen meer kracht zetten bij het de daad. Om geluk te trust maar. De normen van Hong, meneer Sordam, alles wat aan bij Kiswang, want dus aan dat hij, hebben ze ook reden om te zeggen, we volgen het voorbeeld voor Mitchell. Want de argumenten voor Mitchell, om het terug te geven, ik heb die argumenten nog niet gehoord in zijn geheel. Ik ben natuurlijk benieuwd.
1: Dus eigenlijk je dat wel los, maar uit dat blakke gemeenschap vooraanstaande dus maar moet heroverwegen if Asan Sade Kisi erkennen Sade Kisi is dat nog te verdedigen. Wacht die maar wat trabeller. U bent in de is onnodig druk zetten, Minusabi, if gedrag de argumenten voor Mitchell een blauwdruk moeten zijn voor andere mensen. Wacht die korte kabeller. U bent in de uitzending. Hallo?
3: Hallo?
1: Ja, Oneere, deze luistert naar je eigen radio. Luister als if je bel in om Arki Radio, dan zou je stora uitzending. Godfried.
2: Hai. Dus wie eigenlijk de argumenten voor een Mitchell Isaias? Ik ben benieuwd. En ik ben ook benieuwd of Trasma, of ik weet wat het is, Lugo. Dat van Mitchell is breed uitgemeten nu in de media. En daar gaat het Koningshuis neemt ook notie hiervan. En mi aba idee dat if etewan toesma, dat hierin on wanneer we geven het terug, dat het reden zijn voor een breder gesprek. Voor geluk dat, oké, okay, dat onrecht vegen om onrecht vanuit het koningshuis. Gaan we dat serieus nemen en gaan we er echt iets aan doen? En gaan we dat gesprek gaan voeren op basis van het

0: heeft het ook te maken, niet alleen met je verdiensten, maar ook met je ego. Dat, ik ben geëerd. Mijn ego wordt gestreeld. En ik dump aan haar ego's aan dat hij. Nee, dat hier in. Mie doe mee naar Mitchell. En mie en mijn grootapusabita, een koningshuis, is in gebreken gebleven. En we zijn op zoek naar gerechtigheid.
1: Mie Abu en Beller. U bent in de uitzending?
2: Ja, met Lisbeth nog een keer. Ik heb ook gelezen dat meneer Isaias Salintje heeft ingeleverd. Alleen hebben ze ook niet gezegd waarom, wat zijn beweegredenen zijn. Ja. Maar ik vind het nogal wat om andere mensen bij naam te gaan noemen van dan moet je dat ook doen. Dat gaat mij echt heel te ver. Toch? Maar, ja.
1: Onnodige druk zetten, je vindt.
2: Ja, ik vind dat niet kunnen.
0: We gaan maar, het algemeen belang.
2: Ja, nee. Anokan. Mitchell.
1: Glenn, even.
2: Uh-huh. Mitchell zal ons uitleggen waarom, want ik heb mijn broko, mijn idee, heeft het te maken met de koning. Dan denk ik maar, ik zie zelf geen grond om dat te doen. Integendeel toch? Wat die koning heeft gedaan is uniek. Dus ik begrijp het niet. Maar als hij het komt uitleggen, misschien zal hij dat begrijpen. Maar we moeten die andere mensen er buiten houden. Maar om even terug te komen toch op dat gezamenlijke. Want kijk, Armand Sunder heeft goed. Die is op dat niveau bezig van CARICOM, toch met al die landen die bezig willen zijn. En ik denk dat ze ook bezig zijn om een claim te leggen. En ik ga ervan uit dat ze topjuristen hebben hiervoor gaan inzetten. Noem maar op. Want wat er is gebeurd, laten we zeggen, het is niet niets. En laten we ook trots zijn op die mensen die jaren bezig zijn geweest en die dat hebben gedaan. Maar het moet niet zo zijn dat we iemand aan tafel krijgen die het gaat hebben over ja, ze hebben die man daar doodgemaakt en ze hebben dat dan gedaan en dat. Kijk, weet je wat het is? Die daders liggen op het kerkhof. Dus wanneer je bepaalde dingen gaat doen, moet je dat, dan wordt het persoonlijk. En ik denk dat wrevel wekt bij die mensen. Wat? Mino, doe nooit die. Toch, maar als je de mensen goed uitlegt van kijk, die welvaart, jij geniet nog steeds van die welvaart. Toch, je hebt het niet gedaan, maar je geniet van die welvaart. Weet je wat het is als bijvoorbeeld Michiel de Ruiter, een van de geweldige zeevaarders van die tijd, die heel veel heeft betekend voor dit land, van alles en nog wat binnengehaald.
1: Anoa Rover.
2: Nee, luister. Ja, voor ons. Nee, maar ik wil je een voorbeeld. Ik wil hem niet prijzen, hoor.
1: Ja.
2: Kijk, luister, ik wil niet zeggen van die man. Ik wil voor dit land is hij geweldig. Toch? Toch, want net hoe Bonnie voor ons geweldig was. Voor dit land. Maar ik wil niet zeggen van mie e presa man. Ik wil je een voorbeeld geven. Als je als voorbeeld. Want kijk, laat me nog. Wacht even, ik hoor dat punt even aan. Oorlog toch? Tweede Wereldoorlog. Wanneer ik met mensen praat, zeg ja, het is zo lang geleden. Ik zeg de Tweede Wereldoorlog toch? 80 jaar. Plak nog 80 jaar erbij, dan beland je in de slavernij. Want weet je, wanneer we zeggen 400 jaar, 500 jaar, dan gaan denken die mensen aan 1500. Maar ze denken niet aan 1800 zoveel dat het is afgeschaft. Het is dichtbij. Velen van ons hebben onze afkomst nog gekend, die bijna in die tijd geboren zijn. Dus dat is het. Maar het is niet niks geweest. En als je die mensen dat soort dingen uitlegt, dan beginnen ze het te snappen. En kijk, en nog een voorbeeld. Sylvana heeft een pleidooi gehouden toen. En Rutte heeft het ook gezegd. Van der Plaats heeft gezegd, door Sylvana is ze er anders tegenaan gaan kijken. Die mensen moet je hebben. Die mensen moet je hebben, bijvoorbeeld. Rutte heeft dat ook gezegd door Sylvana. Ga dat opzoeken waar ze dat pleidooi houdt. Grosting. Ik maak daar een hele diepe buiging voor Sylvana. Grosting. Als het je niet raakt, ze is met tromgeroffel ook teruggelopen naar de plek. En dat soort dingen moet je hebben. Kijk, en kijk, Frankrijk heeft een paar maanden geleden een artikel code noir. Noir is betekent zwart in het Frans, hè? Die zwart code noir.
1: Ja.
2: Wat daarin werd omschreven, is hoe je een slaaf moest zien. Hoe je de mens uit Afrika moest zien. Het was

0: Het was een bezit. Het was een roerend goed. Je mocht bijna, willen ze zeggen, het was een beest, een wild beest. En je mocht met hem doen wat je wilde. Dat soort dingen staan in die couloir die Macron heeft gezegd. Dit, je kan het niet anders omschrijven als een belediging, heeft Macron toen gezegd. En het is een van onze nazaten die in dat assemblée zitten in Frankrijk, die heeft dat bewerkstelligd, dat die couloir geschrapt is uit de wet. Natuurlijk was het een dode letter, maar het was nog steeds in die Franse grondwet verankerd. Weet je? Dus wanneer je op dat hoger niveau met alle CARICOM-landen, met topjuristen en de mensen die wel dat verhaal, die taal kunnen spreken,
1: ja,
0: dan komen we, ik ga het niet meer meemaken, denk ik, maar dan komen we er wel. Dan komen we er wel. Die druk is er. Het is hier begonnen. We komen er. Ik ben ervan overtuigd dat het een keertje zover gaat
1: komen. We gaan je bedanken.
0: Abon. Abon.
1: Okay. Dat was Lisbeth. Glenn.
2: Hi, Luku. Jerry en Sansan, Lisbeth is daar hier. Luku Janono in Amsterdam.
1: Mm-hmm.
2: Die niet zo lang geleden heb ik gesproken met een nieuw wethouder.
1: Mm-hmm.
2: Over sociale rechtvaardigheid, dan haar heling. Maar ook toe en omroeten naar herstel.
1: Mm-hmm.
2: Wat de onderdeel, ook toe masterplan, ik kies de monisarem ook kies in het kader voor route naar herstel, ook toe veel van die gelden, hoeveel voor ammoni, ook de...
1: Hoor je punt, koot ik wat bellen de karant af. U bent in de uitzending? Hallo? Dat is door een auto of ergens anders.
2: Doe maar nog, hoeveel voor ammoni dat is, heeft ook te maken met naar de Sani, ze ook kan ontwikkelen voor ook toen het jaar proces opgang, ze heeft te maken met naar emancipatie. Sam Selfana doet in haar Tweede Kamer. Selfana heeft gezorgd dat Apo en Mofo, zodat vele mensen van ons kunnen vrijkomen met de wetenschap. Dat I Abi in elk geval een recht om je uit te spreken, om dingen aan te kaarten die van belang zijn en die we zien voor die grote groep witte Nederlanders niet zo leuk is om aan te horen. Maar dat naar emancipatie.
1: Okay.
2: Want hoe vrij voel je je in dit land om jezelf te kunnen zijn?
1: Oké, okay, hoor die punt. We tekenen de laatste bellen, dan we rond af. U bent de laatste.
3: Ja, maar goedemiddag.
1: Ja?
2: Goedemiddag.
3: Ja, ik wilde toch wel weten, is er bij dit onderzoek wel meegenomen hoeveel er is bespaard aan arbeidskrachten? Want dat hoor ik niet. De koning heeft niet zoveel verdiend en zijn consorten niet veel verdiend aan slavernij. Maar volgens mij is personeel de grootste uitgave van de werkgever. Dus ik weet niet of dit in het onderzoek is meegenomen.
1: Ja, maar veel weten we nog niet, hè. Dus oh. we, kijk, er is een samenvatting, Minoja. Ja, we horen u wel. Veel weten we nog niet. Dus dat is dan wat details aan bellen die zijn actie. Maar veel weten we nog niet. Dus Walosan Okono, want de VV-boek te lezen zomaar. Anoi boy.
2: Ja. Nee, maar in het kader voor een route naar herstel, terwijl over reparatie.
1: Mm-hmm.
2: Dit zijn aspecten die aan de orde zullen moeten komen. Wat vinden we belangrijk?
1: Mm-hmm.
2: Dus met z'n allen moeten we gaan inventariseren.
1: Mm-hmm.
2: Waar hebben we het over als we het hebben over reparatie? En pas als dat helder is, dan zetten we die route uit. Dus alle geluiden zijn belangrijk. Het moet gekanaliseerd worden. Daarna moet het dus in werking worden gezet om te komen tot constructieve gesprekken met wie dan ook hier in dit land die erover gaat.
1: Wat 3 minuten te wordt ik wel laatste bellen dat we baro Josie. U bent in de uitzending. Hallo?
4: Hi, Norman.
1: Norman. Hi, ja.
2: Ik heb liever penning.
1: Ah, maar Norman is hier, dat direct idee.
4: Ik heb een beetje in de taxonomie, ik heb een
2: verduidelijk misstaan in het inderdaad. Inderdaad. Alleen de samenkissing, die wordt niet zonder lange heren, maar die wijken en steen. Die tegen alles wat er kon af met politie, die nog een zakking over zo'n boel, die leent ik hier in de internationale kruis. Aan moment zal Willem Alexander Koning bieden en excuses. Als je niet voor het gegeven is, dat ik was wakker. Koning is aan de hoek. We hadden het trouwens dat ik de president van de Krampen, allemaal. Willem is aan de hand. Maar Willem is een boek voor student Hassan. Een verzachting. En aan eerlijkheid, aan oprechtheid zijn. En met die zak man, die zat het echt mooi leven toe te zien. Het is. Van die waaier, de aardse mensen voelen met veel kracht. Ook zo, maar begrijp ik alleen nog wel, collectiviteit. En dat doe ik van ons nodig. Sowieso. Dus dat ben ik aan het van aan de celebrate. Dat ik me nou ook als gevoel leg uit. Dat ik me nou leveren in dit.
1: Dus je volgt een programma op de voet?
2: Ja, de volgt op de voet. Die dan niet terug gaan naar het zijn. Dus ik hoor dat mijn bestemming me nou een beetje
1: Abon, oké. Wat is mijn bel, Norman? Ja, luisteraars. Dit is bij de crew. Dit is bij de crew. Maar Glenn Kortfried. Tap afstand. Atori van onderzoek. Odi. If Norman nog leveren alleen te ving. Dat is maar de vraag. Heb ik een standpunt bekend? Dus, stand by. Odi.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.

0: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

come to

Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vast.

zolder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk.
5: Was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Disco's onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekam en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede middag op deze mooie vrijdagmiddag, donderdagmiddag zelf. Ik ga aan de vrijdag, donderdagmiddag verheug me eigenlijk meer op de vrijdag. Want we gaan bijna het weekend in. Voor heel veel mensen is het vandaag ook de laatste werkdag. En voor degene die, je hebt nog mensen die op de vrijdag halve dagen werken. En anderen die helemaal niet op de vrijdag werken. Dan begint het weekend al vandaag, laten we zomaar zeggen. En je merkt steeds de laatste tijd dat mensen verheugen. Ze verheugen zich op het weekend. Ze verheugen zich op de rust. Heel veel mensen zijn al begonnen met de grote schoonmaak. Ja, zijn al langer de schoonmaak, maar nu grote schoonmaak. Winterperiode in. Op en naar het volgend jaar zijn ze al mee bezig. Van voor december, we zijn een stapje voor. Een paar maanden voor. Cream osso, dweilen, verven. Van alles zijn we aan het doen. Om eigenlijk de overstap te maken naar het nieuwe seizoen, de winter. De winter is een periode dat mensen zich terug gaan trekken. Maar gelukkig zit ik niet alleen, zit met Tyrant van Wakka.
1: Zuipsa.
0: Midee, Faviu.
1: Rustig, man.
0: Rustig. Het is lang geleden dat we samen zitten, hè?
1: Weer een paar jaartjes, man.
0: Ja, toch? Dus dat. Maar hoe zie jij het weekend? Leef je er al naartoe? Deze donderdag?
1: Voor mij is gewoon weekend. Ik ben nu in Bangkok en die dingen zijn niet meer zo belangrijk voor mij, man.
0: Nee?
1: Dus ik heb een leuke baan. Dus voor mij is mijn werk geen werk. Het is gewoon invulling van mijn dag.
0: Oh, dat is leuk. Maar soms hebben mensen ook al hebben ze een leuke baan. Verheugen ze zich om eigenlijk op die vrijdag of die vrijdagmiddag om thuis te zitten met een wijntje, een biertje of wat dan ook. Of zeg maar, eindelijk hoef ik niet achter de laptop of de computer voor de werkgever. Maar ik mag opzoeken waar ik zin in heb. Gewoon even lekker niet aan het werk.
1: Dat heb ik dus niet. Oh. Voor mij is het elke dag vrij. Elke dag feest.
0: Elke dag feest. Ach, nou. Was dat maar waar, elke
1: dag. Het klinkt raar, maar het is gewoon echt zo.
0: Ja, maar dat is leuk. Dit is leuk. Ik denk dat mensen jaloers op je zijn als je nu zo praat. Hoe doe je dat?
1: Ja, jouw geheim. Dat is mijn geheim.
0: Al was ik het ook. Maar fijn dat het allemaal ook kan. Elke dag. Dat je het leven ziet als een feest of zo. Eigenlijk moet je het ook elke dag zo zien. Want het leven, eigenlijk moet je het vieren, zegt men toch? Elke dag moet je het vieren. Want je weet niet hoe je opstaat eigenlijk de volgende dag. Je weet niet of de volgende dag jou gegund is, laten we zo maar zeggen.
1: Klopt. Leef gewoon alsof het je laatste dag is.
0: Ja, dat zei mijn oma ook. Libere, want ieder sap heeft Tamara je op elkaar. Leef alsof het de laatste dag is van je leven. Maar sommige mensen gaan echt los. Iedereen heeft zijn eigen manier om dat in te vullen. En wij hebben op 4 oktober, dat is zondag toch?
1: Zondag?
0: Ja, zondag 4 oktober is ook de dag van de vliegramp volgens mij. Mm. En is ook dierendag, dus ja, voor de mensen die honden, katten en geiten hebben. Of koeien, misschien vier je het met je koe. Geef je koe extra strikje, of je hond, of wie dan ook. Het is dierendag, zondag. Het is ook de dag dat zoveel jaar de vliegramp, het vliegtuig is neergestort in Amsterdam Zuidoost. Dus sommige mensen herdenken die dag ook. Ik probeer die dag eigenlijk nooit echt eraan te denken, omdat het zoveel herinneringen oproept, die niet fijne herinneringen. Dus ik wil die dag eigenlijk zoveel mogelijk vergeten. Maar op die dag hebben we ook de spirituele dag hier in Gein, bij Mat Radio. De spirituele dag waar je eigenlijk, zeg het misschien niet goed, waar men op zoek gaat. Men gaat op zoek naar van, wat mis ik? Wat kan ik nog gebruiken? Wat kan ik nog in? Wat is er nog iets wat ik kan meenemen? Is het iets wat ik nog kan leren die dag? Of misschien moet ik iets uitzoeken. Hoe moet ik een huis weer roken? Wat heb ik erbij nodig? Wat past bij mij? Welke kruiden kan ik gebruiken? Mensen die bijvoorbeeld een reading gaan doen, of die eigenlijk niet weten van, die willen naar de toekomst kijken. Niet iedereen wil dat, maar sommige mensen hebben zoiets van, ik wil weten misschien, ik heb een ingeving, maar ik ben een beetje onzeker, ik wil die zekerheid hebben, die heb je nooit. Maar je krijgt soms word je wegwijs gemaakt. Krijg je wat tools.
1: Maar bijvoorbeeld een wasie of zo.
0: Ja.
1: Kan dat gewoon... Kan dat, dat moet bij een willekeurig iemand, toch of niet?
0: Waarom? Je kan toch zelf
1: ik
0: een wasie
1: weet,
0: doen?
1: Ik heb helemaal geen verstand, maar ik zou echt denk ik een keer een wasie willen hebben of zo.
0: Ik zou zeggen, kom naar de spirituele dag. Wat? Ja, kom.
1: Waar is dat?
0: Hier, met radio, zondag.
1: Op zondag?
0: Ja.
1: Daar ga ik zeker komen.
0: Ja, want je hebt bijvoorbeeld een we hebben een... ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek hoor. Ivan Evin Cairo, bekende Surinaamse man die lukus doet. En ook mensen wasjes, ook wasjes doet. Ook mensen helpt als ze vastzitten in een bepaalde situatie. En hij geeft richtlijnen of hij geeft je aanwijzingen hoe je het zelf kan doen. Dus hij is er ook voor mini-readings. Daarnaast heb je ook een dame, ik weet niet precies wat ze doet. Iets met massage zag ik. Voetmassage vanuit je voeten kan ze dingen voelen. Die is er ook. Er is om 2 uur is er een lezing van... Giovanni Linger. Hij was een paar weken geleden in de uitzending. Hij doet Winti en Kerk. Die gaan samen. Dus hij geeft wat een richtlijn.
1: Gaat het samen?
0: Ja. Van hoe of wat. En ja, je gaat erover nadenken. Want sommige mensen zeggen, nou, de kerk is niet voor mij. Dat hebben de witte mensen ons geleerd. En wij doen alleen naar Winti. Maar hij zegt, dat gaat goed samen. We hebben meer dan we denken van de Joodse gemeenschap. Dat zou ook wel kunnen. Heel interessant hoe hij het uitlegt. Ik kom er wel
1: en dat is allemaal voelen. Zondag.
0: Ja, zondag. Dus om 2 uur geeft hij een lezing.
1: Vanaf 2 uur?
0: Om 2 uur geeft hij een lezing. En dan is er ook een interactie waar je vragen kan stellen. Dan heb je klankschalen. Dat die weer in balans brengen. Juanita, die net hier was, die geeft dan, gaat dan met klankschalen werken. Zo'n soort therapie die je meekrijgt, weet je. Het is rustgevend. Maar je hebt ook de klankschaal waar je uit balans. Sommige mensen uit balans. En dan is er ook een
1: manier. Ik ben uit balans, denk ik.
0: Het is een grote kom, eigenlijk. Een klankschaal, eigenlijk, waar je in moet staan. En dan gaat hij me toch gewoon. Ik heb het een keer gedaan. Dan gaat hij met de gong en dan hoor je, alleen aan het geluid voelen hoor je dat iets niet klopt. Want die ene kant gaat scherp en als in de andere kant gaat hoor je in een zoom.
1: Huns, dit ja. Dat geluid.
0: En op een gegeven moment wanneer ze in balans hebben, dan hoor je...

0: als je rondom gaat dat het geluid hetzelfde is. Ja. Ja, is, try it. Het heeft me echt wel geholpen.
1: Heb je dat gewoon gezien?
0: Nee, ik heb het zelf gedaan. Oh. Ja. Hé, ik kan niet geen dingen doen die ik niet, nooit heb gedaan. Als ik iets doe...
1: En maar staat er een prijskaartje aan?
0: Er zit een prijskaartje aan. Een gereduceerd bedrag, weet je. Normaal als je bij die mensen voor een sessie gaat, dan kost het wat. Maar op 4 oktober kan je voor een gereduceerd bedrag kan je zo'n therapie doen. Weet je, wil je meer? Dan kan je altijd een afspraak maken met de persoon. Want ik zeg altijd, als je naar zulke mensen gaat, die energie moet je ook voelen. Je moet je ook goed voelen als je het doet. Dus als je met iemand in gesprek gaat, dan voel je, hé, dit zit wel goed. En als je het doet, dan moet je ook voelen dat je wel...
1: Je moet goed voelen.
0: Je moet goed voelen, ja zeker. En dan heb je ook nog mensen die voor sieraden komen. Dat zijn mensen die sieraden gaan verkopen.
1: En is het, kost het intree om binnen te komen?
0: Het is gratis. Is gratis.
1: Okay. En waar is
0: een barbecue buiten, hier in de Ster.
1: Oh, in de Ster.
0: Ja, Wouterichemstraat nummer 8, met radio. Wat is er nog allemaal? Als je zegt van nou, weet je, ik wil gewoon die dag gewoon even lekker eruit. Er is barbecue buiten. Je kan
1: En hoe laat begint het ook alweer?
0: Het begint om 12 uur.
1: Oké. En dan is er barbecue eten, is er drinken, is er...
0: Barbecue is er. Is de dame die cakejes verkoopt. Dus ja, kan dan bijvoorbeeld...
1: Escher cake?
0: Nee, Escher cake niet. We hebben Joan, ken je dat? Ze zit bij de World of Food, zat ze. Ja, nou, we zijn wel... Antilliaanse cakes heeft ze ook, Surinaamse cakes heeft ze ook. Ze staat er altijd op de spirituele markt. Je kan haar altijd vinden. Dus ik zou zeggen, tas toe. Je hebt ook heerlijke Surinaamse drankjes. Iemand, ik ken haar zelf niet, maar ik heb gehoord dat ze best lekker zijn. Verschillende sappen van Surinaamse vruchten.
1: Marcousa en zo.
0: Van alles. Gember, mixjes, pomiciter. Die is er ook. Dus
1: mooie prijzen. Mooie promotieprijzen.
0: Huh? Nou, promotie. We mogen geen prijzen roepen bij Mart, anders krijg ik op mijn kop van meneer Norman. Maar het valt reuze mee. En je moet zo denken van, alles is duur. Dus verwacht ook niet dat het 50 cent is. Maar een leuk bedragje en je hebt een leuke dag. Want tegenwoordig ga je naar een supermarkt, je gaat, je vult je tas, je betaalt een bedrag en je hoort nog een echo in je tas. Ken je die?
1: Ja, ik ken het.
0: Volgens mij heb ik net boodschappen gedaan.
1: Albert Heijn hoef je niet te gaan.
0: Je mag geen namen noemen, hè? Dus ja. Je gaat een restaurant in, je koopt een portie, je drinkt misschien 2 wijntjes en je hebt gewoon de hoofdprijs betaald. En je denkt van, is dit het? Maar ja, weet je, kijk, geld moet rollen, zegt men. En ik bedoel van, je geeft het aan die supermarkt, geef het ook aan je eigen mensen. Dat ze ook een keer ergens kunnen staan, weet je? En dat ze ook kunnen groeien. Want we gaan net nooit zo, die mensen gaan nooit zo groot worden als zo'n supermarkt. Maar ze kunnen wel groeien, weet je? Op een andere manier. Dat geld ook op een bepaalde manier binnenkomt. En dat we ook naar elkaar op kunnen kijken van, hé, is mijn kleur, man. En kijk, door dit is zo gegroeid, of is hij zo gegroeid, weet je? Zijn hardwerkende mensen. We gaan het nooit maken als een supermarkt, maar we kunnen wel ergens komen, zeg ik.
1: Zeker, zeker.
0: En dan komen we alleen maar door elkaar te ondersteunen en te helpen. En zo help je elkaar. Want op zo'n dag, dan ga je met iedereen een babbeltje maken, je wandelt. Binnenkort zijn er de feestdagen, je kan alvast verzamelen van, oh, mijn dochter hield hiervan. Je begint alvast te kopen. Je zet het mooie cadeautje. Dan heb je zoiets van, ah, van december heb ik het al voor mijn dochter. Je komt iets voor de zoon tegen. Je pakt het in en je denkt van, ik zet het aan de kant. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, klinkt gezellig.
0: Ja, dus kijk wat je kan missen die dag en kom gezellig langs. De entry is in elk geval gratis.
1: Ik kom in ieder geval zeker. Ik kom ook zeker kijken. Ik ben geïnteresseerd in het spirituele gedeelte.
0: Serieus? In welk gedeelte dan?
1: Wat je net zei van, ja, wat ik zei van een wasi of iemand, weet je toch, spiritueel. Ik ben gewoon benieuwd, want de laatste tijd ben ik daar echt, begin ik er bewuster van te worden. Dus,
0: ik denk velen. Ook jongeren zijn op zoek.
1: Kijk, ik ben een halve eeuw.
0: Ja.
1: Dus dan ga je dingen anders bekijken, toch? Die Libiërs.
0: Nou, ik weet niet of je al een halve eeuw nodig hebt om dingen anders te bekijken.
1: Ik had het nodig.
0: Misschien ben je nu een halve eeuw later ben je wakker geschud. Dat je
1: ben nu pas wakker.
0: Er is iets meer tussen hemel en aarde. Maar als je kijkt naar jongeren om je heen, die zijn.

0: Word je ineens wakker geschud en dan kloppen ze bij mama en papa aan en die zeggen bijvoorbeeld, jouw zoon zal hij kopen. Papa, dit zou je ook zeggen van, mooi, ik weet het niet, ga naar die spirituele dagboy, ik kan je niet helpen. Wat toch zo fijn zijn als je ook je kind wat richtlijnen kan geven. Je ziet ook kinderen krijgen een huis, ze gaan het huis inrichten, dweilen een beetje klaar, behangen, ze zijn klaar. We hebben geleerd van...
1: Wie rook?
0: Wie rook het huis of maak het op ritueel. Doe een ritueeltje om het huis tot je eigen te maken. Weet je dat andere dingen die daar binnen zijn gekomen voordat het ramen had, dat die weer de weg vinden naar buiten en jou niet lastig gevallen. Want heel veel van plekken van hier in Nederland zijn gewoon begraafplaatsen waar je gaat wonen. En dan komt ineens een oma van, of een opa van 3000 jaar komt ineens in je kamer zitten. Waar die dacht, oh, hier voel ik me wel heel erg thuis.
1: Klopt. Ik heb het meegemaakt, hè.
0: Serieus? Dat kan
1: ik
0: niet doen.
1: Weet het, joh. Ja, maar ik wil er niet eens meer over praten, man. Maar ik heb het 2 keer meegemaakt.
0: Serieus? Nee, je moet wel wat zeggen, man.
2: Ja, maar weet toch...
1: Het is nu wel een tijdje geleden, hè, dus... Maar ik heb het wel 2 keer meegemaakt. Dus gewoon een geest, of wat het ook was, in een kamer.
0: En toen?
1: Ja, ik was slaperig. Dus ik zei aan mijn vriendin van, hey, zie je het, zie je het. Maar zij sliep. Dus ik zag het alleen.
0: Maar mama deed die geest daar. Die geest, hij
1: stond alleen daar ook gewoon.
0: Gewoon uit te kijken.
1: Gewoon op afstand te kijken gewoon.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, op een gegeven moment viel ik ook weer in slaap, weet je. Maar het was echt geen droom, hè. Het is gewoon, Messias zijn niet echt gewoon. En toen ben ik gewoon weer gaan slapen, gewoon, ja. Ik deed niks. Ik keek ernaar en ik zei aan mijn vriendin van, hey, zie je het ook? Maar zij sliep. Huh?
0: Zij dacht zo.
1: Zij sliep. Ze zei, En toen zag ik het alleen, maar ik ben weer in slaap gevallen.
0: En dan heb ik het nooit meer gezien.
1: Jawel, nog een keer, maar in een ander huis weer.
0: Misschien is het iets die je achtervolgde.
1: Nee. Maar daar nu al heel lang niet meer. Zeker een 15 jaar niet meer.
0: Oké. En toen ging je nog niet met diezelfde vriendin?
1: Nee.
0: Nee, zo zie je maar weer. Het kan. Ik bedoel... ik vertelde het laatst ook in een uitzending van een dame... kreeg een huis. En ze heeft alles gedaan. Huis gewierd, ook schoongemaakt zoals het heeft geleerd. En ja, geweldig leuk huisje. Maar haar zoon zegt mama, iedere keer als ze gaat slapen, zit er iemand in mijn kamer.
1: Zag ze het ook?
0: Nee.
1: Maar ze voelden het.
0: Maar de persoon sprak ook met die jongen. En die jongen zegt maar, mama, ik wil slapen. Maar iedere keer als ik wil slapen, roept die persoon me gewoon wakker. En nou, blijkt dat er gewoon ooit een oude vrouw daar bleef. Die is overleden in het huis. En die komt gewoon regelmatig op bezoek. Maar ze komt niet om het kind kwaad te doen. Ze komt om hem te beschermen. Want ze zegt ook van, ik vind je leuk. En dat zegt ze ook, die ook vind je leuk. En ik ben er gewoon voor jou. Dus ze heeft gewoon een beschermd persoon gekregen. Waar hij niet om heeft gevraagd.
1: Creepy, man.
0: En hij kent het, want het is gewoon een witte persoon. En hij is zwart.
1: Is eng, man, die dingen. Dat.
0: Maar zijn moeder, die ziet het niet.
1: Alleen die kleine jongen.
0: Alleen die kleine jongen.
1: Ja?
0: Ja, dus die moeder die gaat naar iemand en die zegt inderdaad, deze persoon is overleden. Die voelt zich thuis nog hier. En die mag jullie heel graag. En die beschermt gewoon je kind. Maar die persoon beseft niet dat die jongen zo moet slapen. Die hoeft er gewoon mee te praten, want die wil gewoon praten. En die jongen die hoort er gewoon die persoon praten van... dat die persoon zegt van, ik wil slapen, laat met rust. Dus die dingen zijn er.
1: Die dingen zijn er sowieso. En ik geloof ook dat er zijn. Kijk, ik ben een heel nuchter iemand, maar ik heb die dingen gemerkt. Weet je? En het liefst had ik het niet gemerkt, maar ik weet dus nu echt wel dat het er is.
0: Ja.
1: Hoe eng eigenlijk.
0: Vind je het eng?
1: Ik vind het eng, want ik ben helemaal... Ik durf geen horrorfilms te kijken en zo, hè. Ik ben een biggie kill, brady. Ik ben, weet je toch, voor niemand bang, maar... Horrorfilm.
0: Ja. Soms. Sommige horrors vind ik best wel eng.
1: Ik kan er niet mee. Nee. Helemaal dus die dingen, ik weet die dingen zijn echt wat jij net zegt, wat bestaat.
0: Ja.
1: Dus dan is dat voor mij nog enger.
0: Ja. Ik hoorde gewoon een keer van een kennisje van me, dat ze gewoon op de werk zat en gewoon ineens, ze voelde gewoon aanwezigheid, draait zich om en er staat gewoon iemand voor haar. Ze was zichzelf even kwijt. Dat toen ze weer knipperde, dacht ze, hè? Wat is gebeurd? Was het te film of zo? Ze heeft gelijk de tas gepakt en ze is weggegaan, want ze was alleen in het gebouw. Ik heb het ook een keer meegemaakt. Hè. Jaren geleden werkte ik bij de bank. En ik kom op het werk, in de gang. En dan loopt een man, ik weet precies nog, een man, heel vrolijk. Net zo'n Hawaii-hemd. Loop langs. Goedemorgen. Ik zeg goedemorgen en dan loop voorbij. Klaar. En ik ga gewoon mijn werk doen. Zit met heel. En ik kom mijn collega's praten. En de supervisor zegt dan. Ja, meneer die en die is overleden. Maar ik ken meneer die en die niet. Hè. Dus ik ben gewoon bezig. Ja. We zullen een beetje vrolijk mannetje met altijd zo'n gekleurde Hawaii hemd. Ze beschreven die man hoe ik had gezien. Dus ik zeg. Was het zo'n mannetje, heel vrolijk en dit en ja, ken je hem? Ik zeg nee, maar is hij overleden? Ja.
1: Was hij al lang overleden?
0: Die was gewoon in de ochtenduren, dus toen ik goedemorgen heeft hij geroepen.
1: Maar die dag of?
0: Nee, ja, ik weet niet wanneer hij is overleden, ik denk misschien de dag ervoor. Maar hij was op het werk. Dus ik zo van, en ze zeggen wat is er aan de hand, witmaus hè? Ik zag vanmorgen een man lopen, precies hoe jullie beschreven. En hij zei, goedemorgen. En hij zag er zo uit. En ze keken me aan en zegt, nee, je jokt. Ik zeg, nee, ik jok niet, want ik ken jullie man niet. Dus ook op de werkvloer heb je dat. We hebben een keer gehad dat die lift er zitten op het werk. En die lift, dat was precies naast waar wij zaten. Je ziet gewoon, die lift gaat naar boven. Voem,
1: uit zichzelf bing, gewoon.
0: Uit zichzelf. Deur gaat open. Niemand stapt in, want het gebouw is leeg, eigenlijk. Gaat weer naar beneden. Bing, bing. Gaat weer open. En het blijft beneden.
1: Maar dat moet toch iets zijn, even serieus. Als niemand dat doet. Maar ik heb dat ook zo met gewoon... TV gaat opeens vanzelf aan. Of ik wil die tv aanmaken, maar wat ik ook doe, de batterij zit erin, maar hij wil niet aangaan. Hoe kan dat? Dat zijn gekke dingen. En dat heb ik vaak dus, weet je?
0: Ja.
1: Weet je, dus...
0: Jezus is nog steeds daar bijna. In een andere vorm.
1: Ik weet het niet, man. Ik moet echt even zondag komen.
0: Ja,
1: dan
0: ja.
1: Ga ik even kijken met wie ik ga praten dan.
0: Toevallig was ik met een paar oud-collega's, zaten we. En toen vertelde iemand, we waren even wat, hoe noem je dat, jurkatorisch aan het bespreken. Gewoon gekatorisch. Dus zei iemand, ja toch, mijn slaashospitaal en zo, dat soort dingen. Dus die mensen praten. Ik zeg van, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat daar in die buurt altijd een wit paard met een ruiter en een. Toen zei die ene, nee, serieus, mijn tante zag het ook altijd. En wij gingen haar uitleggen. Ik zeg, mijn tante zag het iedere keer. En als andere collega's zei van, kijk, zie je die man die op het witte paard en hij knikt, zie je hem niet? Dan zei die collega, je bent loco, er is helemaal niemand hier in die straat. Maar heel veel Surinamers, ook als mensen luisteren, hebben zeker dit meegemaakt. Een ruiter, wit paard, knikt en hij gaat goed gewoon verder.
2: Witte man.
0: In Suriname. Er zijn veel mensen vooraf op places die het hebben gezien. En jij denkt van, het kan niet kloppen.
1: Maar niemand heeft een bevestiging van het kan zo en zo zijn.
0: Ik weet het niet. Mijn oma die zei altijd tegen mijn tante van ja, er zijn zoveel dingen vroeger gebeurd, dus ja. Het kan wel, weet je. En het was niet dat je dit altijd zag. Het was een bepaalde periode in het jaar dat gewoon mensen dat zagen. En wie het oog heeft om het te zien, die ziet het.
1: Ik als weet je, ook als dat je er gevoelig voor bent, hè?
0: Dat ik kan denk het. Want een keer kwam ze Het zei ze tegen mijn oma. Ja, ik zag zo iemand op de hoek. Ik denk, wat doet die man op en neer? Hij loopt op de hoek op en neer. Dus mijn oma zegt, Ijibu. Ja, ze zat met zijn hand op de rug. Ik heb hem nog gegroet. Maar hij deed alsof hij me niet hoorde. Dus ik dacht, nou ja, ik heb geen zin. Ik ben moe, ik kom van het werk. Die man was gewoon die dag overleden.
1: Ook een witte man.
0: Nee, het was een bruine man. Sorry, ik kwam niet luisteren. Weet je? Dus die dingen zijn er gewoon. Maar
1: zeker, sowieso. Maar
0: iedereen durft erover te praten, want mensen worden vaak voor gek uitgemaakt.
1: Klopt.
0: En niet iedereen neemt je serieus. Zoals hoe kinderen soms... Mijn nichtje zei een keer tegen me... tegen mama, waar doen die jongetjes op hun gordijn? En ze maken bullenbak voor me. Ja. Bullenbak? Nou, mijn tante wordt helemaal gek. Dit kind zag de hele tijd kindertjes op die aan het gordijnen trekken waren, die bullenbak voor aan het maken waren. En kinderen, die zien vaak veel meer. Want ze zijn nog jong, ze zijn open. Ja. Ja, en dus die zeggen alles wat ze zien.
1: Die poorten staan open meer, toch?
0: Ja. Weet je, soms zeggen ze ook als kinderen te veel huilen, misschien ziet dat kind iets. Vroeger gingen die
1: Iemand belt.
0: Iemand belt? Oké. Okay. Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Goeiedag, ik luister naar jullie toe.
0: Ja.
3: Ja, en ik hoor dat je de man met de witte paard over hebt in Suriname, hè?
0: Klopt.
3: Zij zal je vertellen, ik was zat bij de politie in Suriname, posthuis 3 Wanikastraat.
0: Ja.
3: Op oude Burgweg. En elk oudjaarsavond, zeg je vanaf de Wanikastraat, en er was toen de tijd ook een brug daar zo, had je de sloot daar naar die laan.
0: Ja.
3: En elk oudjaarsavond, om 12 uur, hoorde je het paard aankomen. En zag je een man op een witte paard zitten, maar je zag zijn gezicht niet. En alle ramen van het posthuis gingen dicht.
0: Oh.
3: En ik keek dat door die jaarsistok.
0: Ja.
3: En je ziet alleen die man op die witte paard en die rijdt via die houten brug door richting aan die straatweg. Dus die dingen zijn er.
0: Oh, wow.
3: Aan de jaren 70.
0: Hij is weggevallen. Hij is weggevallen. Nou, belt u gerust terug. Ik hou van deze verhalen. Weet je? Want u hebt het nu over Suriname, maar zelf in Gein hoorde ik een keer een vriendin van me vertellen dat op die brug daar zo bij dat ding. Ze waren gewoon door die aan het praten. En ineens hoorden ze klok, klok, klok, klok, klok, klok. Maar was niemand.
1: Ja.
0: Je bent er weer?
4: Goedemiddag met Sydney.
0: Goedemiddag.
4: Alles goed?
0: Ja, het gaat goed. En met jou?
4: Ja, met mij gaat het lekker hoor. Ik ben relaxed.
0: Mooi, Tori.
4: Met de slijmvliesbeursontsteking in mijn schouder en mijn linkerschouder. Dus ik ben gewoon thuis.
0: Dat is minder. Misschien is het een seintje dat je een beetje hard werkt, dat je even rust moet nemen?
4: Ik denk het ook, ja. Het is gewoon een wake-up call. Dus ik ga er niet tegenin. Maar ik wil ook mijn verhaaltje doen.
0: Kom op, maar vertel.
4: Nou, ik was een jaar of 13. Toen begon ik met een sukursani te spelen. Ik was gaan invallen voor de oudere man die toen bij TLSU ging werken.
0: Mm-hmm.
4: Dus meestal gingen ze me thuis zetten op Tamenga, de Lange Tabiki straat. Als mensen dat kennen op Tamenga, je hebt die pompstation daar op de hoek en die straat in. Dus ze gaan meestal zetten me voor de deur. Maar ik had zoiets van, weet je wat, die chauffeur is ook moe. Hij heeft al de hele dag gereden, want we hadden veel optredens. Dus ik dacht, ga een stukje lopen naar huis. Waren we 4 uur in de ochtend.
0: Ja.
4: Ik hield van fluiten en een beetje pokoe slaan op mijn borst wanneer ik naar huis loop. Dus mijn oma zei me altijd van, stop hiermee. Mm-hmm. De nacht is rustig. Er zijn ook andere mensen die hun rust wouden. Ik dacht van, ja, fabel. Dus ik loop zo de straat in. Ik kom voorbij de eerste Chinese winkel. Ik loop voorbij die sporthal. Nu ik voorbij die sporthal ben, ik kom bij de laatste een winkel om dicht bij mij in om te komen.
0: Mm-hmm.
4: Bij die stroompaal een lange man staan met een sigaar en een veld. Maar ik dacht, dit klopt niet. Dit tijdstip, niemand van de buurt is meestal meer buiten.
0: En zo lang.
4: Dus ik kijk zo naar die man, maar hoe dichterbij ik kom, hoe meer ik zeg maar groestien begin te krijgen van, hé, dit is geen zuivere koffie, man. Maar mijn opa had me altijd geleerd, if je wakker nangen wat zakdoek, temi desan, dat hij je pura zakdoek neemt baka, zaka dat je liben drapen, dat je tak teme draai me otiki baka.
0: Oh, dat is zo mooi.
4: Ja. En dan mi doa san dat hij Wat die mi botasak doek dan mi bieke.

0: Oina en nam opa pot brap tapa doro fos mi den adoro mijn oma stond aan de deur. Zeg mijn oma, je zeurt. Je luistert niet. Zie je? Imiti toch? Dan hoofdtak is dat hier nu. Hey, nooit is er mijn vrede zo in mijn lidi.
1: Ja.
2: Dus je voelde het gewoon echt in je schimmel. Hey,
0: ik kon het niet verklaren. Ik weet niet hoe zijn gezicht eruit zag. Maar hij was wel netjes gekleed. Je weet toch, net als die mannen van vroeger in die slaventijd.
1: Ja.
0: Grote mannen. Hoi. Kijk, hij heeft mezelf niet bang gemaakt of zo. Maar ik heb wel gekeken van, dit klopt niet.
1: Ja.
0: Het is niet een mens.
1: Ja.
0: Dus dat wou ik met jullie delen.
1: Mooi verhaal hoor. Maar dat is toch wanneer die Bigisma zeggen, een ondervinding je moest leren. Dan heb je zo op het jabani.
0: Die jongen, die architect, jongen, iwa ondervinden.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Kijk, Sarana, no, dit is een afvoerfaya, no, dit is iets. We zien het dan zo snel. Maar voor zie je aan de doeru.
1: Ja.
0: Trouwen vallen uit, heer die boy.
1: Klopt.
0: Ja,
1: mooi, Tori.
0: Dat was mijn verhaal. Ik ga verder luisteren.
1: Dankjewel dat je het met ons wou delen. Thank you.
0: Doei.
1: Dit zijn leuke tories om over te praten, weet je, dat je het deelt. Want sommige mensen, hey, kijk hoe open hij is. Heel veel mensen durfden deze tories niet te bespreken. Nee. Toen mijn tante zei van die ruiter dat niemand knikte, dat ze gek was, want niemand zag het. Ja, ze durfden het niet met anderen te bespreken. Dus als ze die man zag en hij knikte, dan knikte ze terug. En dan zei hij, ze durfden niet meer open en eerlijk te zijn van wat ze had gezien. Want iedereen dacht het ze. Ja, deze vrouw is gek.
2: Ja, maar zie, kijk, niet iedereen durft erover te praten.
1: Ja.
2: Weet je? En niet iedereen maakt dit mee. Weet je? Dus je gaat het niet met iedereen bespreken.
1: Ja, maar die oude mensen gaven je zo'n, alsof ze het aanvoelden van, hé, dan geven ze je sketch, dan fluit bijvoorbeeld, hoe hij zei, fluit niet s'avonds en zo. Ik heb het ook gehad toen ik klein was, ik kan niet goed fluiten. Maar mijn oma zei altijd, fluit niet. Vroeger was het een sein, volgens mij in de slaventijd. Er zit een heel verhaal erbij. Maar dat gaat de ene oren aan de andere in. Wanneer je s'avonds zit, dan doe je toch zo. En iets van de fluit komt terug. Maar niemand is daar.
2: Nee.
1: Dus je neemt meteen af. Fluit niet.
2: Ik blijf gelijk wakker. Ik ga niet meer slapen dan.
1: Ja.
2: Ik val niet meer in slaap dan.
1: Ja.
2: Nee, maar zo zijn er veel dingen. Zo, ook die 3 uur. 3 uur is. Wat betekent dat?
1: Cruciaal, zeg men.
2: Het is een enge tijd.
1: Het is een enge tijd. Je ziet dingen.
2: En het
1: dingen,
2: is echt zo.
1: Je hoort dingen.
2: Hey.
1: Of wat dan ook.
2: Ja. Gewoon na 6 uur gaat alles weg. Dus dan is de nacht voorbij.
1: Ja.
2: En dat
1: ja.
2: heb ik echt gemerkt ook. Hè.
1: Serieus?
2: Echt waar. Ik heb periodes gehad dat ik gewoon pas om 6 uur in slaap viel. En daarvoor kon ik niet in slaap vallen. Dus ik heb enge tijden meegemaakt. Serieus.
1: Het kan heel goed hoor. Het kan heel goed. Ik weet nog toen mijn zus overleed, bij wijze van spreken. Toen. Wil je me bellen? Nou, we gaan naar de bellen. Goeiedag, u bent in de uitzending.
3: Goeiedag, is dat Claire?
1: Ja, dat is Claire.
3: Odi.
1: Het gaat er met u. Lang niet gehoord.
3: Ego, maar ik is de boskopoefie.
1: Ah, leuk.
3: Ik smoeru. Ik doe die daar ook de groeten. Wat is zijn naam?
2: Tyron.
3: Oh, je hebt een mooie stem hoor.
2: Dankjewel.
3: Ja. Odinalase. Clear?
1: Ja?
3: Mi arkatori. Tyron vindt dat hij bang voor horror. Maar ik kan ook niet dat hij. Tyron.
2: Yes.
3: Ik ben de kaki. Ik ben de kaki.
2: Ik luister.
3: Ja, ik heb toen voor in mijn kamp roosje. Dan mijn Europa, mijn borning, mijn sleepy. Misschien weer in de kwastje doet die zin dat ik. Kleed hij ons niet toch?
1: Ja.
3: Dat is een sleepy. Dan heb je weer in de kooi, Tyron.

0: ये पूरे गेरी ना कोई ना पसारे पूरे चेती ना कोई एरी गेरी ना कोई ना लिखते अन माइक टाइसन ना दे माबे दे ना रेंगे चेती बम बम बम बम बम इधर बिता
1: या
0: ना देखो ना इधर मेरे रह रहता कोई ये नहीं
1: ओवर के टाइट
0: अने एगो ओवर टाइट अबे दे मुस्ते मा एगो ओम आ देखो लोई सांबे मोटे ता कोई बगले बिता है
2: Ja, ik snap hem helemaal.
0: Twee kleine vogels, zij kan je er een geluid dat die bam, bam, bam, bam. Die verstand van het einde.
2: Ja.
0: Dan ben je dan, dan ben je op, om je tak na. Mijn tak ben je op te te, op te te, te te, op om je tak, hoe samen zijn die kamper ook zo. Zo is moest je met dan, zijn je vader op prima bak, dat was je een bebe luko. Je bebe luko. Tak na meer pijn, meer euro, zo na meer kreding. Ik verstaan toch, dus met mijn ogen zijn ze in die kampo.
1: Dus u hoort het, maar u ziet niks?
0: Juist, ik verstaan toch. Maar de laatste tijd aan de kleur,
2: ja.
0: Zijn we vader, dan ben ik het dat nou zeg. Nou was mijn historie, meer je niet veel in mijn strijdie. Olee, dat was dat in die kring, misal ik ons aan pasta. Begrijp je dat, Irene?
2: Ja.
0: Hallo, kilo. Nee, kilo, niet dat we in die afwaak van Alfred Hitchcock. Da apiste de rontab dari wa isap to da wat usma bige ko iri gwa fesi. Ida ito?
2: Ya.
0: Isma gwa fesi, mita baka si, mide mino ya firi gwete, mikrepo. Mikrepo na agrebi, na wa tutras ma, daptak so mo ko iri gwe na una fesi. Ako iri me ko iri. Ako iri me ko iri gwa fesi, mbe da kawan bigis ma. Tahiran, wazatan, frau drayuku, dam drayuku, dam pastako uda, wan manos saboto. Sabota Tyron. Dan draai je voor de zijde en ga dan bakken. Miauw. Miauw. Mijn poespoesie. Ach. Dan wil ik wakker met kosing. Met kosing. Maar in akkoord met kosing. Dan wil ik aan begin smaak de dan bakken. Tak volk. Doe ik aan die mij bakken. Want zijn achter volk. Dan draai je voor de zijde ook toe. Maar dan wil ik wakker met stop. Dan wil ik aan poespoesie zijn met stop. Dan ben ik aan begin smaak met volk te mijn stop. Hey, stop toe. Dan stop. Teme waka, apus puse waka baka. Teme stop, hey, stop baka. Teme waka, hey, waka baka. Tee si mi doro tafe stay te de plasma de. Baka laki, clear? Pus puse bede spoor loos.
2: Wow.
0: Dus mi ad mi beskerm engel. En ik dungro en si, tee li mi oprek. Ik hou niemand van de gek tijden. Wees mi pa yi wat twee duizend. Maar je nego kies trobi, mambo.
2: Mooi.
1: Maar, dus...
0: Ik dreem me wat raak, ik heb dat mijn compleine in wat na deze bismarapie heb ik de goeie niet nagesproken aan het tijden.
2: Ja.
1: Ja.
0: Samen door van mijn pakje, maar mijn graad haar in mijn karabog. Die wil hem nu 2000. Ik verstaan toch, want zo'n keer moet ik dat houden, hij maar niet bij mij. Dan is die termijn klaar, dan ben je paaien en moet je boeren, alles wat?
2: Dat is zo.
0: Maar trouwen en hoe terecht zit, Pierre, dok. Look at what the knap up in my paying. No. Ukaba. You not love me. One me must love me straight.
2: That is belangrijk.
0: Yeah.
2: That is belangrijk. You can't tell.
0: And I late. Know the heaven. You sabi talk. But I tell the equate. Sagi te. Sagi no de.
2: Inderdaad.
0: I grandma be bari tayran. I da bewa arki. Asa na shina bribi.
2: Na dati.
1: Yeah.
0: Shina bribi. So de me bre utup chimbori. Da wan be de air wa pe ko so eta wan tra wan da ha. Ka wa be ki da me weke ta. Da me ko iri me shwa me ke sari.
2: Ya.
0: Apil de me kra bu da wa ka mi te clear. Mi wa ka mi ta ke ka eta boy. Mi ya ke wa ri mi ta ko ja. Ve sa me be kra jeng mi ta pe ma pa. Ve ji na be te mi ta de ve. Lo ve no it moro. Lo ve no it moro fu tro be asi.
2: Dankjewel voor die bijdrage, mevrouw Taas.
0: Dankjewel
2: voor die bijdrage.

0: dat wij daar naartoe gingen om eigenlijk, je gaat afscheid nemen, want je kende iedereen in die flat, want ik woonde ook in Groeneveen toen de tijd.
1: Ja, woonde je daar?
0: Ja, het is niet iets waar ik graag over praat, en dan hoop ik niet dat ik emotioneel hiervan word, maar die dag, na de vliegramp, gingen we daar om een bloemetje te leggen, weet je, voor degene die woonde in die flat, voor de mensen die er niet meer zijn.
1: Oh ja.
0: En mijn moeder zei tegen me, wacht op me. En ik zei tegen me, maar nee, ik wil met mijn vriendinnen gaan.
1: Op die dag?
0: We kenden die mensen toch allemaal, weet je. Dus die dag na die vliegraam dat je die herdenking had.
1: Oh.
0: En mijn moeder zei tegen me van, nee, wacht op me, we gaan met z'n allen samen. Ik zei, je weet, eigenwijs, ik ging alleen met mijn vriendinnen. We gingen dan mijn nichtje en ik. En op het moment dat ik het bloemetje wou leggen, dat stukje waar het monument nu is tussen Groeneveen en Kruidberg, dat is echt de engste ervaring die ik heb. Op het moment dat ik mijn voeten naar voren wou lopen, bleven mijn voeten waren heel zwaar. Ik kon niet meer lopen, ik kon niks doen. Ik voelde letterlijk en figuurlijk hoe mensen aan mijn benen trokken. Ik voelde letterlijk en figuurlijk dat mensen eigenlijk zo aan mijn benen hingen dat ik mijn voet niet kon optillen.
1: Het was gewoon zwaar.
0: Ja, ik voelde echt dat mensen aan me trokken. Maar er was niks. En die lijkbewassers die daar stonden, ik zeg, ik kan niet verder. Iemand trekt aan mijn voet. En ze hebben me zo onder hun arm onder me ook zo gezet. En zeiden zo. Zei die man iets van open of weet ik wat hij zei. En toen kon ik ineens, wat ik licht, kon ik lopen. Bonnie Bonka, broodje, bab.
1: Meteen loesoe.
0: En ik dacht, loesoe. En die man vroeg, en die vrouw vroeg, gaat het dat je me? Ja, het gaat. Milonga, also. Mama, mama. Mijn moeder zei tegen me. Ik ben was gewoon niet toch? In jouw arki. En dat is zoiets van, ai. Te biggies wij takangai. Wie zien wat tek ala, tek afu.
1: Oh.
0: U bent in de uitzending, goeiedag.
1: Nee. We hebben nog 1 minuut.
0: Oh, we hebben nog 1 minuut.
1: We hebben nog 1 minuut.
0: Oh, ik dacht dat iemand in de uitzending was.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, en dat soort dingen is het van, ondervinding is de beste leermeester. Dus, die dag 4 oktober, kom lekker naar de spirituele markt. En kom kijken wat bij jou past. Misschien een lezing. Van 2 tot 3 heb je dus Guido van Linger. Winti en religie. En je hebt Ivan Cairo. En je hebt ook de klankschaaltherapie. Ik weet zeker dat 1 bij jou past. Dus kom 4 oktober van 12 tot 6 naar Mat Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
3: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld, dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden, voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer, in Algerije ligt het ook net onder de 2 en in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
4: Dit is Mart. Al langer dan
5: 40 jaar.
4: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, het is vrijdag 31 oktober 2026. Dat betekent dat u luistert naar de Mart Radio op de 107.9 FM in de ether en natuurlijk via internet. Vandaag

een bijzondere uitzending over het onderzoek naar de deelname van het koninghuis aan het slavernijverleden. Zometeen meer met zeer bijzondere gasten. Tot zo na de muziek.

I bring him dead or alive. Lord.

0: this head on high.
1: Ja, luisteraars, welkom bij Mat Radio. En zoals al zei, vandaag een zeer bijzondere uitzending. Ik heb gewoon bijzondere gasten in de studio. En we gaan het hebben over de resultaten van het onderzoek naar de deelname van het Koningshuis aan het slavernijverleden. En aan tafel heb ik niemand anders dan die zichzelf aan u gaan voorstellen.
2: Wow. Mijn naam is Glenn Kortfried.
3: En mijn naam is Norman van Goom.
4: Mijn naam is Raymond Dalvoer.
1: Heren, welkom. Voor het eerst heb ik jullie aan tafel. En we worden trouwens live opgenomen hier, LTL4, hè? Zeg ik het goed, LTL4. Klopt. En dan kunt u later waarschijnlijk in de avond weer terugzien. En we gaan het echt hebben over de daden van het Koningshuis, het onderzoek van het Koningshuis. U kunt zo meteen inbellen als je dat aangeeft. En ik ben al bezig geweest om de podcast te luisteren. Ik heb de film nog niet gezien, de uitzending, die ga ik later bekijken. En ik ga het eerst het woord geven aan Glenn. Glenn, geef ons een inleiding over het onderzoek wat jij allemaal hebt gehoord.
2: Ja, ik heb het mogen bekijken. Het was ook in beeld. En ik heb in de eerste instantie natuurlijk mevrouw Kathleen Verrier. Die deed een enorm interessante inleiding. En na een paar andere gasten heb ik geluisterd naar Gert Oost-Indie.
1: Ja.
2: De conclusies die te maken hebben met dus het onderzoek. En de indruk die ik daarbij kreeg, en dat is ook door Gert Oost-Indie gezegd, is dat het Koningshuis, als het gaat om sommige lieden van het Koningshuis,
1: ja,
2: waaronder Juliana, die was enigszins een van de mensen in, als we kijken naar zeg maar, de uitkomst van het onderzoek, die later toch anders wilde omgaan met een aantal zaken die te maken hadden met de misdaad die er gepleegd werd toentertijd.
1: Ja.
2: En ze paste zeg maar een aantal dingen toe om toch anders ermee om te gaan, maar als het gaat om de rest van het Koningshuis door de jaren heen, dan waren ze dus bewust bezig met het plegen van die misdaad.
1: Ja.
2: Bij de woorden van Gert Oost-Indie.
1: Ja.
2: En dat vond ik bijzonder, want eigenlijk door de woorden die hij daarbij gebruikte, waren zo dusdanig krachtig dat ik me afvroeg van hoe gaat de koning hierop reageren.
1: Ja.
2: Want als ik in de schoenen stond van koning Willem-Alexander, dan had ik gekozen voor het hazenpad.
1: Ja.
2: Ik had gekeken naar een uitvlucht om dit te ontwijken, want het is een misdaad die bewust is gepleegd.
1: En wat zijn de misdaden dan? Ik heb de uitzending nog niet gezien. Ik heb in de podcast beluisterd.
2: Het gaat om slavernij en kolonialisme.
1: Want,
2: het gaat om slavernij en kolonialisme.
1: Ja.
2: En we weten dat de koning heeft gevraagd om vergeving als het gaat om het slavernijverleden. En eigenlijk de rol van het koningshuis daarin is nu eigenlijk dusdanig onderzocht en we hebben het dus eigenlijk op basis van wetenschap krijgen we dus de feiten die daarmee gemoeid zijn. En de koning kan er niet, niemand kan er meer omheen.
1: Ja.
2: Het is een vaststaand feit dat het koningshuis onderdeel is van die misdaad.
1: Ja.
2: En niet dat ze dus zich kunnen excuseren voor dat wat er gebeurd is.
1: Het staat nu al vast. Het stond echt al vast, maar ze hebben nu echt onderzoek naar gedaan. Norren, wat is uw visie daarop?
3: Nou klopt, in wat Glenn zegt, de hele tijd werd het gebagatelliseerd. Mensen zeiden zoveel hebben ze niet aan verdiend hoor. Maar nu is dat een feit geworden. De koning heeft het gezegd. Wat ik leuk vond dat hij zei, even zeg, dit is geen afronding voor hem, dit onderzoek, maar een aansporing. En daar ben ik naar benieuwd. Wat komt er nu? Wat gaat er nu gebeuren? Dus nadat ze dit hebben bevonden, ja, alles is onderzocht, prima. En wat wil hij gaan afronden?
2: Ja, wat ik trouwens interessant vond, Toren, sorry dat ik je even onderbreek, is dat men eigenlijk dat verleden, mm-hmm, en de tijd waarin we leven, als het gaat om racisme en discriminatie, dat men dus uiteindelijk heeft toegegeven dat dat doorwerkt vanuit dat verleden.
1: Ja, en wie dat toegegeven?
2: Eigenlijk de onderzoekers en een paar, ja, van de sprekers.
3: En de koning ook.
2: En de koning. Weet je dus, we weten dat als het gaat om die ontmenselijking,
1: ja,
2: dat we nog steeds in sommige gevallen niet worden gezien als volwaardig, sterker nog soms als inferieur. En dat is nog steeds voor mij een vorm van ontmenselijking.
1: Ja.
2: Want wanneer zeg je van het stopt ergens, en we gaan kijken hoe we als Nederland, als het Instituut Nederland, hiermee omgaan. En ik ga ervan uit dat de koning het instituut vertegenwoordigt, dusdanig,
1: ja,
2: dat er werk van gemaakt wordt om daadwerkelijk te kijken van, het gaat niet alleen om bewustwording bij ons, maar het gaat om bewustwording ook bij de mensen nog steeds met een racistische inbos.
1: Ja.
2: Mensen die het idee hebben dat andere mensen met een bepaalde kleur inferieur zijn.
1: Ja, meneer Raymond, Glenn zegt net, de koning is verantwoordelijk voor het geheel. Maar is dat ook echt zo? Want de koning is onschendbaar. Gaat hij hier ook echt over?
5: In eerste aanleg is de koning, die staat aan het hoofd van de monarchie. En, maar als je mij vraagt,
1: ja,
5: degene die...
1: Iets dichter bij de microfoon.
5: Degene die eindverantwoordelijk is hiervoor, dat is de regering.
1: Ja.
5: Want de werkarmen van de koning, die reiken niet zo ver. Hij is meer ceremonieel, is hij actief.
1: Ja.
5: En ik denk dat de regering in Den Haag, die zal uiteindelijk, als die behoefte aan heeft, met een eindoordeel komen.
1: Ja, en ik vraag mezelf af van, de koning heeft excuses aangeboden, maar Rutte had ook excuses aangeboden. Er zijn wat slavernijgelden vrijgekomen. Wat kunnen de financiële gevolgen zijn van dit onderzoek door het koningshuis?
2: Kijk, de middelen die zijn vrijgekomen hebben meer te maken met bewustwording. Het zijn bewustwordingsmiddelen. Ja. En nu praten we niet meer over alleen bewustwording. We praten over een misdaad.
1: Ja.
2: We praten over de schade die er is aangericht en de doorwerking daarvan die wij, mensen die waarvan onze voorouders slachtoffer zijn geweest, wij zijn nog steeds bezig om ons te ontworstelen aan systemen die nog steeds doorwerken in ons nadeel. Hoe kan je ervoor zorgen dat dit land waarin wij wonen, ik kijk niet naar Europa en andere landen,
1: ja,
2: dit land waar wij wonen, dat we op zoek gaan, want Amsterdam is bezig met de route naar herstel. Ik wil ook dat op nationaal niveau, dat Nederland zich ook bereid verklaart, de mensen die Nederland regeren, dat ze ook bereid zijn om die route naar herstel te implementeren, nationaal. En dat we daadwerkelijk dat gesprek hebben zonder, zeg maar, enige terughoudendheid.
1: Ja.
2: Want wij weten precies wat er is gebeurd, want dat voelen we ook. Dat, ja, zien we op onze scholen, dat zien we op verschillende niveaus in deze maatschappij, als het gaat om werkgelegenheid, op verschillende vormen. Merken we, weten we en voelen we dat we nog steeds niet zijn waar we moeten zijn. En dat die groep die het nodig heeft, de kans moet krijgen om te komen met reparatie. En ik vind dat Nederland zich daartoe bereid zou moeten verklaren,
1: ja,
2: om dat gesprek te hebben.
1: Maar is het alleen reparatie voor wij de nazaten van de slag of van de slavernijverleden, maar geldt ook voor de mensen, onze mensen in Suriname, Curaçao en de andere eilanden?
2: Ik denk dat elke nazaat die vanuit het verleden Nederland degene was die zich bezig hield met die misdaden, dat Nederland die verantwoordelijkheid moet nemen. Als het nou Curaçao is of Suriname, maakt niks uit. Ik bedoel, we weten in welke hoedanigheid onze mensen nog steeds verkeren.
1: Ja.
2: Die achterstanden zijn uiteindelijk, staan ze ergens vast. We weten we kijken naar de Belmen, we weten waar de achterstanden zijn.
1: Absoluut.
2: In Amsterdam.
1: En als ik, we hebben rechts, je kan bijna een rechtse samenleving, heel veel mensen stemmen op rechts, de regering is ook deels rechts. Denk is ook een vraag voor iedereen, ga de regeren, want met al zei de koning is onschendbaar, hij heeft meer een ceremoniële functie. Maar wat gaat de regering hiermee doen met dit uitslag, met dit onderzoek?
3: Daar zijn we inderdaad naar benieuwd. Wat gaat er hieruit komen? Wat moet de regering nu gaan doen? Kijk, vandaag is RTL4 op bezoek.
1: Ja.
3: En ze willen graag weten hoe het is overgekomen bij onze achterban, onze luisteraars.
1: Ja.
3: Dus die moeten we straks ook aan het woord laten. Ja. Want ze hebben niet de hele dag tijd voor ons. Ze hebben gezegd, we blijven nog hier een paar uur misschien. Maar we willen graag horen van hoe is het aangekomen binnen de samenleving.
1: Ja. Ik heb de lijn open gegooid, dus u kunt nu meteen bellen. 020-471-4291. Laat uw mening horen, laat uw stem horen. RTL4 is hier. En u mag meteen inbellen. 020-471-4291. Ik ben nog steeds benieuwd natuurlijk. We wachten op de bellers. Onderzoek is geweest. Er is heel veel onderzoek geweest. Het is nu zelf gefinancierd door het Koninkrijk. Hoe gaat de regering daarop reageren? We gaan naar onze eerste bellen. Welkom bij Mat Radio. Met wie hebben wij het genoegen?
6: Goedemiddag met Marta Nanauhema.
1: Welkom bij de uitzending.
6: Ik groet jullie allemaal daar. Nou, ik ben blij dat jullie het erover hebben. En ik wil de mensen die wat hebben gemist vanmorgen, het programma van WML op NPO 1 om tussen 8 en 9, om dat ook te gaan volgen. Want daar werd er met een deskundige ook daarover gedebatteerd.
1: Duidelijk. En wat is uw mening, Sisa Ohenga, over dit onderzoek en de uitkomsten?
6: Ja, het enige wat me een beetje heeft geraakt is dat die meneer vanmorgen vertelde, met die beelden, dat de slavernij al duizenden jaren, al als de witte generatie, volgens mij in groepen van 8, je gaat 8 generaties weer verder of 4, ben ik het een beetje kwijt. Dan zie je al hoeveel witte mensen al heel lang slavernij bedreven.
1: Ja.
6: En nu, natuurlijk hadden ze het ook over een stukje volgens mij geld. Ja, ze moeten met geld komen.
1: Ja.
6: Die andere groepen bij de Joden hebben ze het toch ook hersteld. Waarom willen ze het nu niet? Dus, maar voor de mensen die het stukje willen zien, ik weet niet of jullie het ook hebben gezien, WML op NPO 1 vanmorgen.
1: Ja.
6: Ja. Oké, okay, ik ga verder naar jullie luisteren en bedankt dat jullie het erover hebben.
1: Dankjewel, Tommen.
3: Nou, wat ik vandaag ook heb bijgeleerd, ik wist het niet, dat koning Leopold van België een voorbeeld heeft genomen aan koning Willem I. Hij heeft gezien wat die op Java heeft gedaan.
1: Ja.
3: En die is naar Congo gegaan. En we weten allemaal wat daar is gebeurd in Congo.
1: Klopt.
3: Dus zo zie je weer, in dit geval is slecht voorbeeld, doet oorzaak en gevolg bij deze. Want als koning Willem I niets had gedaan, zou die Leopold van België ook niet hetzelfde gaan doen in Congo. Dus dat is erg, dat heb ik bijgeleerd vandaag. Ik wist het ook niet
1: dat hij het voorbeeld heeft genomen aan Willem I.
3: Ja.
1: Dat hoorde ik voor het eerst.
3: Rijkdom, geld, macht.
2: Nou, een van de dingen die ik hoorde ook vandaag, is dat het moment dat je dus een slaaf had, of een van tot slaaf gemaakte in huis had, dan behoorde je tot de
3: status.
2: Ja, dat was een
3: aanzien.
2: Aanzien, dat gaf aanzien.
3: Ja.
2: En ik weet toevallig in een onderzoek van iemand die onderzoek deed naar dat Zwarte Piet gebeuren.
1: Ja.
2: Is er toen ook gezegd van eigenlijk was lopen met een slaaf, zeg maar in het openbaar, dat verschafte je status, die diende dus als bediende. En van daaruit heb je dus een Zwarte Piet.
1: Ja.
2: Het ontstaan van Zwarte Piet is daarvan afgeleid.
3: Okay.
2: Want eigenlijk was lopen met een zwarte bediende net zoals je met een geweldige chihuahua of een bepaalde diersoort zou rondlopen. Want zo werden we gezien.
1: Ja.
2: Weet je, dus het is, als je dat soort dingen hoort, dan doet dat toch pijn. En weet je wat er is? Als het onderzoek nu is afgerond en we krijgen te maken met inzichten uit het verleden waarvan jij als nazaat eigenlijk bewust bent van het feit dat jouw mensen, je voorouders, hebben nooit en dan ook nooit excuses. Er is nooit vergeving aan ze gevraagd.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dan zeg ik, laten wij de mensen vertegenwoordigen. Weet je, die dit is overkomen, want ik moet je heel eerlijk zeggen, de beelden over dat verleden van ons, dat gaat door merg en been. Als je beelden ziet wat onze mensen, hoeveel marteltuig, hoeveel ellende, hoeveel vernietiging er heeft plaatsgevonden.
1: Ja.
2: Dan vraag je af van, maar wie kan dit op een goede manier, zeg maar, verantwoorden? Zodat we komen tot het gevoel van rechtvaardigheid. Hoe kan je dat wat er gebeurd is, zeg maar, rechtvaardigen? Er is geen enkele manier om dit te rechtvaardigen.
1: Nee.
2: We moeten gaan ergens waar we iets vinden om hiermee om te gaan.
1: Ja. En meneer Raymond, hoe kijkt u dat tegenaan, wat Glenn nu zegt? Over de rechtvaardiging.
3: Meneer Godfried heeft dat heel duidelijk naar voren gebracht. Hij heeft het ook kunnen onderbouwen.
1: Ja.
3: Maar als ik met uw toestemming even terug mag gaan naar een opmerking, of tenminste met een van de bellers, mevrouw Onyema, dan vraag ik me ook af, is het al bekend? Want we hebben begrepen dat er naar aanleiding van de excuses gedaan door de koning van Nederland,
1: ja,
3: is toen door de regering besloten om wat middelen vrij te maken. En ik denk dat meneer Godfried daar heel veel van kan vertellen. Mijn vraag is dat al zichtbaar? En niet alleen zichtbaar, maar voor welke groepen komen daarvoor in aanmerking? En wat zijn ze nog meer van plan?
1: Nou ja, wat ik weet, de bewustwordingsmiddelen, die zijn al open. Curaçao is al open. Nederland was al open, is nu dicht. En Suriname is 1 september open gegaan en ook 1 oktober. En ik weet dat er nu klachten zijn vanuit Suriname. Nee, vanuit Nederland en vanuit de Koninkrijken. Dat het geld heel snel op is.
2: Mm.
1: Er is meer dan 50 miljoen hier in Nederland aangevraagd. Maar ze hadden maar voor de eerste ronde, of voor deze ronde, is maar 6 miljoen of zo. En er was ook een loterij plaatsgevonden. Dus heel veel organisaties hebben gewoon geen geld gehad. Dus het bedrag die ze nu beschikbaar hebben gesteld, ook op Curaçao en de eilanden, is gewoon niet genoeg voor de vraag die de mensen hebben. Dus ik ben ook benieuwd hoe het nu in Suriname aan toe gaat. Want in Suriname is ook 33 miljoen. Maar is dat genoeg voor iedereen? Want er hebben heel veel mensen hebben behoefte aan om een aanvraag in te dienen. Dus er lopen nu al klachten daarover. Maar Glenn, jij weet daar sowieso meer over.
2: Ja, eigenlijk vanaf 1 oktober.
1: Mm-hmm.
2: Via de Nederlandse ambassade in Suriname.
1: Ja.
2: Zijn mensen dus in staat om, zeg maar, projecten in te dienen.
1: De NVO.
2: Ja. Maar weet je, ik ben meer geneigd om te kijken naar projecten die te maken hebben in beginsel met dat stukje emancipatie.
1: Ja.
2: Weet je, want kijk, het emancipatorisch karakter die sommige projecten met zich moeten meebrengen, is dat mensen zich vrij voelen om te praten over dat wat ze met zich meedragen aan pijn.
1: Ja.
2: Weet je, want wat is er? Het moment dat je het hebt over het verleden, ik merk het ook enigszins bij mezelf, ik ben niet terughoudend daarin, maar ik merk wel dat er soms mensen zijn, kijk, we hebben de telefoonlijn vrijgegeven.
1: Ja.
2: Toch? Stel, we hadden het over iets, een roddel of iets opziensbarends hier,
1: ja,
2: die niets te maken had met het verantwoorden, de verantwoording vragen van Nederland, dan was de lijn druk.
1: Ja.
2: En je ziet dat mensen nog steeds een zekere mate van terughoudendheid, ik zou bijna het woordje angst willen gebruiken, omdat ze nog steeds het idee hebben dat je niet vrijuit kan praten over de misdaad die er is gebleken.
1: Ja. Ja.
2: Weet je, dus wanneer kunnen we uiteindelijk ons vrij voelen, geëmancipeerd voelen om deel te nemen aan gesprekken en activiteiten waarin we in elk geval vrij komen, want het lijkt alsof we nog steeds niet vrij zijn.
1: Ja.
2: Weet je, dus dat emancipatorische is voor mij van groot belang. Laten we in elk geval in Nederland dat stukje bewustwording op gang brengen, dat wij mogen praten over die misdaad. En we praten er niet over omdat wij wraakzuchtig zijn.
1: Mm-hmm.
2: We praten erover omdat we willen dat er uiteindelijk genoegdoening komt.
1: Ja.
2: Dat gerechtigheid geschiet.
1: Absoluut. We hebben bellen. U bent live en direct in de uitzending. Met wie hebben wij het genoegen?
7: Heren, met Jan.
1: Oh, meneer Jan, kunt u iets harder praten? Want ik hoor u heel ver.
7: Goedemiddag. Nou, ik luister naar jullie. Het is goed dat er terecht dat jullie kanttekening plaatsen. Maar deze zaak die de koning aangaat is los van wat de Nederlandse staat toen, 3 jaar geleden dacht ik, of wanneer, excuses heeft geboden. De koning heeft laten onderzoeken
1: ja.
7: wat zijn familie hebben gedaan en verdiend.
1: Ja.
7: Dus die twee zaken, die ik hoor door de uitleg, daar moeten we op letten. Dat we niet alles bij elkaar samenrapen en uit het zicht gaan verliezen wat de staat Nederland en wat het koningshuis moet doen.
1: Ja.
7: Daar moeten we op letten.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel.
7: Okay.
1: Ja. Jan zegt wel echt iets belangrijk. We hebben het nu over de wandaden van het koningshuis.
2: Moet je niet verwarren met de wandaden van
1: de staat.
2: Instituut.
1: Ja, ja. Wat vinden jullie daarvan? Want ik vind het wel een hele goede opmerking.
3: Dat is een terechte opmerking, ja. Want Willem heeft zich kwetsbaar opgesteld.
1: Ja.
3: Om te kijken van wat hebben mijn voorouders gedaan. Nou, dat doe je niet zomaar hoor. Ik ben benieuwd of prinses Beatrix daarmee blij is. Precies, zegt ze, maar waarom ga je zeuren, jongen?
1: Ja.
3: Wat ga je doen? Je zet ons te schande, bij wijze van spreken. Maar het is een proces.
1: Ja.
3: Omdat hij oprecht zegt van hij is voor alle Nederlanders en hij wil weten wat er is gebeurd in het verleden.
1: Ja, we gaan een telefoontje. Welkom bij Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
8: Ja, goedemiddag. Ik spreek hier met Brada Kaikuzi van de Stichting Eer en Herstel. Ik groet. Ik groet ook alle luisteraars.
1: Welkom in de uitzending.
8: Fijn dat jullie er zijn. Nou, ik wil eigenlijk even aanhaken op wat daarnet door de vorige spreker daarnet naar voren heeft gebracht. Het is gewoon zo dat dit onderzoek heeft niks te maken met de Nederlandse regering. Dit onderzoek heeft te maken met het Huis van Oranje. Hè? Want dit onderzoek is door hun zelf gelast.
1: Ja.
8: En dit onderzoek is dus door hun zelf betaald. Vandaar dat ook het resultaat ook aan hun is gepresenteerd.
1: Ja.
8: Dus aan hun via de koning. En ik wil ook opmerken dat misschien is dit dus niet de juiste tijd. Ik wil dan even aanhaken op de opmerking van Glenn dat er nu geen mensen bellen. Misschien willen mensen niet meedoen aan dit soort oude vorm van dan komt RTL of dan komt NOS. Op dit moment werken de meeste mensen om hun brood te verdienen. Op dit moment zitten de meeste mensen op school. Ik heb ook dat programma gevolgd op de Nederlandse televisie vanmorgen. Dat was heel plechtig. Ik vond de hele goede spraak van de koning bij de ontvangst. En daarna was er ook in de studio was er ook, waren er ook mensen die commentaar daarop gaven.
9: Ja.
8: Adva Belnaar.
9: Ja.
8: Die heeft heel goed ook commentaren hierop gegeven. Mijn voorstel zou zijn, want de vraag is ook gesteld hoe verder. Dat is ook een vraag die de koning zelf stelt. Misschien moeten wij nu samen bijvoorbeeld met Asfa Beidaar, of met, ook met de mensen van de, ik noem die Jonne.
9: Ja.
8: Misschien moeten wij nu gaan kijken op welke manier wij iets kunnen organiseren om de koning erbij te halen. Om zelf met de koning nu te gaan debatteren, van hoe verder. Want we willen niet met de koning praten via RTL. Het is misschien niet zo eenvoudig, misschien moeten we een keertje bij Mark de koning vragen om te komen en iets goeds organiseren. Dat op een zondag bijvoorbeeld, dat veel meer mensen komen. Dat wij zelf als nazaten in debat kunnen gaan met de koning. Zeg, hoe ziet u dat? Hoe ziet u dat verder?
9: Ja. En Brother Kakusi, voordat u afsluit, als we de koning hier kunnen krijgen bij Mat Radio, wat willen we dan uiteindelijk van de waar gaan we mee weg als de koning zegt, oké, ik heb jullie gesproken, waar gaan we mee weg? Welke winst?
8: Ja, dat is de vraag die ik niet op dit moment kan beantwoorden. Op het moment dat we besluiten dat we dat gaan organiseren,
9: ja,
8: dan gaan we natuurlijk inventariseren waarom nodigen we de koning uit. Wat willen we met hem bespreken? Ik wilde op dit moment besluiten met dat de koning heeft vandaag gesproken.
9: Ja.
8: En de koning heeft, zo zie ik het, de koning heeft vandaag ons gelijk bevestigd. Ons gelijk van de afgelopen jaren over dit dossier heeft de koning bevestigd. En dat is eeuwig. En dan nu moeten wij nu gaan vragen van koning, wat ga jij verder doen?
9: Ja.
8: Nu moeten wij onszelf gaan organiseren om de koning te zeggen van beste koning, fijn dat u dit hebt gedaan. Maar dit is wat wij nu van u verwachten. De tekortkomingen van de Nederlandse regering naar ons toe. Dat het Huis van Oranje dat gaat aanvullen. Want ik heb begrepen dat het Huis van Oranje bijna in de afgelopen tijd meer dan een miljard heeft verdiend. Dus er is geld zat. Ik wil toch nog één opmerking maken wat mij opgevallen is. Want vroeger toen de koningin naar Suriname kwam, toen werden de hoofddoeken van de mensen gespreid, dat de koningin erop kon lopen.
9: Ja.
8: En ons werd altijd verteld dat spontaan was.
9: Ja.
8: Maar dat is helemaal niet waar. Dat worden mensen opgedrongen door de laatste VOC-gouverneur daar en zijn familie, gouverneur Ferrier.
9: Ja.
8: En toen ik het zag, toen had ik de koningin ook kwalijk genomen, dat je weet dat die mensen hun hoofddoeken daar hebben gespreid en toch ga je erop lopen.
9: Ja.
8: Dus mijn vraag, laten we het organiseren om de koning, want de koning gaat komen, of we het goed organiseren, laten we zelf met de koning praten over wat hij zelf verder ziet en wat wij willen hebben. Ik ga het hierbij houden.
9: Duidelijk, dankjewel.
3: Ja.
8: En fijn dat jullie hier op inspelen.
9: Dankjewel.
3: Meneer Kujo, daarnet hebben we ook gehoord wat meneer Kaikuchi zei.
9: Ja.
3: Met betrekking tot de middelen die zelf door de koning zijn vrijgemaakt om dit onderzoek te financieren.
9: Ja.
3: Is het bekend aan welke middelen wij moeten denken?
9: Dat is de volgende vraag die ik eigenlijk voor iedereen hier heb. Welke middelen?
3: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
2: Maar weet je, daar kom ik toch terug op de opmerking van Jan. Want eigenlijk zegt Jan, we moeten de zaken niet verwarren.
3: Mm-hmm. Want, maar dat hebben we niet gedaan.
2: Nee, maar hij gaf dat aan. Hij zegt van, we moeten het verschil in de gaten houden. Het gaat om het onderzoek van het Koningshuis. En het gaat niet om iets van de staat der Nederlanden. Dus ik vraag me af, als dat daadwerkelijk het geval is. Want ik bedoel, als het Koningshuis activiteiten had die te maken hadden met slavenhandel. Ik ga ervan uit dat de Nederlandse staat zo'n voordeel daarbij heeft gehad.
9: Ja.
2: En hoe kijken we dan naar dat stukje?
3: Ja. Nee, er zijn inderdaad grote bedrijven, de Shells en nog een paar andere, die ook in beweging moeten komen als de koning op een gegeven moment besluit om tot actie over te gaan, om middelen vrij te stellen. Dus dat is het begin van iets nieuws, wat ik hier heb gehoord vandaag.
2: Tenminste, in mijn gevoel vertegenwoordigt de koning.
1: Ja.
2: Niet alleen het koningshuis, maar hij is ook...
1: Een staatshoofd.
2: Hij is ook een staatshoofd.
1: Ja.
2: Weet je, ook zijn onderdanen, ja.
1: Ik heb hier artikelen van het Parool.
2: Ja?
1: Het staat het volgende. De Oranjes verdienden nauwelijks aan slavenhandel, maar steunden actief in gewetenloos koloniale uitbuiting, tijdsgeest. En zeggen ze nog, de Oranjes hebben bijna niets verdiend aan de transatlantische slavenhandel, maar ze hebben deze misdaad tegen de menselijkheid wel structureel ondersteund, gefinancierd en met militair geweld in stand gehouden, concludeert een omvangrijk onderzoek naar het koloniaal verleden van het Nederlandse koningshuis dat vrijdag is gepresenteerd.
2: Nou, ze hebben niet verdiend, ze hebben het ondersteund. En die ondersteuning heeft de Nederlandse staat wel de nodige welvaart gebracht.
1: Ja. Ja.
5: Maar ook particulier, als we denken aan ABN AMRO, als we denken aan de vervoersbedrijven,
2: ja.
5: Snap je, de treinen, de NS, die was ook laatst in het nieuws, snap je? Ja.
2: Dus ik kan dit verhaal, of tenminste dit onderzoek, voor mij kleeft dat gewoon aan de Nederlandse staat.
1: Ja,
2: ik kan niet zeggen van ja, de koning heeft het laten onderzoeken, maar we gaan de staat, de Nederlander, niet verantwoordelijk stellen voor die misdaad.
1: Ja.
2: Als het gaat om de uitkomsten van dit onderzoek. Ik vind dat de dingen wel bij elkaar, met elkaar, een zekere verband hebben.
3: Ja, ze zijn absoluut onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zeg je.
1: Ja.
3: Ja. Oké.
1: We gaan naar het telefoontje en dan komt u. Mm-hmm. Welkom bij Mat Radio. Met u weer bij het genoegen.
10: Ja, goedemiddag. Gesprek met Olga.
1: Ja, kunt u iets harder praten, Olga?
10: Oh.
1: Ietsje staat er, ja.
10: Goedemiddag. Gesprek
1: ja.
10: Met Olga. Ik heb ook het programma gezien en beluisterd. Ik op tv. En nieuwe dingen, maar ook geen nieuwe dingen. Wat ik inderdaad schokkend vond, is over die hoofddoek inderdaad, wat eerder werd verteld.
1: Ja.
10: Dat was toch ook iets wat ik ook verbaasd over was, dat dat heeft plaatsgevonden op deze manier. En toekomstgericht denk ik zeker. Dit is onze kans om onszelf goed te kunnen profileren. En daarmee bedoel ik het opzetten van scholen, dat we onze eigen dingen kunnen gaan eisen.
1: Ja.
10: Dat altijd is achtergesteld. Dus onze eigen scholen kunnen gaan opzetten. Inderdaad, dat we onderzoek, dat wij zelf onderzoeken moeten gaan doen welke organisaties geprofiteerd hebben van de geldstromen, behalve het Koningshuis. Zodat er, wanneer het gesprek gaat plaatsvinden met het Koningshuis, dat al deze onderzoeken gedaan zijn en dat er ook de dingen op tafel komen. En dat we niet oefenloos bezig gehouden worden om bewijzen te verzamelen. Zoals die mevrouw van het museum bekend kleur, mevrouw Bijnaar, ook aangaf.
1: Ja.
10: Hè? Dus dat we doorpakken. Hè? Dus dat is mijn kijk op deze hele zaak.
2: Ja.
10: Het geeft totale deuren gaan open, deuren staan open, kansen zijn er, goed benutten, strategisch te werk gaan nu.
2: Mooi.
10: En ja. Niet langer tijd voorbij laten gaan verstrijken, maar met dit gegeven. Dankjewel
1: Olga.
3: Ja, okay. Ik hoor Olga zeggen, snel tot actie overgaan.
1: Ja.
3: Want het heeft te lang geduurd.
1: Klopt.
3: We hebben een bevestiging van dingen die we wisten, al lang wisten.
1: Ja. Ja. En waar ook al eerder onderzoek naar is gedaan. Er zijn genoeg boeken geschreven over slavernijverleden. Onderzoek gedaan. En ik denk dat dit onderzoek van het Koningshuis het nog meer bevestigt. En wat Olga ook zei, we kunnen nu echt tot concrete stappen overgaan. Maar wat zijn die concrete stappen dan? Kunnen we dat heel kort met elkaar formuleren? Een aantal.
2: Kijk,
1: en ook de luisteraars thuis.
2: Ja, weet je, ik denk nog steeds, als we het hebben over dat wat het verleden heeft veroorzaakt, dat het kapot heeft gemaakt. Wat zijn de dingen die wij belangrijk vinden als het gaat om reparation, als herstel? En dat we dat op een goede manier inventariseren. En dat ook presenteren op basis van de feiten die er zijn als het gaat om die schade.
1: Ja.
2: En dat we niet meer zeg maar dingen boven de markt laten hangen, maar dat we echt to the point komen als het gaat om dat wat er is gebeurd, dat wat het heeft nagelaten, wat het heeft veroorzaakt en hoe gaan we op basis van goed fatsoen daadwerkelijk praten over die reparatie die er komen moet.
3: Ja, dan, ja. Dan hoor ik inderdaad op de achtergrond mensen zeggen, oké, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, dat zijn de meest belangrijke dingen voor een mens om zich te ontwikkelen. Maar vooral gezondheidszorg. Ik ben benieuwd hoe Suriname hierop heeft gereageerd. Tenminste, mevrouw Simons.
9: Ik ben ook
3: is er al een reactie?
9: Nog niet gezien.
2: Ik heb niks gezien nog.
9: Misschien vanavond het nieuws, maar we gaan kijken.
2: Maar de ambassadeur die was daar.
3: Ja, ik heb de banken gezien op de voorlinie.
9: Ja. We hebben een beller.
2: We met hem in gesprek.
9: Ja. We hebben een beller. U bent live en direct hier bij Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
7: Heer. Kijk, ik heb gezegd, de koning heeft onderzocht het vermogen dat ze geërfd hebben van de familie.
9: Ja.
7: En daarom zeg ik, we moeten oppassen om zaken bij elkaar te halen. Wat de staat, wat wij van de staat eisen, wat de regering, het kabinet Rutte toen had gedaan, moet je niet samenvoegen. Dus let goed op wat we zeggen. Want de koning, erfgenaam van het vermogen, daar heeft de staat geen bemoeienis in. Dus ja. Laten we goed opletten wat we zeggen. Hmm. Dat is in mijn opmerking.
3: Oké.
9: Dank u wel, Jan.
3: Goed. Wat ik ook leuk vind van het geheel is dat de koning Willem-Alexander de eerste koning in Europa is die dit heeft gedaan.
2: Die heeft gedurfd ook, hè?
3: Juist, dus anderen moeten nog volgen.
9: Ja.
3: Charles en nog een paar anderen, die moeten ook zeggen van we durven ook diep te graven in onze geschiedenis. Dus daarvoor complimenten.
9: Ja, durf. Zeker. Ja. Ik ben nog steeds benieuwd naar Suriname, Curaçao, Sabas en Eustatius. We praten heel veel van Nederland. En ik mis de inbreng en de mening, de visie van de eilanden en Suriname. Maar laten we eens aan de bellen gaan. Welkom bij Matradio. Met wie hebben wij het genoegen?
8: Ja, sorry hoor, met mij nog een keer. Ik hoorde dus de opmerking van het over dat van Parool. Dat is misleidend, omdat de hoofdonderzoeker vandaag, professor
3: Gert
8: Oostindie, die heeft vandaag bij de presentatie vermeld dat het Huis van Oranje meer dan 500 miljoen heeft verdiend. En ik wil erop wijzen dat er niet te veel verwarring in die zaak moet worden gebracht. Want het Huis van Oranje, die natuurlijk waren er andere segmenten erbij, maar het Huis van Oranje, dat is een factor apart. Zij hebben laten onderzoeken wat hun rol daarin was.
9: Ja.
8: En professor Gert Oostindie heeft vandaag uit zijn mond in bijzijn van de koning verteld dat het Huis van Oranje meer dan 500 miljoen gulden toen heeft verdiend. En weet je wat dat omgerekend betekent vandaag in euro's? Miljarden.
9: Ja.
8: Die informatie wat nu gelezen wordt uit Parool is vals en misleidend. Dat is wat ik gezegd wilde hebben.
9: Duidelijk.
8: Laten we ons niet meer door al dit soort valse informaties en valse misleidingen en meer en mibrimi denken. We doen niet meer mee met die dingen. We houden ons vast aan de feiten. De feiten zijn het onderzoek van vandaag.
9: Voordat u ophangt, één kleine vraag, korte vraag. Hoe de betrokkenheid van Suriname, Curaçao en de andere eilanden? Wat is uw visie daarop?
8: Mijn visie daar, de koning praat over koninkrijk der Nederlanden.
9: Ja.
8: Natuurlijk, hij ging meer over de slavernij. En die plekken, die waren ook natuurlijk bij betrokken. Natuurlijk is het Huis van Oranje was de enige factor in dit ding. Er waren ook andere dingen, maar zij waren een van de belangrijkste actoren hierin. Zij gaven backing aan dat ding. En En ik moet je eerlijk zeggen, en dat hebben de mensen, hebben de koning ook verschrikkelijk geprezen, dat hij de stoute schoenen heeft aangetrokken om ja. zelf zijn familie en zijn bolwerk te onderzoeken. Wat is onze bijdrage daarin?
9: Ja.
8: En die credit mogen we hem geven vandaar dat het misschien belangrijk is en dat het misschien soepel kan verlopen wanneer we hem vragen, zeg oké, je hebt je onderzoek gedaan, kom nu met ons praten. We praten niet meer met je via Parool of via RTL. Kom bij Radio Markt. Dan roepen we al die mensen bijeen met hoe we dat organiseren. Dan praten we met de koning. En natuurlijk, ik heb het al gezegd, wat we moeten doen, dat moeten we inventariseren.
9: Ja. Ja,
8: ik
9: duidelijk.
8: Kan niet zeggen, want als ik eenmaal begin, dan weet ik niet van ophouden, maar dat mag
9: duidelijk.
3: Niet. Nee, maar de media is ontzettend belangrijk hoor. En de koning is ook gevoelig voor media. Daarom stellen we het op prijs dat RTL heeft gezegd van luister, we komen hier bij de bron, waar dat ding vaak wordt besproken,
9: ja.
3: om te kijken hoe die mensen ermee omgaan. En de boodschap zal zeker de koning bereiken. Dus daarom zeggen we, top, RTL, ga zo ja. door.
9: Het is bijna tijd, we hebben nog 5 minuten. En dus er kan nog 1 of 2 luisteraars kunnen bellen, 020-471-291. Wat geven we nogmaals mee aan, want RTL 4 gaat dit uitzenden, wat geven we concreet mee? We hebben al gezegd van, we willen de koning uitnodigen, hier bij ons, bij Matradio, moeten we ook echt doen. Wat geven we nog meer mee aan heel Nederland en aan de koning?
2: Weet je, een van de dingen die ik echt belangrijk vind, en het is dus een oproep naar onze mensen, is dat heel vaak, wanneer het gaat om het belang van zeg maar de nazaten, dan is men geneigd het moment dat we dat bespreken om te zeggen van ja maar, jullie zijn onderling verdeeld.
9: Ja.
2: Weet je, laten we ervoor zorgen dat we vanuit een goed georganiseerd verband, zeg maar, kunnen laten weten wat we belangrijk vinden. En dat we mensen die niks willen betekenen voor deze zaak, dat we ze in de kaart spelen.
9: Ja.
2: Weet je, want dat is echt een trucje geworden. Ja, we willen wel wat doen, maar die groep is zeer verdeeld en die groep die kan niet met elkaar overweg. En je hoort altijd dat soort geluiden waarvan ik sinds de indruk kreeg dat men een smoes heeft om ons af te wijzen.
9: Ja.
3: Nee, dat is een belangrijke boodschap. We moeten oppassen voor verdeel en heers. Want ga ervan uit dat er ook groepen zijn die zeggen van wat die koning daar heeft gezegd. Ik sta er niet achter.
9: Ja.
3: Vooral in de verrechtsing waar we nu terecht zijn gekomen. Ja, dus daar moeten we voor waken, ja.
5: En de koning heeft ook aangegeven van de resultaten van het onderzoek vindt hij confronterend en schrijnend. Het raakt hem, heeft
9: ja.
5: hij ook gezegd. Ja. Weet je, het verleden moet eerlijk onder ogen worden gezien. Snap je? En hij heeft ook aangegeven dat er, en wat meneer Godfried al eerder aangaf, er is, in ieder geval is er steun verleend aan de instandhouding van het kolonialisme. En tot 1948 heeft dat, zeg maar, heeft het geduurd voordat Wijlen Koningin Juliana, na die periode van 1948, is men

diepte gesprongen en is men, heeft men ook tijd en moeite genomen om hier aandacht aan te besteden. We hebben ook begrepen dat het onderzoek

0: alle Nederlanders. Maar hij gaat nog verder, maar ook van ingezetenen. Dus dat is meer een korte samenvatting van wat wij gezien hebben.
1: Wat bedoelt hij met ingezetenen?
0: Wie? Mensen die geen Nederlanders zijn.
1: Ah, oké, ja. Duidelijk. Duidelijk. Het is eigenlijk tijd. Ik wil alleen nog zeggen van wat heel belangrijk is. Ik had gisteren een bijeenkomst met jongeren. En je merkt, en eergisteren ook, en ik nog steeds meer, dat jongeren, onze jongeren, zijn niet geïnformeerd over hun verleden. En ik heb vragen aan ze gesteld en ze kunnen het bijna niet beantwoorden. Mm. En dus onderwijs blijft altijd heel belangrijk. Ja. Maar niet alleen onderwijs in het informele zin, maar ook onze ouders moeten onderwijs krijgen. En Mater Radio speelt daar een belangrijke rol in, want die kunnen gewoon naar Mater Radio luisteren. Maar we moeten de jongeren niet vergeten. Ik geef u nog het laatste woord, maar nog echt 1 minuut en dan gaan we eruit.
2: Nou, ik hoop dat met dit onderzoek we richting gaan, een beetje op zoek gaan naar een beetje gerechtigheid. Want er is nog heel veel te doen.
1: Ja.
2: Dus dit is maar het begin.
3: Prima. Luisteraars, bedankt voor uw bijdrage. Otmar, ook hartelijk dank dat je je zendtijd vandaag beschikbaar hebt gesteld.
1: Graag gedaan.
3: Voor belangrijk onderzoek. En Glenn en iedereen ook aan tafel.
2: Graag gedaan.
3: En TL ook, hartelijk dank.
1: Ja. En een fijn weekend, mensen. En tot morgen. En tot later natuurlijk.
2: Tot later, ja.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Ja, wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, was leuk. Het
8: was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
10: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Huntsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, de grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.